over 40.

0: uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Het gaat om een veiligheidsagent en 2 bezoekers. 2 gewapende mannen drongen de moskee binnen en begonnen in het rond te schieten. Uiteindelijk konden ze vluchten. De politie vond hun lichamen even later terug in een auto in de buurt. Het gaat om mannen van 17 en 18 jaar. Ze pleegden zelfmoord. Het is nog niet duidelijk waarom de 2 de moskee aanvielen. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Als je het zelf ook moeilijk hebt, kan je altijd terecht bij de zelfmoordlijn op 1813 of op de website. De VS stelt een nieuwe aanval op Iran uit die vandaag gepland stond. Dat schrijft Amerikaans president Trump op zijn sociale media. Onder meer Saudi-Arabië en Qatar zouden om dat uitstel gevraagd hebben, omdat de vredesgesprekken met Iran nog altijd bezig zijn. Trump benadrukt wel dat de VS klaarstaat om aan te vallen als er geen akkoord komt. Vanaf september verdwijnen miljoenen aan slapend geld in de staatskas. Het gaat om geld dat al minstens 5 jaar op een rekening staat waar niemand iets mee doet en waarbij de bank ook geen contact meer had met de eigenaar. Nu staat de verjaringstermijn op dat geld nog op 30 jaar, maar het wordt een pak korter, nog maar 5 jaar. Island-journalist Sven Ponsaert legt uit waarom.
3: 30 jaar op geld moeten wachten is erg lang, ook voor de overheid. En dat zeker in budgetair erg nijpende tijden. Om het gigantische gat in de begroting te helpen dichten, wil de regering De Wever nu versneld een groot deel van de ruim 825 miljoen aan slapende euro's in de schatkist krijgen.
2: Via het overheidsportaal MyMinFin kan je checken of je zelf recht hebt op slapend geld. De dag begint nog droog, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanuit het westen en gaat het regenen, maximaal rond 17 graden. Morgen nog kans op buien en 17 graden opnieuw.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het aantal burn-outs explodeert. Van de bijna 580.000 langdurig zieken in ons land kampt meer dan een kwart met een depressie of burn-out. Dat aantal steeg de voorbije 5 jaar zelfs met 70%, blijkt uit een analyse van de cijfers van het RISIF in HLN. En daar zijn ook al maar meer werknemers jonger dan 40 bij, merkt journaliste Fleur Mees.
3: Dat

0: komt omdat ze vaker worstelen met hun mentale gezondheid, maar tegelijkertijd wordt er op de werkvloer ook meer van hen verwacht. Omdat er in veel sectoren een personeelstekort is, moeten ze er meteen invliegen en stijgt de werkdruk. Dat zie je ook bij de ziektes waar de langdurig zieken mee kampen. Psychische aandoeningen staan met stip op 1. Voor bijna 40% van de langdurig zieken is dat de reden dat ze thuis zitten.
1: Het aantal jonge werknemers stijgt ook een pak sneller dan het gemiddelde. Nieuwe wending in de advocatenmoord in Sint-Lievenshoutum. De zoon van de vermoorde Claudia van der Stichelen heeft de dader, een man van 73, herkend tijdens de reconstructie en hij eist een confrontatie. Die kan later dan dienen tijdens een eventueel proces. Maar de verdachte weigert, zegt misdaadjournalist Bjorn Makelberg.
2: Een datum voor die confrontatie lag zelfs al vast, maar hij zegt heel duidelijk nee, daar wil ik niet aan meewerken. Zijn advocaat zegt daarover dat hij de meerwaarde daarvan niet inziet. Volgens hem kan de zoon van het slachtoffer op het proces evengoed duidelijk maken dat hij verdachte tijdstijds heeft herkend. Hij zegt ja, ik snap niet in waarom we tijd moeten rekken met dat onderzoek.
1: Van der Stichelen werd eind oktober 2023 doodgeschoten bij haar thuis. Het DNA van de verdachte zou gevonden zijn onder haar vingernagels. Het Israëlische leger heeft zeker 3 Belgen opgepakt die aan boord waren van de hulpvloot naar Gaza. Dat meldt de organisatie. In totaal waren zo'n 50 boten onderweg met humanitaire hulp en zo'n 500 activisten aan boord. Israël onderschepte een 40-tal boten. In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Het gaat om een veiligheidsagent en 2 bezoekers. 2 gewapende mannen drongen de moskee binnen en begonnen in het rond te schieten. Uiteindelijk konden ze vluchten. De politie vond hun lichamen even later terug in een auto in de buurt. Het gaat om mannen van 17 en 18 jaar. Ze pleegden zelfmoord. Het is nog niet duidelijk waarom de 2 de moskee aanvielen. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Als je het zelf ook moeilijk hebt, kan je altijd terecht bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via de website. En afgelopen nacht is een asteroïde nipt langs onze aarde gevlogen. Het ging om een rotsblok van zo'n 35 meter breed die op zo'n 90.000 kilometer afstand passeerde. Dat is in de wetenschap echt vlakbij. Zo staat de maan bijvoorbeeld 4 keer verder van ons af. Er was wel nooit gevaar dat die asteroïde op de aarde zou botsen. De dag begint nog droog, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanuit het westen en gaat het regenen, maxima rond 17 graden. Morgen nog kans op buien en 17 graden. Vanaf donderdag wordt het geleidelijk zonniger en warmer. Vrijdag en in het weekend tot 26 graden.
3: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
4: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
3: De Bip for Life? Wat is dat?
4: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
3: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
4: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
5: Dag Robert, storen we niet?
6: Nee, kom binnen.
5: Onze kleine is roekbaar.
6: Hallo.
5: Ja, zijn kettingetje van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
6: Allee man, dat past toch nog?
5: Hut, ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Joland. Maar wat brengt dat op?
7: 1924 euro.
6: Zoveel! Vergeet Bobby Holland, Ibiza, here I come.
7: Geniet er maar van, jongen.
8: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
9: Zeg, Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
10: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
9: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
10: Wie is dat? Ook een kinesist?
9: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
11: Je kan Oraliften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
7: Ik ben een historisch feit.
12: Dat is heel goed.
7: Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
13: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
14: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
7: Ze slotten een beest in bed. Maar juist.
13: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info. Annelissen.com.
15: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
16: Merci Immobiep.
17: Aha, aha, aha. Minerva.

In het begin heb ik als je vrouw mijn ideaal gezien in jou. Je was zo stoer en zo sportief. Je had me zo onstuimig lief. Je kuste mij zo resoluut. Ja, af en toe een beetje bruut. Je had zo'n echt piratenbloed. Zo'n ongetemde overmoed. Nu ben je je sportiviteit en al je wilde haren kwijt. Mijn ridder van het eeuw.

en de allures heb je nog. Maar voor de spiegel ben je toch, ondanks je brani en bravoure, een Jean Premier op zijn retour. Je komt

Wat werd je burgerlijk banaan? Mijn ideaal, mijn ideaal. Je bent zo ijdel als een paal en sloop je uit voor elke vrouw. Je hebt een permanent

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. Een zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze nog een roepje.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha,
5: aha. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Cipiers gaan binnenkort anoniemer door het leven. Ze mogen gevangenen alleen nog hun voornaam kennen en krijgen de cipiers een code van 5 cijfers opgespeld. Dat heeft justitieminister Verlinde beslist, schrijft het Nieuwsblad. Het zijn maatregelen om de cipiers te beschermen. Want doordat criminelen hun volledige naam kennen, werden sommigen de voorbije maanden ook buiten de gevangenis geïntimideerd en bedreigd. Verlinde wil de maatregel uitbreiden naar politiemensen en magistraten. Het aantal burn-outs explodeert. Van de bijna 580.000 langdurig zieken in ons land kampt meer dan een kwart met een depressie of burn-out. Dat aantal steeg de voorbije 5 jaar zelfs met 70%. Blijkt uit een analyse van de cijfers van het RISIF in HLN. En daar zijn ook al maar meer werknemers jonger dan 40 bij, merkt journaliste Fleur Mees.
7: Dat komt omdat ze vaker worstelen met hun mentale gezondheid, maar tegelijkertijd wordt er op de werkvloer ook

0: meer van hen verwacht. Omdat er in veel sectoren een personeelstekort is, moeten ze er meteen invliegen en stijgt de werkdruk. Dat zie je ook bij de ziektes waar de langdurig zieken mee kampen. Psychische aandoeningen staan met stip op 1. Voor bijna 40% van de langdurig zieken is dat de reden dat ze thuis zitten.
1: Het aantal jonge werknemers stijgt ook een pak sneller dan het gemiddelde. Een nieuwe wending in de advocatenmoord in Sint-Lievenshouten. De zoon van de vermoorde Claudia van der Stichelen heeft de dader, een man van 73, herkend tijdens de reconstructie en hij eist een confrontatie. Die kan later dienen tijdens een eventueel proces. Maar de verdachte weigert, zegt misdaadjournalist Bjorn Makelberg.
2: Een datum voor die confrontatie lag zelfs al vast, maar hij zegt heel duidelijk, nee, daar wil ik niet aan meewerken. Zijn advocaat zegt daarover dat hij de meerwaarde daarvan niet inziet. Volgens hem kan de zoon van het slachtoffer op het proces evengoed duidelijk maken dat hij verdachte tijdstijds heeft herkend. Hij zegt, ja, ik snap niet in waarom we tijd moeten rekken met dat onderzoek.
1: Van der Stichelen werd eind oktober 2023 doodgeschoten bij haar thuis. Het DNA van de verdachte zou gevonden zijn onder haar vingernagels. In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Het gaat om een veiligheidsagent en 2 bezoekers. 2 gewapende mannen drongen de moskee binnen en begonnen in het rond te schieten. Uiteindelijk konden ze vluchten. Het gaat om mannen van 17 en 18. Je hoort de politie.
3: This is every community's worst nightmare. We have 3 confirmed adults that are deceased. All of the kids are safe. Both suspects in this case are deceased.
1: De politie vond hun lichamen in een auto even verderop. Het is nog niet duidelijk waarom de 2 de moskee aanvielen. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Neymar speelt deze zomer zijn 4e WK voetbal met Brazilië. Hij zit in de selectie van bondscoach Ancelotti. Neymar is 34 en was twijfelachtig, omdat hij een groot deel van het seizoen miste door een knieblessure. Ook Igor Thiago, ex-Club Brugge, zit in de Braziliaanse WK-selectie. De bewolking neemt toe vanuit het westen en het gaat regenen, soms stevig, maxima rond 15 graden. Morgen nog buien bij 18 graden. Donderdag zon en wolken, blijft droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
4: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Elbeuken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Elbeuken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
5: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
6: ja,
5: zeg. Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
6: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gauw gelijk als vroeger.
5: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zonne, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
6: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
5: 0485 54 87 85.
7: Aha. Minerva.
8: Goedemorgen Antwerpen. Het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
9: Goedemorgen Antwerpen. Vandaag ook met film van Walen.
10: Goeiendag, wat mag het zijn?
11: Dag, madame. Voor mij een 1/2 pond boterhammensaucees, 100 gram pertje, 2 koteletten en... een lidkaart van Radio Minerva.
10: Een lidkaart van Radio Minerva? Daar kan ik je koe niet direct aan helpen. Maar als je naar de studio van de radio zelf belt, dan zullen ze er gaan verder helpen. Ik zal de telefoonnummer van achter op de rekening eens zetten. Dat is 03-219-1727. Voilà, zeg. De marchandise in een zakje doen of heb je net zakje bij?
12: Radio Minerva.
13: Goedemorgen Antwerpen.
14: Willems on the radio.
15: Minerva.
16: Alle senioren willen hem horen.
17: Goedemorgen Antwerpen.

0: En de zee, zij bleef maar kabbelen. Dat zei de zee, die zei dat ze moe was. Dat ze er heel beroerd aan toe was. Kijk, riddeltje van lang geleden, om maar te zeggen: goedemorgen Antwerpen, het is dinsdag en we begonnen aan het zijtje.
1: Goedemorgen Antwerpen, vandaag ook met Willem van Walen.
2: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
3: The beast is back.
4: Radio Minerva.
0: Met Bobby Darin, Beyond the Sea. Welkom bij deze Goedemorgen Antwerpen van op het strand van Sint-Anneke. Hier op Linkeroever, op een dag die nog wel eens wisselvallig zou kunnen zijn. Zo hebben we er dus al een paar gekregen. Het wordt pas goed vanaf woensdag, donderdag, liet ik mij vertellen. En dan loopt het tijdens het Pinksterweekend misschien wel naar de 25 graden. Kijk, dat zijn nog eens tijden voor de mensen. Welkom bij deze dinsdagse Goedemorgen Antwerpen. Ik heb straks leden, steunende leden, ereleden die aan bod komen. En ik bel straks overseas, zoals dat heet. Want we gaan vanmorgen internationaal op zoek naar een beer in Alaska. Meer daarover na 9 uur. Want de beer, ik denk dat hij op dit moment nog slaapt. We moeten dat altijd een beetje gaan verrekenen met het tijdsverschil tussen België en Alaska, uiteraard. Welkom bij deel 1 van Goedemorgen Antwerpen. We zullen de nacht maar definitief in zijn bedje stoppen.
4: Radio Minerva.
5: En dan noemen ze dan Goedemorgen Antwerpen.

had er veel hits na elkaar, maar ze kwamen in korte tijd helaas. Buddy Holly en Heartbeat daarvoor, Jack Jersey in the Still of the Night. We hebben de lijn naar Alaska al eens even aan een test onderworpen. Dat komt best in elkaar voor elkaar. De beer slaapt nog niet, want je moet weten, er hangt een tijdsverschil van ruim 10 uur tussen waar onze man zich bevindt en deze studio. Maar dat gaan we straks allemaal technisch overbruggen, zoals dat heet. En zo dadelijk, onze telefoniste Rietje is al aan de slag geweest op 03-219-1727. Want we hebben al iemand die erelid wil worden. Na deze van Anita O'Day en Gene Krupa.

0: Ik hoorde dan wel Anita O'Day, maar dan vraag je je af, waar zit dan die Gene Krupa wel? Die zat achter het drumstel. Gene was een begenadigd drummer, zoals dat heet.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: Ja, op dinsdagochtend maken we er een gewoonte van om onze telefonisten mee te brengen. En die noteert dan al die nieuwe leden en ereleden. Dat deed ze vanmorgen al met Els Brabants Galies uit Mortsel. Zo heet mevrouw officieel. Els Galies Brabants uit Mortsel wil graag erelid worden van de radio. Dankjewel, Elske. En jij krijgt er de plaat bij die jij vroeg. Wat had je gedacht?

0: Het is niet waar, hè. Nou luistert hij van ons al 10 jaar Radio Minerva en hij hoort juist dat hij nog geliet is. Ik zeg dat kan hij niet, hè. Mocht eens dat geliet werd en bel die rap met de studio op 03-219-1727. Want al, hè, luister naar Radio Minerva en geen lied, ze dan aan niet verleggen? Ze dan ga je ook geen lied. Bel dan eens rap naar 03-219-1727 en steunt Radio Minerva.
1: Pompie, nog een tas koffie met een wolkje melk?

Demis Roussos, jawel, samen met ene zekere Florence Warner en hun versie van Lost in Love. Plaat die bijvoorbeeld ook een heel mooi plekje zou kunnen verdienen in de Radio Minerva Top 1000 en die gaan we weer uitzenden vanaf augustus, in augustus ergens. Een week lang hoor je de favorieten die door jullie gekozen zijn, maar dan moet je natuurlijk wel gaan stemmen en dat kan je vanaf heden doen op onze website. Jouw muzikale helden via de website in de top 1000 stemmen. Dat kan zoveel je wil, maar op één nummer of hetzelfde nummer mag je maar één keer kiezen. Dus stemmen tenminste. Doe dat voor het te laat is, want we moeten al die stemmen verzamelen en dan moet daar nog een lijst van getrokken worden. Zoals dat heet, het uitslag en het avontuur hoor je dan ergens deze zomer.

0: Antwerpen.
1: De Van Hunxel doet tot bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
2: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gaan, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Vrongs is dat manneke.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw veerpak en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Zondag is het weer zover. Dan is het Zingse met een schoon gezongen mis in de Sint-Andreeskerk. Dan krijgt de van pastoor Manost weer zo'n gezellige Antwerpse preek. Deze keer met als titel:
7: wat is dana, wat doet dana, hoe noemt dana?
6: De mis begint om 22:30, maar wilde plots, dat gaat niet vanzelf. Dus zie dat op tijd zijn, mannetjes. Na de mis niet rap gaan lopen. Alles rustig op het gemak. Gezellig blijven plakken bij een warm soep en een wafelenbak. En voor de klare mannen, de echte rally in de kerk. Voor feieren info kunt u terecht op de website Sint-Andreeskerk.
8: De Radio Minerva Discobar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. Nu woensdag 20 mei aanstaande. Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14:00 en speelt heel veel dansmuziek, zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 20 mei aanstaande vanaf 14:00 in zaal Roma te Borgerhout.
9: Oké.
8: De Radio Minerva Discobar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.

moeder en dochter Jet. En de Jets natuurlijk. Water of love, dat wel. Nee, het is koffie met melk. Ja, wie weet, u kent onze geplogenheden ondertussen natuurlijk. We hebben drankjes gesproken. Las ik toch vanmorgen in de krant dat een Belgisch biermerk, waarvan ik de naam niet noem omdat het met een stier te maken heeft, dat die bier gaan maken, pils, met een appelsmaakje aan. Dus appelsap daarbij gegoten. Enfin, het is te hopen dat je daar niet dun van krijgt. Hè?

0: Ze waren ooit met z'n drieën, maar nu zijn er geen enkel van de drie niet meer. Laatste Ron net overleed onlangs. Baby, I Love You, The Four Lads, daarvoor met hun versie van Skokiaan. Ik lees net ook in de media dat men in Bulgarije is er al een strijd losgebarsten tussen een aantal steden. Wie gaat er volgend jaar het Songfestival organiseren? Is dat Plovdiv, Varna, Burgas of Sofia? Enfin, ik ben een beetje vertrouwd met de steden. Ik ben er een keer of twee geweest. Vind een bijzonder aardig en land met vriendelijke mensen, dat wel. Maar dat moeten de Bulgaren natuurlijk uit zichzelf ervaren. Goed, had ik nog wat? Natuurlijk had ik wat. Deze.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: Wilde ik net zeggen ook dat onze telefoniste nog altijd paraat staat. Klaar en gereed, zoals dat heet. Op 03... 219, 17, 27. En dat deed ook Gerda Leijzen uit Weinigem. Gerda wil graag steunend lid worden van de radio. Wel Gerda, dat hebben wij met veel dank ervaard. Met een plaat voor jou die we vorige week ook al eens draaiden. Dat rare dingetje van Esther en Abi Ofarim uit de jaren 60.

mensen. Luister eens van Radio Minerva. Nou moet je toch eens even luisteren. Luister allemaal naar Radio Minerva op de 98 FM. Een hele dag naar deze goede muziek. Is het niet thuis, dan is het in de nota. En daarom zou ik aan al die luisterers die nog geen lied zijn willen vragen, allemaal lied te worden. Voilà, kom op, het is gemakkelijk. Gewoon even bellen met de studio. 03-219-17-27. Dat is 03-219-17-27. En je zult die zingen op blauw dat je die gaat.

Hebben we daar ook geen voetballers in Napoli spelen? Ik dacht dat wel, hè, heren die binnen een maand naar het WK moeten trekken. In de Verenigde Staten, in Canada en Mexico, want dat verdeelt men tegenwoordig over verschillende landen. Enfin, zover ga ik het niet zoeken. Het zal donderdagavond alweer zeker een plezanter feestje worden, ergens in de omgeving van Mechelen. Goed, Cindy en Bert Liebe, Wine on 1000 Liederen. En daarvoor Esther en Obifa Ofarim. Hoe zitten we? Ah, we gaan richting 9 uur zien. Ik ga zo dadelijk op zoek naar een beer uit Alaska. En ga hem trachten om aan de telefoon te krijgen. We kunnen maar één ding zeggen. Dat is regelrecht internationaal met Minerva in de Roos. Raak!

0: Raak.
1: Ja, en als het een beetje tegen zit, dan kan je daar nog altijd een letter aan veranderen, zeggen we dan. Sammeke Goris, nieuwe single heet Rak, misschien wel de zomerrit. Goed, wij op naar 9 uur en ik op zoek naar een beer uit Alaska. Na 9 en tot zo.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donker, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gekouwd aan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
3: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter goden niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
5: Ontdek nu bij Soetens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Soetens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Soetens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Soetens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op soetensherenkledij.be.
6: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
7: Oh, maar het is al te leeg.
8: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
7: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
9: Ik zou toch liever een jeans dragen.
6: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
10: Allemaal zo romantisch.
6: Tot binnenkort in het EWT.
11: Let's go, bitches!
12: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
13: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
12: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
14: Sibiers gaan binnenkort anoniemer door het leven. Hun volledige naam verdwijnt van de badge. Daar komt alleen nog de voornaam op en een code van 5 cijfers. Dat heeft justitieminister Annelies Verlinde beslist. Om het gevangenispersoneel te beschermen, zegt ze.
15: We hebben de laatste jaren een duidelijke toename gezien van ernstige incidenten waarbij gevangenismedewerkers worden geviseerd. Zo was er onder meer een wagen van een personeelsmedewerker die in brand werd gestoken. Ook in de privéomgeving van familieleden waren er bedreigingen. En dat is wat we absoluut niet kunnen aanvaarden.
14: Verlinde wil de maatregel ook uitbreiden naar politiemensen en magistraten. Er is afgelopen nacht een zware ontploffing geweest in Sint-Jans-Molenbeek in Brussel. Er vielen geen gewonden, maar de straat ligt vol glas van gebroken ramen. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is en wat de oorzaak is. 1 op de 5 korpschefs bij de lokale politie in Vlaanderen heeft geen juist diploma. Dat schrijft De Morgen. Als een korpschef vertrekt, neemt een commissaris vaak tijdelijk over. Maar op die interimperiode staat geen maximumtermijn. Waardoor veel tijdelijke vervangers lang aanblijven en dus niet de juiste opleiding of brevetten hebben. De vakbonden vragen daarom strengere regels en meer controle. In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Het gaat om een veiligheidsagent en 2 bezoekers. 2 gewapende mannen drongen de moskee binnen.

0: rennen en begonnen in het rond te schieten. Uiteindelijk konden ze vluchten. Het gaat om mannen van 17 en 18. Je hoort de politie.
1: This is every community's worst nightmare. We have 3 confirmed adults that are deceased. All of the kids are safe. Both suspects in this case are deceased.
0: De politie vond hun lichamen in een auto even verderop. Het is nog niet duidelijk waarom de 2 de moskee aanvielen. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Neymar speelt deze zomer zijn 4e WK voetbal met Brazilië. Hij zit in de selectie van bondscoach Ancelotti. Neymar is 34 en was twijfelachtig omdat hij een groot deel van het seizoen miste door een knieblessure. Ook Igor Thiago, ex-Club Brugge, zit in de Braziliaanse WK-selectie. De bewolking neemt toe vanuit het westen en het gaat regenen, soms stevig, maxima rond 15 graden. Morgen nog buien bij 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
2: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
3: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
2: De Bip for Life? Wat is dat?
3: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
2: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
3: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
5: Hey, dag Kim. Zeg, verhozen er een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
4: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
5: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
4: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
5: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
4: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
6: Ik ben een historisch feit, dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
7: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
8: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
6: Ze sloten een beest in bed, maar Jasper.
7: Tournee Jubilee, van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info, annelissen.com.
9: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
10: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
11: De Robert? Wie is dat?
10: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
11: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
10: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
11: Zwaasdingen?
10: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar Commune, dat bracht dus de max op, hè.
11: Geef je nummer om dat nog eens gaan? Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
10: Robert? De expert 0-326-93-93.
11: Welk bedrag had hij nog gedacht?
10: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
12: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
13: Merci Immobiep.
14: Aha. Minerva.
15: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
16: Goedemorgen Antwerpen, vandaag ook met Willem van Walen.
17: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
13: Minerva. Goedemorgen Antwerpen en die van de parking mogen ook.

0: vraag die we ons al vaker gesteld hebben natuurlijk. Frankie, are you ever coming home? Maar gebeuren gaat dat niet zo gauw. Hè? Hadden we het daarnet niet over een... De beer van Alaska. Ja. Minerva Goes International. We moeten onze... ambities af en toe durven uitbreiden. En zo contacteren wij mensen die over de aardbol rond glijden en globen op zoek naar avontuur. En eentje daarvan, dat is de man die wij hier bij Radio Minerva al wel eens smalend de man met de gouden handjes noemen. Hij hangt aan mijn telefoonlijn. Goedemorgen, Patrick.
1: Goedenavond, Willem.
0: Dat is waar. Goedenavond. Ik vergeet altijd, er zit 10 uur verschil tussen wat wij hier doen nu op dit moment en bij jullie. Hè. Waar zit jij op dit moment?
1: Ik ben een paar uur geleden vertrokken met ons schip. Zijn we vertrokken van IC Strait Point.
0: Ja.
1: En we zijn nu onderweg naar Seattle en dat gaat nog 2 dagen duren.
0: Op een schip. Ai, daar wordt hier in Europa niet mee gelachen hoor, vriend. Vertel eens even, waarom bellen we jou? Jullie zijn naar Alaska geweest. Wat gaat een mens in godsnaam in Alaska zoeken?
1: Zoals ze het noemen, de last frontier.
0: De laatste
1: grens. Ja. En dat is effectief zo.
0: Ja, want aan de andere kant, we moeten daar correct in zijn. Als je daar de plas over springt, dan zit in Rusland eigenlijk, hè?
1: Nou, vroeger was Alaska Rusland, maar de Russen zijn zo dom geweest om het aan Amerika te verkopen.
0: Ja.
1: En ze hebben het zich later heel sterk beklaagd, want ja, toen is er nadien goud en olie gevonden, maar ja, toen was het al verkocht.
0: Ja, het was mijn volgende ding. Het is ooit Russisch grondgebied geweest. Wat ik mij van Alaska herinner, of herinnerd is te zeggen, weet... Een herinnering oproept van bijvoorbeeld wilde dieren, wildlife, in allerlei soorten en maten. Is dat het beeld dat vandaag de dag nog overeind staat in Alaska? Is het zo'n wildernis, zoals men zegt? Ik hoop dat Patrick ons nog hoort. Hallo, Alaska.
1: Ja, Willem, ik zit hier in het midden van de zee en ik hoor jou met hakken en stoten.
0: Ja, ik wil...
1: Dus ik heb je vraag eigenlijk niet begrepen.
0: Wel, de vraag is, ons beeld van Alaska is dat het is een wildernis. Er is heel veel wildlife. Ja? Hallo, Patrick. Hallo, Alaska. Hallo, kinder meneer Thijs, hoort u mij nog? Ja.
1: Ja, ik kan er echt niks van begrijpen. Het lukt niet hoor. De verbinding is echt veel te slecht.
0: Veel te slecht. Ja, wij horen jou goed. Maar goed, ik zou zeggen, vertel iets over Alaska als dat kan. Dan gaan we er een plaat bij draaien.
1: Ja, het lukt niet hoor, Willem.
0: Okay,
1: de wifi-verbinding is heel slecht. Ik raak niet op bij jou.
0: Goed, okay, dan gaan we het afbreken. Toch bedankt voor je inbellen, Patrick. Ja, en dat lukt dus niet. Ja, zo zie je maar weer. Hè. Dat is de techniek. Soms lukt dat wel en soms niet. Goed, we gaan Patrick rustig naar. Hij is dus onderweg van Alaska, waar hij met vakantie is geweest. Kan hij misschien later, volgende week als hij terug thuis is, bellen we hem op vanuit zijn thuisbasis. Kan hij misschien daar nog wat over vertellen. Plaat die misschien er heel goed bij aansluit, is deze van Johnny Horton, North to Alaska. Well, yep.

0: Johnny Horton en North of Alaska. Ik heb opnieuw telefonische verbinding. Ik hoop met Patrick opnieuw. Patrick, goedemorgen.
1: Ja, goedenavond nog altijd.
0: Goedenavond. Ja, de lijn is gelukkig iets beter. Hè? Goed, we waren gebleven. Wat beeld hebben dat wij van Alaska hebben, is het wildlife gedeelte. Veel wildernis en wilde dieren. Klopt dat een beetje?
1: Ja, dat klopt helemaal. Je hebt hier kilometers en kilometers, honderden kilometers, waar je niks van beschaving tegenkomt. Mm-hmm. In het beste geval een highway of een spoorlijn of water. Voor de rest niks. Dus ja, het is echt de laatste grens.
0: Wat gaat een mens daar zoeken dan?
1: Ja, de natuur.
0: De natuur. De,
1: ja, gewoon de uitgestrektheid. Het is gewoon zalig om te beleven.
0: Ja, ja, ja, ja. En is er koud vooral? Want men zegt wel eens Alaska, dat is vriestemperatuur tot in juni.
1: Nee, totaal niet, totaal niet. Nee. Graad of 10, dus dat is heel aangenaam.
0: Ja, het land is rijk aan olieën en andere andere ertsen die daar in de grond zitten. Zie je dat ook bijvoorbeeld aan de prijs van de pomp, van de benzinepomp?
1: Ik heb eerlijk gezegd niet op de prijs van de benzine gekeken, maar Alaska is sowieso duur. Ja. Maar dat komt omdat heel veel zaken hier via de lucht of via het water moeten aangevoerd worden, omdat er simpelweg geen wegen zijn.
0: Ja, ja, ja. Ook niet via Canada en zo Alaska binnen, nee.
1: Ja, maar er moet een weg zijn, hè. En als de weg het niet is, ja, dan is het moeilijk.
0: Ja, want jullie zijn via Canada opgereisd, voor alle duidelijkheid, hè?
1: We zijn vertrokken in Vancouver en dan zijn we zo naar Ketchikan, Sitka, Skagway, Juneau en nu Icy Strait Point gevaren.
0: Ja, ja, ja. Hele mooie trip om ons jaloers te maken natuurlijk. Wat eten de Alaskianen, als ik dat vragen mag? Wat verschijnt er op uw bord?
1: Alles. Maar ja, wij zitten op een schip, dus wij eten niet wat de Alaskianen eten. Maar we zijn al weest gaan eten in Alaska. Typisch Amerikaans en een burger met een cola.
0: Ja.
1: Was niet slecht.
0: Niet slecht, nee. Maar bijvoorbeeld berenvlees of ander elandenvlees, is dat al op de...
1: Ja, moes, dat zal er waarschijnlijk wel geserveerd worden. Beer denk ik veel minder.
0: Ja, ja,
1: en
0: ja,
1: bij de beer is het een kwestie van zelf niet opgegeten te worden.
0: Ja, vooral, hè, want er is er hier in waar was het van de week, in Bulgarije, weer een slachtoffer gevallen door een aanval van een beer. Enfin, goed, we zijn jaloers dat we er niet bij waren, Patrick, maar toch heel erg dankbaar uit de grond van ons hart dat je ons willen opbellen hebt. Het is in 2 keren gebeurd, maar je ziet, hè, de techniek, we houden dat hier goed in handen en je hebt goede assistenten. Dat moest ik ook nog even meegeven van hieruit. Ze zijn,
1: maar, ben ik blij om.
0: Ze zullen blij zijn dat je terug bent, hoor. De meester waakt, zoals dat heet. En donderdagavond opletten in Mech, als je thuis komt, het zou wel eens een feestje kunnen zijn. Je weet ondertussen waarom.
1: Ja, ik kom pas vrijdagmiddag thuis.
0: Oh ja, dan zouden de laatste lijken moeten opgekuist zijn als het een beetje mee zit. Patrick, bedankt. Doe de groeten aan Karin Ginder en aan je reisgezelschap.
1: Ja.
0: En dan gaan we die plaat van Johnny Horton nog eens draaien. Ken je die man? Johnny Horton was een country artiest.
1: De naam zegt me wel iets.
0: Ja, wel, hij is erg jong aan zijn einde gekomen met een auto-ongeluk op tournee. Op 35-jarige leeftijd verongelukte die. En het merkwaardige was dat de dag na zijn dood Johnny Cash al op de droppel stond bij de weduwe. Ja, dus, ja, altijd zo wat een niet een tien geweest in Johnny Cash. Dus je liep achter de weduwe van Johnny Horton al aan het moment dat de mens nog niet eens begraven was. Maar goed, tussendoortje. Johnny Horton gaan we laten horen en North to Alaska. Patrick, bedankt. En ik zou zeggen, nog een hele veilige terugreis. Zij voorzichtig vooral en doe een dutje aan boord van het vliegtuig dan.
1: Oké, okay, ik zal het doen.

0: Radio Minerva.
1: Goedemorgen Antwerpen.
2: Minerva. Alle senioren willen hem horen.
3: Goedemorgen Antwerpen.

0: zal hem waarschijnlijk wel herkend hebben, de stem van Hugo Sigal uiteraard. Nieuwe single heet It's Alright. Dank u wel, Hugo, voor dat fijne plaatje. Gaan wij eens op zoek naar nog een iemand die lid wil worden van de radio. Ja, toch?
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En trekken daarvoor naar Capelle, naar Gustaaf Bergen. Hij wil graag steunend lid worden van de radio. Dank u wel, Stafke. En uiteraard gaan we daar voor jou ook een paar bijdragen. In deze ochtendaflevering van Goedemorgen Antwerpen. Op deze dinsdag, de 19e ondertussen. Oh ja, groetjes ook aan mijn nicht in het verre Linter. Dat ligt Vlaams-Brabant ergens. Het heel mooie land. Zij is ook jarig vandaag. En voor hem dus deze mooie plaat van Louis Armstrong.
2: Sisters and brothers, this is Reverend Satchmo getting ready to beat out this mellow sermon for you. My text this evening is when the saints go marching in. Here come Brother Hickenbottom down the aisle with his trombone. Blow it, boy.

0: dat noemen ze dan Goeiemorgen Antwerpen.
1: De Radio Minerva Disco Bar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. Nu woensdag 20 mei aanstaande. Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13.15 uur. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek, zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 20 mei aanstaande vanaf 14 uur in zaal Roma te Borgerhout.
2: Oké.
1: Radio Minerva Disco Bar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
3: Zondag is het weer zover. Dan is het Zingse met een schoon gezongen mis in de Sint-Andreeskerk. Dan krijgt de van pastoor Manos weer zo'n gezellige Antwerpse preek. Deze keer met als titel...
4: Wat is dana, wat doet dana, hoe noemt dana?
3: De mis begint om 22:30, maar wilde plots, dat gaat niet vanzelf. Dus zie dat goed taart, zei mannetjes. Na de mis, niet rap gaan lopen. Alles rustig op het gemak. Gezellig blijven plakken bij een warm soep en een wafelbak. En voor de klaar mannen, een echte rally in de kerk. Voor feieren info kunt u terecht op de website Sint-Andreeskerk.
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar gewoon Delijs, koop uw 4-pack en spaar de codes. Waar vindt Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En daar kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
6: Bingo.
7: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar... reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
6: Bingo!
8: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
9: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
8: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
9: Ja, ik zijn Claire.
8: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
10: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
11: Pompie, nog een tas koffie met een molokje melk?

Ik zou voor de vertaling kunnen bellen naar collega Sarah Cassiman, die op dit moment op doortocht in Italië is richting Toscane. Enfin, Sarah, het gaat je goed ginder, wees voorzichtig. En iedereen van mijn collega's. Julien, is die al terug uit Bulgarije? Dat weet ik niet zo precies. Patje is nog in Alaska. Enfin, iedereen trekt er maar op uit, zeg. Zitten wij hier schoon achter de microfoon? Maar geen nood, onze tijd gaat nog komen, zoals dat heet. The Gaylords en Little Shoemaker en Louis Armstrong. De onvergoten en bejubelde trompetist When the Saints Go Marching In. Vakantie, daar moeten we voorlopig nog niet aan denken. We hebben nog wel even de

hoorde gisteren tot mijn grote verrassing Fred Medley. Het Goeiemorgen Antwerpen. Aangename verrassing voor Fredje, dank u wel. Ja, de dames zijn met vakantie. Ja. Zo gaat dat hier, dat die tijd breekt aan. Gaat voor ons ook wel komen hoor, en voor u ook. Ja. U moet geen bang hebben, dat komt allemaal dik in orde zoals dat heet. Is het vandaag niet, is het morgen of is het anders gisteren?

dacht dat Edith Piaf enkel maar in het Frans zong. Nee, voorbeeld daarvan deze My Lost Melody, Mon Amour. En onze vriend Stevie Wonder. Yesterday, yester me, yester you. Allemaal yesters natuurlijk. Richting 10 uur. En ik zie dat de ploeg van de Minerva Service alweer compleet is vandaag. Dus dat kunnen we straks alleen maar gaan vieren. Vanaf 10 uur. Eerst nog eens een goeie pint willen gaan drinken. Of...

0: Ja, als we niet meer zouden bestaan of een aantal mensen onder ons zouden wegvallen in ons bestaan. Je weet hoe dat gaat. Si tu n'existe pas. Wie nog wel bestaat, dat is Eddy van Balder, cher collègue.
1: Bonjour, cher collègue.
0: Bienvenue, Minerva d'Anvers. Oui, oui.
1: Oui.
0: Moeten we een beetje prepareren, want het schijnt dat hij volgende week dat ze vakantie hebben. Eddy en... Ja, jongens. Volgende week congé. Jan die trekt naar Italië, naar het schijnt. Gaat daar... er zitten nog collega's in Italië. Eddy gaat ergens anders naartoe. Enfin, goed, we zwermen uit. We zullen het dan volgende week wel bekijken. Wat mij betreft, graag de volgende keer. En dat is al morgenochtend tussen 8 en 10. Veel plezier na 10 met de Minerva Service.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferten aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat naar sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. Een zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
2: Radio Minerva van het Antwerpen.
4: In Halle in Vlaams-Brabant zijn 6000 flessen lachgas gestolen, die de politie in beslag had genomen bij een bende. Goed voor een straatwaarde van minstens 300.000 euro. Alleen, de politie kon die flessen niet opslaan in de rechtbank omdat ze kunnen ontploffen. Ze lieten ze daarom in de loods van de bende staan, verzegelden het gebouw en vervingen het slot. Maar enkele dagen later was alles weg. De daders en het lachgas worden opgespoord. Het parket onderzoekt de zaak. De prijs van kerosine is op 3 maanden tijd meer dan verdubbeld door het conflict in het Midden-Oosten. Wie het vliegtuig neemt, gaat dat binnenkort wellicht voelen, zegt luchtvaarteconoom Wouter de Wulf.
5: De vluchten naar Turkije en Egypte zullen misschien niet onmiddellijk veel duurder worden, maar het is wel zo dat voor de luchtvaartmaatschappijen is de kost om het vliegen tussen de 20% en 30% duurder geworden. Dus die gaan dat sowieso vroeg of laat in hun ticketprijzen doorrekenen. Dus ik verwacht toch wel een prijsstijging de komende weken en maanden.
4: Daarnaast zullen heel wat luchtvaartmaatschappijen wellicht vluchten schrappen. Volgens Amerikaans president Trump zijn er zeer positieve ontwikkelingen in de gesprekken met Iran over een mogelijk einde aan de oorlog. Trump zegt dat hij van bondgenoten in het Midden-Oosten hoort dat er bijna een akkoord is. Dat zou voorkomen dat Iran kernwapens kan maken. Gisteravond stelde Trump een nieuwe aanval op Iran die vandaag gepland stond uit, omdat hij een akkoord verwacht. De bewolking neemt toe vanuit het westen en het gaat regenen, soms stevig, maxima rond 15 graden. Morgen nog buien bij 18 graden, vanaf donderdag droger en warmer, vanaf vrijdag volop zon.
6: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
7: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218.

0: 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liefde, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liefde op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liefde is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
1: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
2: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Van harte welkom bij Minerva Service.
1: Wat dat 7 dagen binnenbrengen. Portemonnees, sleutelangers, schoenmoeders, knopschotters, alles brengen ze binnen.
0: Minerva Service, de complete ledenservice van Radio Minerva.
2: Oh, heb ik mijn bloed, en heb ik koorschrik, dan kon ik trouwen met mijn lief.
3: Een hele goeie morgen van harte toegewenst op deze dinsdag. De 19e maart, het gaat wordt ongelooflijk. Het regent niet hier op Sint-Anneke. Ik weet niet wat bij u is, thuis, lieve mensen, maar eer gelukkig regent het niet. Het is een beetje friskes, maar als we de mensen van het KMI mogen geloven, dan wordt het volgende weekend heel warm. Enfin, we zullen wel afwachten.
4: Het gaat al op vrijdag beginnen, hè?
3: Het gaat al vrijdag beginnen. Ja. Voilà. Zo, welkom bij onze Minerva Service. Je weet het programma waarin onze leden kunnen gebruik maken van de dienst. Heb iets te koop, zit op zoek naar iets, wilde iets weggeven. Hier zijn de 2 telefoonnummers waar je alles kunt bespreken. Het marcheert, ja.
5: Telefoonnummer 03-219-1727 of 03-219-6030.
3: Jawel, en op de 1727 zit Gerda, die is al aan telefoneren, fantastisch. En op de 6030, daar zit Sina, ja. Je kunt ook online Minerva Service at radiominerva.be. Met Marabelle is er ook bij en de knapste van de hoop. Ja, volgende week, lieve mensen. Ik ga het nou maar even zeggen. We gaan daar nog wel herhalen. Volgende week is er geen Minerva Service. Waarom? Mijn goede vriend Jan en Gerda die gaan met vakantie.
4: Ja, ja.
3: Naar La Bella Italia.
4: Ja.
3: Jawel.
4: Ja.
3: En dan deze, die blijft alleen met zijn zinneke. Maar wij gaan er dan van profiteren om ook eens een week ertussenuit te gaan. Dan gaan we maar eens naar het zieke. Eer Noordzee. Hè? We gaan niet naar Italië. Dat water is er even net zo. Dus.
4: Dat is wel zo, ja. Ja, ja, ja.
3: Allee,
4: en ik heb dus gelezen, de weergoten zijn ons misschien niet gunstig gezien, want het wordt een beetje te warm.
3: Boch.
4: In Italië, maar ja, ja, het is zo wat het is.
3: Ja, het is tien of tien. Goed. Dus Jan van Dam zit even maar. Je hebt hem al gehoord, prima. Meneer Marabelle is er ook bij. En ja, dan rest ons alleen nog voor te zeggen. Welkom, zeker, hè?
4: Ja, met de muziekje, hè?
3: Met de muziekje.
4: Oh, ja, hè.

0: Ja, dat was Manuel en his music of the mountains met Katina. Wel, er is ons getelefoneerd dat er vorige week was er omgekropen te koop een Revox cassette recorder professioneel. Wel, die is weggegaan. Voilà. En dan was er ook nog vorige week omgeroepen een Royal of een Royal Arrow Salon. Hier een Italiaans runsleder. Ah wel, dat is ook weg.
1: Allee, dat is goed, hè.
0: Goed, hè? Bedankt voor het te laten weten.
1: Begin met iemand die zoekende is. Ik ben hier mijn leven al zoekende, maar ik heb het nog altijd niet gevonden.
0: De waarheid, het licht in
1: ja,
0: het leven.
1: Ja, ik heb het nog altijd niet gevonden. Ik nee. ben er muur van geworden, ik ben ermee gestopt met dat zoeken.
0: Ja, je hebt gelijk.
1: Want de mens kan niet bezig blaven, hè.
0: Kijk, zeg, als dat nou blijft.
1: Maar zoeken. Ik heb je nog in de neus niet meer. Oei. Goed, er is iemand op zoek naar een chemisch toilet. Meer is het niet. Kunnen die mensen helpen, dan kunnen altijd bellen, hè. Naar 03-455-2842. Ja, voor dat te vinden, zo'n chemisch toilet, iedereen heeft dat zomaar niet, hè.
0: Nee, je zit daar regelmatig op bouwwaren
1: ja,
0: en zo,
1: ja,
0: hè.
1: Maar bij particulier is dat zo
0: dat,
1: niet.
0: Dat weet ik dus
1: nee,
0: niet.
1: Nee. Dus je kunt altijd bellen naar die mevrouw, het is een mevrouw, naar 03-455-2842.

0: That was Johnny Nash. As time goes by. Ja, ja.
1: En dat kun je letterlijk nemen, hè, want je bent rap oud, hè?
0: Ja.
1: As time goes by.
0: Ja. En ik denk dat dat door die film komt met Humphrey Bogart en Lauren Bacall, Casablanca.
1: Ik zou het niet weten, jongen.
0: Ik geloof het wel.
1: Ja, ik weet het niet, nee.
0: Ja, enfin. Te koop een computer. Hou de vast aan de takken van de bomen, hè. Dat is een Nuk. 16 Grand Bazaar.
1: Gigabyte.
0: Oh, is dat
1: 16 gigabyte.
0: Ik dacht dat Grand Bazaar. Nuk 16 gigabyte RAM DDR 512 gigabyte ja. SSD SATA 15 Intel.
1: Ja, ja.
0: Dat is voor mij, joh, dat is Chinees voor mij, maar alleen. Desktop plus toetsenbord. En die NUC-computer kan vastgehecht worden op een desktop-scherm.
1: Ja,
0: een desktop-scherm.
1: Dat is een mini-computer.
0: Ah, dat is een mini-computer. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Er zijn foto's bij, maar ja, goed. Alles in zeer goede staat. Personen die moesten belangstelling hebben voor die NUC enzovoort, die kunnen terecht op de nummer 0494 48 64 00 0494 48 64 00.
1: Ik blijf het zeggen, hè. Er is weer iemand op zoek.
0: Oh.
1: Ja, het houdt niet op vandaag. En die meneer die zoekt een elektrische draaiwieler, liefst met een lage opstap en maximum 70 centimeter breed van achter. Dus hij had die staan en gezegd, ja, ik gebruik die niet meer, of ik kan hem niet meer gebruiken, die draaiwieler. Dan kun je er iemand een groot plezier mee doen. Je belt gewoon, hè, naar 0477 95 55 87. 0477 95 55 87.

0: Cappuccina, ja, ja. Ja, ze raden of je trekt zaterdag zee. Dan gaan in Italië cappuccino's kunnen drinken.
1: Ik denk het wel. Of een Italiaans wijntje.
0: Of een Italiaans wijntje.
1: Dat is ook, want dan moet je niet geen bier drinken, denk ik, nee. In Italië.
0: Nee, ja, wel, dat is nou iets. Hebben ze daar een eigen biermerk? Dat weet ik niet.
1: Ik denk dat wel.
0: Dat, zou kunnen.
1: Maar van dat, misschien van dat flotjesbier, hè?
0: Ja, dat kan ook.
1: Zonder ruggengraat.
0: Zonder ruggengraat, ja. Cappuccino, dat was Nat King Cole. Wel, dat is de meneer in die een droogbare radio uit de jaren 60.
1: Amai, dat is oud.
0: Dat is een ITT Shop Lawrence.
1: Ah ja, ja, die waren toen, ja. Ja.
0: Een Touring International 102, 9 volt, enzovoort, enzovoort. Een 50 tot 60 hertz, ja. Dus die meneer die net, maar, dat is kapot. Ja. Er zijn een paar mankementjes aan, zei hij. Aan met name de antennes afgebroken.
1: Oei.
0: En dat mocht dat je krokt. Gelijk een oude pij. Hè?
1: Ja.
0: Dus, hij vraagt hem, is er iemand die je zou kunnen repareren?
1: Ja, er moet toch een andere antenneke aankomen, hè?
0: Ja.
1: Dat moet je vinden, hè, dat
0: dus,
1: past.
0: Is er iemand die ITT Shop Lawrence zou kunnen herstellen, met name antenne, is afgebroken? En wel, dan kun je die persoon er heel veel plezier mee doen. Je belt dan maar eens op, hè. 03-455-87-69. 03-455-87-69. En Albert, dat is iemand die regelmatig met Radio Minerva in contact komt, hè.
1: Wat een Albert het Hoboken.
0: Ja, dat weet ik. Dat kan. Hoboken, hè. Ja. Goed.
1: Wat je kunt doen, misschien, als je die stukken nog hebt van de antenneke, tegen elkaar zetten en met een tape plakken. Dat kan zijn dat dat helpt. Ben niet zeker, hè?
0: Ja.
1: Dat je die kunt daar niet inzetten, met een soort tape rond doen. Maar dat is maar een dun antenneke, dus dat gaat gemakkelijk, hè?
0: Maar ja, misschien is dat afgebroken stuk verdwijnen,
1: dat kan,
0: hè?
1: Ik weet het niet. Ik probeer
0: het maar. Dat doe ik niet, hè?
1: Ik zou maar proberen, hè? Want,
0: Albert, veel succes, hè, man.
1: Voor dat te vinden van een radio van 60 jaar geleden. Het kan maar, ik weet het niet. Goed, alle goede dingen bestaan uit dra. Want ik heb nog iemand die op zoek is.
0: Oeh.
1: Ja. Dus die is al een tijdje op zoek naar een analien potlood.
0: Ah, en dat is een kleurpotlood.
1: Je kunt er aan likken en dan krijg je dat wordt de kleur blauw.
0: Met de tong, zeker.
1: Met de tong. Ah oh ja, maar wat anders dacht ik.
0: Ja.
1: Het wordt gebruikt om te etsen. Het is voor een tekening, wordt via kalkpapier overgebracht naar het etse stuk.
0: Ja, een gekende techniek, hè?
1: Ja, ik ken er geen
0: fout. Dat nooit gedaan in het schuilvreugel, zo.
1: Nee.
0: Bij kalkpapier en dan moest je...
1: Wacht eens even. Dat kan zijn, zeg me toch niet
0: veel. Lang geleden.
1: Dat is lang geleden, ja. Dus, kan iemand me helpen, zegt die meneer. Hier is een telefoonnummer. Dat is 0-474-62-87-50. 0-474-62-87-50.

0: Nee, dat is in een eigen weg, joh. Dat kan gebeuren.
1: Dat gebeurt dagelijks, hè?
0: Dagelijks.
1: Ja, ja, ja.
0: Separate Ways, dat was Sarah Vaughan. Wel, weer iemand die er op zoek is naar iets.
1: Het is niet waar, zie.
0: Jawel, die mens is op zoek naar een Game Boy. Een spelcomputer van 1980-1990. Ook ze weet van, ja, zelfs computerspelletjes worden nou tegenwoordig antiek, hè. Allee, ja, gezocht. Hè.
1: Ja, ik ben zo niet mee in dat genre. Ik weet het dus niet of er nog veel bestaat. Ik denk dat wel, hè.
0: Ja, zal wel.
1: Van die gamers. Ja, ja, ja, die zijn er nog steeds gamers.
0: Dus Game Boy, een spelcomputer van 80 of 90. Moesten erover beschikken. En die leidingen van wegstof te vergaren, zal ik maar zeggen. En wel, dan kun je eens bellen naar die persoon. Op de 0479 46 81 6. 20. 0479 46 81 26.
1: Moest er een Game Woman zijn, dat zou ik misschien eens bellen.
0: Ja, dat had ik gedacht.
1: Maar ja, een Game Boy. Nee,
0: Game Boy, ja,
1: maar ja, ik zou dat ik misschien wel eens gebeld voor zo'n Game Woman.
0: Dat is een stukje te lang, hè.
1: Maar dat blijkt op een stot aan niet, hè. Dat is allemaal Game Boy.
0: Game Boy,
1: hè. Goed, wat heb ik te koop? Twee zetelbanken. En die moeten wegwegen het verhoors. Wat is er nog? Er zijn ook nog zes stoelen te koop. En die zijn in beste staat met afneembare zitting. Dus voor die zes stoelen en die twee zetelbanken kun je altijd bellen naar 0499 22 29 44. 0499 22 29 44.

0: Over the Rainbow, een beetje reggae-versie van de groep die je noemt de Cimarrons. Nooit van gehoord.
1: Nee, ook niet. Nee,
0: maar het is zogezegd fris, zo, dus niet slecht.
2: Dus, ja, niet slecht. Nee.
0: Van op zoek gaan we naar gratis, dat is nog buiten, hè?
2: Ah ja, dat is zeker dat.
0: Gratis. De videorecorder, de Sony, plus allerlei video's erbij. Moest je er geïnteresseerd zijn, kun je altijd even bellen. Gratis, hè? Jawel. 0496... 65 48 84 0496 65 48 84
2: Te koop aardrijkskunde boeken en ook nog leesboeken. Dus voor al die boeken kunnen altijd terecht op 0-3-689-44-85. Ik had vroeger zo'n hele grote atlas. Wel de kaarten in van de landen. Ken je, moet niet gat?
0: Ja, tuurlijk. Ja.
2: Kleuren, dat is gewoon zo'n atlas. Hè?
0: Atlas. Ja, maar de landen zijn, sommige landen zijn verdwijnen of hebben een andere naam gekregen, een andere grens.
2: Tuurlijk, dat is niet meer een jour, jong. Een atlas,
0: aardrijkskunde, ik vond dat een interessant vak.
2: Ja, ik vond ik wel, ja. Mijn vak was biologie.
0: Ja.
2: Dat deed ik keren.
0: De tijdig keren.
2: Ja, ga niet.
0: In de praktijk zeker.
2: Dat moesten we achteraf, hè, maar dat was toch interessant. Van
0: ja, absoluut.
2: Biologie, ja.
0: Hoe zei je de naaider ooit? Ja, waar we van zijn leven. Nee, maar dat is dan niet voor te lachen waar we van zijn leven in de les biologie een mossel moeten dissekeren.
2: Sorry.
0: Ik wist niet wat dat was. Maar ik had ze leven op, dan ze godverdikken niet.
2: En ze moeten dat één doen?
0: Ja, misschien we moeten. Ja, dan krijgen we weer een mossel en dan moesten we die dan in de les biologie zien.
2: Allee, zie je dat alle, in alle stukjes, jong.
0: Ja, dat was het.
2: En de kop en de steert apart, hè?
0: De kop en de steert apart.
2: Oh ja, ja. Pas op, dat je niet verwacht met die twee, hè? Want, ja. Allee, dat was. Ze zien dat ik in die groep van mosselen zit.
0: Nee, ik heet ze geen.
2: Zo je kunt hebben, hè?
0: Maar geen rouw, hè? Nee, dat mag
2: nee, ik ook niet. Liever. Ja, nee, ook niet. Nee.
0: Bon.
2: Dus even zo allemaal, dus de koop aardrijkskunde boeken en leesboeken. Je kunt ervoor bellen nog 03-689-44-85. 03-689-44-85.

0: Morgen, Jo Leemans.
1: Kende je die slogan nog? Morgen wordt het beter. Was dat niet van de CD&V of CVP toen?
0: Ja, dat kan wel. Morgen wordt het beter. Ik heb er nog niet veel van gemaakt.
1: Nee, ja, maar dat zeggen ze alle dagen, hè.
0: Ja.
1: Dat is, zoals ik zeg, in een café vandaag betalen en morgen gratis.
0: Dat is beter.
1: Ja, maar dat is ook altijd, dat schuift ook altijd maar op zich.
0: Alhoewel, mijn muigen nog niet klogen. Hè.
1: Nou,
0: als je ziet wat er allemaal in de wereld gebeurt.
1: Ja, ik weet het, jongen. We zijn gelukkige mensen waar.
0: Op dat punt zijn we gelukkige mensen.
1: Ja.
0: Maar we beseffen het soms niet.
1: Ja.
0: Dus we remmen op zoek.
1: Jawel,
0: op zoek naar een elektrische damesfiets.
1: Ja.
0: Ja. De persoon zou er geen in hebben. Dus, net een elektrische damesfiets op overschot, dan kunnen die persoon eens bellen. 0487-60-96-38. 0487-60-96-38. En gelijk gaat juist heel terecht opmerkte, de meeste elektrische fietsen zijn eigenlijk met een lege opstap.
1: Ja.
0: Damesfiets.
1: Tuurlijk, je wordt ook wat ouder en dat is gemakkelijker, hè?
0: Ja, dat komt eigenlijk van Schotland, hè? Wist je dat?
1: De damesfiets.
0: Ja, maar daar is dat ook een herenfiets, want die Schotten dragen rokken, hè? En als ze dan over de boys wiepen, dan zei de...
1: Zeg maar, dat die daar in een bloedgat op zitten. Amai,
0: die in een bloedekant.
1: Die twee in kleur, die zullen wel een
0: hoed worden. Ja, maar pas op, Schotten zijn geen gemakkelijk.
1: Nee, we zullen toch niet hier in mijn bloedekant op zo'n leren zadel zitten. Zeg, nee. Dat moet toch zier doen aan een taart. Dat klokkengeluid gaat er dan wel wat komen.
0: Ja.
1: Nee, dat is niet voor mij besteed. Zeg, nee. Geef mij maar een broek.
0: Je mag ook maar een broek.
1: De rok is voor iemand anders.
0: Ja.
1: Goed, te koop. Een glazen douchewand met regendouchekap. En die is spiksplinternieuw, zit nog in de verpakking. En de hoogte is 1,57 meter en de breedte is 60 centimeter. Ja. Dus voor die glazen douchewand en regendouchekap, of kop, zo is het, kunnen bellen, hè, mannen, naar 0-494-15-49-46. 0-494-15-49-46.
2: Wat

0: was Vrouwen Träumen. Dat was Peter Alexander. Ik had het daar juist over, dat waar die in de lesbiologie is, in Mosselen moesten. En dan zei onze leraar, en met de juistheid nog de meneer ook nog gebeld, de oranje mosselen zijn de mannetjes.
1: Ja.
0: En de witte zijn de vrouwtjes. Dat zei onze leraar in de taart ook, maar ja. Ik heb daar eens gevraagd aan de mosselboer en die zei dat ze je verzetten.
1: Oh, ja.
0: Ik weet het dus niet. Maar in ieder geval, meneer, bedankt voor het laten weten.
1: Ik heb er goed op gelet, op de oranje en op de...
0: Ja, je hebt er oranje en je hebt er...
1: Ja.
0: Oh. Nog niet gezien?
1: Nee. Ja, oh. Ik steek het allemaal in mijn mond, hè, dus ik weet niet hoe dat...
0: Ga zij het hoor niet.
1: Nou, nee.
0: Zijn er nog nooit vergist dat je de schelp in hebt?
1: Ja, dat heb ik nog nooit gedaan, al goed zeg. Maar
0: enfin, dus de oranje zouden de mannetjes zijn en de witte de vrouwtjes. Enfin, onze leraar heeft dat ook gezegd. Ik geef het maar mee voor hetgeen dat is.
1: Dan heb ik nog een vraagje, nee, toch over een mosterd erbij gezet. Ja. Hoe planten die een eigen voer dan?
0: Met zout.
1: Met zout?
0: Mosselzout, hè.
1: Ja, dus die mannetjes scheiden de zout af.
0: Ja.
1: En de vrouwen slikken daarin.
0: Dat is gelijk vissen in een nooit gezien documentaire.
1: Ja, dat wel, ja.
0: De vrouwtjes vissen, die liggen een naakjes in zand of in een weet ik wat. En de mannetjes gaan erover, hè.
1: Ah, die geven hun zegen.
0: Die geven
1: sperma. Oh, dat is interessant, vaderlijk.
0: Dat is interessant, hè. Dat in het leven, hè. Ja. Te koop. dat is voor de klasse. Jawel.
1: Dat is waar dus.
0: Dat is waar, hè. Een luxe koel- en champagne-emmer. Vanuit die Italiaanse topmerk Alessi. Is neven. Hm. Er kunnen twee flessen in. Hm. Hela. En die zit nog in de doos. Die een luxe koel- en champagne-emmer. Er zijn nog 6 speciaal champagneglazen bij, ook van Italiaanse makelaar. Dus staat erbij, verwen uzelf, uw vrienden en kennissen in stijl.
1: En zijn er ook flessen champagne bij?
0: Nee.
1: Dat is het,
0: hoe heet dat? Het addertje in het gras.
1: Ja, dan kun je hem niet wat testen, hè?
0: Nee, maar dan doe je er... Je hoort het anders zien, hè?
1: Flessen wijn gaan niet, hè?
0: Ja, dat kan
1: witte,
0: ook.
1: Witte wijn. Ja, misschien wel, ja.
0: Ja, in ieder geval, dus luxe kool en champagne emmer van het merk Alessi. En erbij nog 6 speciaal champagneglazen, ook van Italiaanse makelij. Het water komt in mijn mond. Dat is te koop op de... Waar is dat de nummer? 0475 43 91 29 0475 43 91, 29 in Van Eero, het merk. Groetjes, hè.
1: Ah, het is de merk.
0: Amai,
1: die.
0: Ja. Klasse man, hè, jongen.
1: Uiteraard, een brave mens, hè.
0: Ja, klasse man.
1: Natuurlijk, dat, hè.
0: Ja.
1: En zullen we ook kunnen meebrengen naar Minerva? En dan kunnen we daar eens proberen hier.
0: Ja,
1: denk dan maar, jij brengt een emmer mee, wij de flessen.
0: Ik zou het daar zo doen. Oh, dat gewoon niet, hè.
1: Dat gewoon niet, hè.
0: Doe me. Ja, durfstrekker kan ik.
1: Te koop in de Samsung oven. Slechts 2 keer gebruikt. Die moeten wel gaan ophalen, hè. Dus ik zie hem hier staan, maar er is een foto bij. En er is een hele schone oven, jong. Amai. Schoon, hè.
0: Ja, absoluut. Ja, zeker.
1: Dus te koop in de Samsung oven. Slechts 2 keer gebruikt. Gebeld naar 0495 23 74 68. 0495 23 74 68.

0: Herb Albert en is Tijuana Brass met Magic Trumpet. Te koop twee zo als je neef lattenbodems van 80 centimeter. Dus voor een bit van 1,60 meter. Ja. Ook een schilderij op echt doek van 1,20 meter op 80 centimeter met heidezicht. Dateert van de jaren 20-30.
1: Amai.
0: Ja. Staat er een foto ook bij, is niet lelijk. Absoluut niet. Lattenbodems, zo goed als neef, inderdaad. Telefoon zijn de 0499 22 29 44 0499 22 29 44. En die persoon zegt ook, als er interesse is, ik geef met veel plezier de foto's doorsturen naar de mensen die er belang in stellen.
1: Ja, het ziet er goed uit.
0: Ja, hè? Ja, is gewoon een ding. Klassiek, alleen prachtig. Heel schoon, ja.
1: Nee, je toch het over latte bottoms en bidden. Heb je dan ooit geweten dat er een alkoof was?
0: Een alkoof.
1: Dat kende toch een alkoof?
0: Ja, dat is een klein...
1: Slaapkamerkje, hè?
0: Klein slaapkamerkje, ja,
1: een
0: alkoof.
1: Ja, alkoof, zeg. Ik heb dat nog geweten bij mijn grootouders. Die hadden dat nog.
0: Ja?
1: En als je dat wilt zien, moet je naar Bokrijk gaan.
0: Ja, een alkoof.
1: Dat zit je nog veel.
0: Dat is eigenlijk een bed, meer is dat niet.
1: Ja. Nee, dat is een klein plusje.
0: Klein plusje,
1: een paar trappetjes, een opkamerkje.
0: Ja, een opkamerkje, hè. Daar weer dat soms.
1: Ja, de biologie.
0: Ja, dat weer een mosselige... Nou, nee, verhoord. Ja, maar is toch zo.
1: Ja, dat was de heel speciaal kamertje.
0: Een alkoof, het opkamertje.
1: Ja, het opkamertje, zeg. Waar is die een taat, mannetjes?
0: Die is weg.
1: Dat is in feite nog voor mij een taat. Maar ik heb het nog wel geweten bij mijn grootouders.
0: Ja.
1: Die hadden dat nog. Te koop, een verticuteermachine. Merk is Power Plus van 1800 watt. Ook nog, wat is er nog te koop? Een aluminium leer. En de hoogte is 3,70 meter en die leer is in goede staat. Dus voor de verticuteermachine en voor die aluminium leer kun je bellen. In de namiddag, mannen. Je belt in de namiddag naar 0495 22 0019.
0: Heet ze van de leekjes die in een woorden blijven plakken?
1: Evergreens.
0: Evergreens.
1: Ja, juist.
0: Thijs bijvoorbeeld.

0: Ja, dat is alleen keer dat flottiel een dag daar. Hè. I love the sunshine of your smile. De, en dat worden de Four Nights.
1: Dat is nu puur toeval dat je dat speelt vandaag. Maar ik heb gisteren nog met Theo Franken gebeld.
0: Ah ja, ja.
1: En Zeme, Jan Zetem, dat wordt het lijflied van het Belgisch leger.
0: Ah ja.
1: Dat liedje. Dus we gaan er nog heel veel mee genoegen.
0: Alla, even wat. Hij kent een Theo persoonlijk. Persoonlijk?
1: Ja. Die belt me regelmatig en dan vraagt hij advies. Hè.
0: Ah ja, ja, die vraagt advies.
1: Dus en hij zegt tegen mij, jongens, ik ben een primeur. Dat liedje, Zetem, dat je na je hoort, dat wordt het lijflied van het Belgisch leger.
0: Alla, even wat.
1: Dus zien ze al marcheren, hè? Ken je dat?
0: Ja, allee. Den Theo, godverdikke, ik moet toepassen.
1: Theo, je kent hem toch, Den Theo, hè?
0: Den Theo, oh, jongen.
1: Zeker daar.
0: Den Theo.
1: Allee.
0: Allee, verrood.

0: Darling, I belong to you. Dat was Polly Bergen. En met de goud er nog eentje. Ere, Dinah Shore. A kiss that rocked the world. Stukken vlogen in de gebeuren.
1: Wat voor juicy.
0: Denk eens.
1: Amai.
0: Oh, oh.

0: Naar varen met kussenen. Daarna Shor. We gaan even pauzeren, lieve mensen. En nou de reclame met Nief van 11 uur. Ze hebben er terug, hè?
1: Ja.
0: Tot ze beet.

0: nu bij Suttens Herenkledij, de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijk en feesten, in verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Tanken wordt morgen weer duurder. De maximumprijs voor benzine 95 stijgt boven de 2 euro per liter. Dat is voor het eerst in bijna 4 jaar. Er komt bijna 4,5 cent bij. De maximumprijs voor benzine 95 komt zo op ruim 2 euro en 1 cent. Ook diesel wordt morgen duurder, plus ruim 7,5 cent per liter, tot maximaal 2,19 euro. De olieprijzen stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Een record aantal Vlamingen vermijdt extra belastingen via een zogenaamde doorgeefschenking. Dat gebeurde vorig jaar via ruim 1200 akten. Goed voor een belastingvrijstelling van dik 31 miljoen euro. Experte Isabel Verhulst.
4: Een doorgeefschenking is een techniek om een dubbele belasting te vermijden naar de volgende generaties toe. Dus eigenlijk, je erft iets en je kunt dat meteen gaan doorgeven aan je kinderen of kleinkinderen. En in plaats van en de eerste keer erfbelasting te betalen en de tweede keer schenkbelasting, betaal je maar één keer de erfbelasting.
3: Trainer Pep Guardiola wil stoppen bij Manchester City na 10 seizoenen. Dat heeft hij volgens Britse media laten weten aan de directie van de club. Die reageert voorlopig niet. Guardiola is 55 en heeft bij Man City nog een contract tot de zomer van volgend jaar. Hij pakte er onder meer 6 titels, 3 FA Cups en 1 keer de Champions League. Meer wolken vanuit het westen met regen en pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en tot 26 graden.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kunt je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
8: Zeg Kim, het schijnt dat er een nachtegaal te zien is.
7: Zeker. De Limburgse nachtegaal, Dana Winner, gaf een interview in het nieuwe Combine-magazine. Het is een echt lentenummer, want we hebben het ook over de bijtjes en over liefde.
8: Amai, ik kon niet kunnen slapen.
7: Net wel, want we brengen ook tips om beter te slapen. En natuurlijk ook alle fijne lente.

0: activiteiten.
1: Ah wel, ik voel het al kribbelen.
0: Het magazine ligt gratis in al onze dienstencentra en in de bibliotheken, musea en culturele centra. Magazine kom binnen. Altijd boordevol boeiende verhalen.
2: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
3: zeg?
2: Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
3: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
2: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
3: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
2: 0485 54 87 85.
4: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
5: Allemaal?
4: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet, begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
5: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
6: Wat zei het hem?
4: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
7: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
8: Merci Immobiep.
9: Aha, aha, aha. Minerva.
10: De Minerva-service van Radio Minerva. Elke dinsdag tussen 10 en 12 uur.

0: Dat was de Franse accordeonist Marcel Azzola met La Fête des As. Welkom in het tweede gedeelte van onze Radio Minerva Service. Dit is te koop, zei de pseuk nog iets, wil dit weggeven en zei de lid. Jawel, kun je gebruik maken van onze service via deze twee telefoonnummers.
1: Heb je iets te verkopen? Bel dan naar het telefoonnummer 03 219 17 27 of 03 219 60 30.
0: 17 27, daar zit Gerda 60 30 Sine. Online kan ook Minerva Service at radiominerva.be. Nog even een paar vermelden, lieve mensen. Als je via online, ja, iets te koop aan beet of wat dan ook. Vergeet niet uw telefoon of gsm-nummer en zeker uw lidnummer niet. Dat moest ik nog eens vragen van Sine. Dan ook nog een technische mededeling. Volgende week is er geen service. Eén week niet. Nee, waarom? We gaan met vakantie.
2: Ja.
0: We gaan er eens een week tussenuit. Ja. De ene en al wat verder als de andere. Ja, dat heeft te maken met financieel tijd hebben of niet.
2: Daar lui je niet zwaanzinnig aan, hè.
0: Nee. Dus volgende week is ik in de service. We gaan dat straks toch wel even herhalen. In ieder geval kunt bellen, hè. We kunnen... Dan 2 juni komen we terug. Ja, we zijn er een week tussen, nooit, hè. Dus in ieder geval, we moesten nu nog iets aanbieden. We houden dat allemaal in pacht en dan gaan we dat binnen 14 dagen nog maar open. Dus zelf dat je nog eens iets online wilt geven. Bon. Te koop een elektrische kettingzoog met blad van 4 centimeter McCullough. Ja, dat is een merk. Een 16E. Jawel. Dus voor die elektrische kettingzoog 40 centimeter kunnen terecht op de 0473 53. 42, 34. 0473, 53, 42, 34.
2: In feit is dat handig, hè, zo'n kettingzaak. Maar je moet er goed kunnen om mee kunnen, want het kan gevaarlijk zijn. Hè.
0: Ja, het is echt niet. En de eerste keer dat je dat dan moet toepassen, ja, je moet dat goed stevig vasthouden. Ja,
2: want als je dat ziet, vroeger, ik heb nog weten dat ze moesten boeren omzaken. Dat was een zaak met 2 handvatten aan.
0: Ja.
2: En dan met 2 man. En een emmer zorgen aan die boeren. Weet je dat nog, jong?
0: Lozen, hè.
2: Dat was lozen. Godverdomme werk, zeg.
0: Dat was.
2: Dat waren van die lange zorgen van 100 meter, 2 meter of zoiets. Ja, en dan met 2 handvatten. En dan begonnen ze, hè.
0: Ja, als je van zo hier een mot krijgt, dan worden mannen met forsballen.
2: Dat was travakken ze dat toen, hè.
0: Alsjeblieft.
2: Dat je daarna ziet zich op een hikje en is zo'n boermom, hè.
0: Ongelooflijk.
2: Met die kettingzagen. Ja. Gemakkelijk allemaal. Te koop een staande klok. 2 maskers van de Ivoorkust, 1 houten en 1 bronzen. Dus voor die staande klok en voor die maskers van de Ivoorkust kun je terecht op 0476 68 48 55. 0476 68 48 55.

0: Frank Michael met l'amour d'une femme.
1: De liefde van een vrouw.
0: Liefde van een vrouw.
1: Die gaat door de maag van de man, niet?
0: Ja, ja, ja. De liefde van de man gaat door de maag.
1: Ah, was het zo? Ik weet het niet meer. Ja, ja, ja. Maar nu gesprek van de liefde, hè. Er was er ene, en die was aan het rampetampen met zijn aanhoudster op de slaapkamer.
0: In de alkoof.
1: Ja, ja. En ineens stond er een inbreker voor dat bed. En die roept, oh dat bed, hij gaat op mijn bok plat op de grond liggen. Want ik kon hem dat vastbinden. En die vent zei, alsjeblieft, zei hem, laat die madame gaan, laat die gaan. En die moet maar te bidden en te smeken. Ja, zegt hem, je krijgt alles van mij. Je krijgt mijn pincode, mijn bankkaart, je krijgt de code van mijn kloos. Al wat je wilt, maar laat alsjeblieft die vrouw gaan. Amai, zit een inbreker, jij moet uw vrouw ergens zien. Ja, zegt hem, dat valt nogal mee, want ze komt ze biedt naar Roos.
0: Ah, jammer, jammer, jammer. Dat zijn zo, dat zijn zo van die valse berichten, hè. Ja, jammer, dat is goed gezien, hè.
1: Ja, die moest weg, hè, jong.
0: Ja, dat is geen Noels, hè. Nee. Er is iemand op zoek. Ja, op zoek, hè, jawel. Naar iemand informatie, hè, over Twente.
1: De stad Twente.
0: Stad Twente. Ja. Ja, voilà. Simpel kent zin. 0498 23 42 29. 0498 23 42 29. Ja, ja. Een inbreker.
1: Ja, ja, je moet maar oppassen wat je doet. Nee, jongen.
0: Als inbreker moet je slim zijn. Zo.
1: Ja, ja, ja, ja. Verkroppen ze in de kleerkast, maar dat gaat nu niet meer. Hè.
0: Ja.
1: Te koop een bureaustoel en een home trainer met verschillende functies. Dus voor die home trainer en voor die bureaustoel wordt aan gewerkt is, waarschijnlijk.
0: Ah ja, dat is gelijk die in bureau.
1: Hè. Oh ja, dat is ongewerkt aan die in bureau, hè, met die bureaustoel. Hè. Dus even rollen te koop in een bureaustoel en een home trainer met verschillende functies. Gebeld naar 0497 99 49 22. 0497 99 49 22.

0: Smiles Semai ja Savio Imbellini en hun orkest. Te koop. Een verzilverd bestek Whiskeman. 58 stuks. En twee tennisraketten. Een Wilson 6-1 team. Wilson gekend, hè? Dus dat verzilverd bestek Whiskeman. En die twee tennisraketten van Wilson. Daar kunnen we terecht. Op de 0495 16 98 10. 0495 16 98 10.
1: Te koop in een puzzel van Clementino met zicht op de Dolomieten. Niet op de Dolomieten, hè?
0: De Dolomieten.
1: De Dolomieten, hè? Dus in een puzzel van het type Clementino met uitzicht op de Dolomieten. Het zijn 13.200 stuks.
0: Wat blijft
1: er? Jawel. De lengte is 2,93 meter en de hoogte 1,35 meter. Hallo zeg. Dan moet er wel wat plots hebben voor dit te leggen. Hè.
0: Amai.
1: Dat is groot, hè, jong?
0: Ja, ja.
1: Misschien wel schoon dat het af is.
0: Jo, dat is af is.
1: Misschien dat er eens nog een brik, dat kan de top zijn misschien. Dat weten we niet. Hè.
0: Laat dat nooit.
1: Nee, ik denk het niet. Dat is volledig is compleet. Dus voor die puzzel van Clementino kunt u terecht op 0479 34 97 44. 0479 34 97 44.
0: Ja, gelijk Roger vorige week laten weten over die puzzels, was er hier bij 60 of 70.000.
1: Dat was ook al niet, hè, joh?
0: Dat is ook al niet. Ja, Roger ook nog iets daar gestuurd. Goedemorgen trouwens, Roger. Mosselen.
1: Nogal mosselen.
0: Witte en oranje. Hè. Dat heeft te maken met natuurlijke pigmenten.
1: Ah, ja.
0: Zoals bijvoorbeeld iemand geeft mensen met zwart oor, geeft mensen met blond oor. Ja. Daar zou het dan ook weer mee te maken hebben.
1: En dan de mensen die met ros haar rondlopen.
0: Ja, wel ja, dat zijn natuurlijke pigmenten. Ja, ja, maar fijn. Er zullen maar twee pigmenten zijn bij mosselen.
1: Oh, dat zou wel, hè.
0: Ik geef het ook voor mij, hè. Voilà, ja.

0: There'll never be another you. De Doris Drew. Doris Drew.
1: Nooit van gehoord.
0: Nooit van gehoord.
1: We holden ze allemaal.
0: Ja, we holden ze. Die meneer van die antenne, de radio, die show Lawrence, dat is in orde, hè?
1: Ah ja, dat is goed.
0: Dat is goed.
1: Heb je iemand gevonden?
0: Ja, we zorgen er voor hem uit, dat is zeker.
1: Dat ik zeker gedacht dat je het nooit vinden.
0: Ja, je zei dat.
1: Ja, je ziet wat de service kan teweeg brengen, hè.
0: Alsjeblieft.
1: Dus Albert, ik kom morgen ontvangen, hè, jongen. Houd de beurs maar open, hè.
0: Ja, ja. Te koop twee... dames... Oh, twee dames blazers. Ah, ja. Ah. Maar 42 dames een blazer. Ja, ja. Dat is eigenlijk een vest, hè. Een blazer, hè.
1: Ja.
0: Twee dames blazers, maar 42. Een wit-blauw gestript en een geruit. Jawel. 0470 97 38 58. 0470 97 38 58.
1: Goed kort zijn. Te koop in een diepvries met 5 schoven. Wat ik merk, het is tot er niet bij. Nee. Zit ik geïnteresseerd in die diepvriezer? Dan belden, hè. Naar 0496 32 61 78. 0496 32 61 78.

0: Blue Velvet, ja, dat weer dan in het Nederlands gezongen. De Rob de Nijs en de Lords, hè, helemaal in het begin van zijn carrière.
1: Ja.
0: Hoe heet je? Ja.
1: Dat moet ongeveer 263
0: zijn. Je weet ze, begin jaren 60.
1: Ja.
0: We gaan even, we hebben er niet meer zo heel veel.
1: Huh? Ja, even pauze erin.
0: Dan gaan we even een leken spelen van iemand tegen.
1: Wie? Voilà.
0: Arthur Lee Simpkins.
1: Zeg maar iets, maar niet veel.
0: Misschien de melodie wel.
1: Ja, misschien wel, ja.

0: Arthur Lee Simpkins. Een ja, een beetje een opera stem echtig, hè?
1: Is dat een Amerikaan?
0: Een Amerikaan. Mm. Long for You. Is oh, toch schoon, hè?
1: Alsjeblieft, zeg, hè? Alsjeblieft, mannetjes.
0: Mooi, hè? Mooi, hè? Mooi. We gaan nog eens iets draaien van Ray Conniff. Ter ere van onze gewezen versie.

0: Beyond the Sea, oftewel La Mer. Koor en orkest van Ray Conniff.
1: Die heeft heel schoon platen gemaakt, hè?
0: Prachtig.
1: Bijna zo schoon als dat liedje van Bulgarije. Bijna zo schoon, hè?
0: Ah ja, van Eurovisie.
1: Dat was een beetje beter, hè?
0: Ja, ik weet niet. Ik heb het niet gevolgd. Nu.
1: Ja, ik ook niet. Maar als je één het hoort, is ze allemaal gehoord.
0: No.
1: En wat je dan wel ziet, al die dames zijn schaars gekleed.
0: Ja, allemaal bloeien te klieren.
1: Pikant gekleed en alles. Maar of ze kunnen zingen, dat moet niet wat, hè?
0: Nee, ropen kunnen ze allemaal. Enfin, ieder zijn waarheid, hè?
1: Maar ja, zeker.
0: Er is iemand op zoek. Die heeft een tuner van Dolby Surround Stereo. En die doet het niet meer. Oei. Kan iemand die herstellen? Dus juist hadden we geluk, hè, met die antenne.
1: Ja, ja.
0: Wel, dus er is iemand op zoek. Naar een persoon die een tuner van Dolby Surround Stereo kan herstellen. Twee telefoonnummers. Sign 0 draai onder die 21. 2981 ofwel mobiel 0497 22 55 67.
1: Het zal er geen meer zijn met lampen, hè? Dat zal niet meer zijn.
0: Nee, nee, dat zal niet zijn.
1: Heb je dat al geweten? Die radio's met lampen.
0: Oh, jaren 40, 50.
1: Jood. En dan hadden ze zo'n die wazer, dat was van binnen met een koer gespannen.
0: Ja.
1: Elastisch. Want op een taart van dat draaien ging die koer aantrekken. En dan draaide je aan die knop, maar die wazer ging niet meer verrood. Of
0: ging niet meer verrood.
1: Dat was ook een geknoei, dan moest je dat open doen en een beetje aanspannen.
0: Ja.
1: En dan een lamp kapot en een andere lamp insteken.
0: Ja, ik kan me nog herinneren, een manneke van een jaar of 87 in Balder, in Berler, mijn grootvader, die net een radio. Die luisterde dan het gesproken dagblad. Hè?
1: Ja.
0: Wat onze Wilfried ook altijd zei. Want niemand ging een dagblad kopen, gingen allemaal een gazet kopen. Hè?
1: Nee.
0: Maar het gesproken dagblad, zo noemden ze dat al.
1: Ja.
0: In NER in de tijd.
1: Ja.
0: En dat was een grote bak, die radio.
1: Met
0: lampen ook.
1: Met lampen in.
0: Oeh.
1: En wat je vroeger ook had met een NER, luisterspelen.
0: Ja, luisteren.
1: Radio, je kon er echt gefascineerd in luisteren. Hè?
0: Ja.
1: Dat was voor de TV.
0: Dat
1: vond ik nogal knap. Heel goed.
0: Ja, en al die geluiden deze erbij maakte.
1: Luisterspelen, zeg. Ja, als je binnenkwam, ging die deur open en dicht.
0: Ja.
1: Met die geluiden. Ja. Maar dat is ook lang geleden, hè.
0: Lamai.
1: Te koop een strijkstoel en een mini-trainer. Dus voor die strijkstoel en die mini-trainer kun je terecht op 0478 61 85 52 0478 61 85 52
0: van lang geleden ook muziek waar we allemaal met groet gebracht zijn. Heer, hup.

0: 1962. Oh. Dance on the Shadows.
1: Echte pure romantiek. Hè,
0: romantiek voor ons wel.
1: Ik was toen 15 jaar, zeg.
0: Ja, zeker.
1: Ik heb toch een is goed jeugd beleefd, hè?
0: Beste leeftijd.
1: Ja, door de 60 waren toch goede jaren.
0: Ja, we hebben de gouden tijden meegemaakt.
1: Ik had wel niet veel, maar mijn ambers waren niet zo, niet zoveel geld. Maar wij waren als kameraden, wij waren met alles content.
0: Ja,
1: hè.
0: Dat was...
1: Met 10 frank waren we wel content.
0: Zonder smartphone, zonder computer,
1: zonder, we hadden geen psychiater nodig.
0: Wij hadden geen psychiater nodig.
1: We hadden niet HD&D. We hadden dat misschien wel, maar ze kenden dat niet.
0: Ja, nou, hebben we te lastig horen krijgen we een tik tegen hem.
1: Een lap tegen de oren, dat was het. Dat was de pedagogische tik, hè?
0: Ja. Ach ja. Te koop 4 antieke kasten met jachttaferelen op. Ja. 2 antieke grote stolen met armleuningen en een hoge rug. En 6 antieke stolen en tafel. Dat zal de moeite zijn. 0469 13 70 37. 0469 13 70 37.
1: Gratis, wat is er gratis? Een zonnebank met een hemel. En die is af te halen. Ja, ja. Wat is er te koop? Een diepvries van het merk Lieber met 6 schoven. En die diepvries mag weg tegen spotprijs. Dus voor die gratis zonnebank en voor die diepvries van Lieber kunt u terecht op kunnen bellen, hè, naar 0478 24 52 80. 0478 24 52 80. I got an old slouch hat.

0: Just bumming around. Gewoon we ronkelullen, hè. Ja, was Perricomo. Te koop. Brouwbollen in verschillende kleuren en verschillende dikten. Dan ook kappersproducten en kappersmaterialen. En een erefiets, een Van Steyn, een Avenue Morzin. Met 7 Shimano-versnellingen. Het is een erefiets, niet met elektrische ondersteuning. Hè? Dus van die Brouwbollen, die kappersproducten en die erefiets, kun je terecht op de 03 658 55 11. 03 658 55 11.
1: Te koop een koersfiets in carbon van het merk Trek en de maat is 56. Dus voor die carbonne koersfiets van Trek met maat 56 kun je altijd bellen, hè, naar 0477 57 20 97. 0477 57 20 97.

0: Laverne Baker, Don't Let the Stars Get in Your Eyes. Te koop de senioren scootmobiel Cerus. Jawel. 0495 19 20 31.
1: Ja, doe maar voort, want ik heb niks niet meer.
0: Oh.
1: Ik ben wat gelezen.
0: Serieus?
1: Helemaal wat gelezen.
0: Helemaal wat gelezen. Dan moet ik nog een leuke spelen.
1: Dat zal wel zijn, denk ik.
0: Dat gaat ze. Ja.
2: As I stood on the corner near a friend's house, we shook hands and said goodbye. I watched him as his loved ones greeted him at the door, and I couldn't help but cry.

0: zero, baby. Brooke Benton, dat was daar met It's Just a House Without You. Maar we hebben nog zo'n start voor je leekens. Dat gaan we dan eens programmeren, nietwaar? Waar stok het hier? Oh ja, ja, ja, ja.
1: Is het
0: ja,
1: niet
0: ja.
1: Bij?
0: Jawel, oh, jawel, jawel. Jawel. Niet meer ook eens zeggen, dus.
1: Ja,
0: echt, echt, echt, echt, echt. Ah ja, niet meer ook echt. Ik heb er nog nooit van gehoord van de Fats en his Cats.
1: Nee.
0: Zouden dat dingen eens in de vetstuimen
1: uit? Probeer dat eens, hè.
0: Luister dus, ja.

0: Sweet Little 16, Fats and His Cats. Zo, dat was het, lieve mensen, bij onze Minerva-service. Nog even vermelden, volgende week is er geen Minerva-service. Nee, we gaan met vakantie. Ja, maar één week, hè.
1: Ja.
0: We bedanken al degenen die het zo gebouwd hebben, degenen die laten weten hebben dat er iets weg is gegaan. Hartelijk dank. Gerda, Sine, madame Arabel, Jan, hartelijk merci. Seves is het Wilfried met Broodje Muziek, niet te versmaden met een yes aan een telefoon. Zo, dat was het. Dus niet vergeten, volgende week zijn we er een week niet.
1: Ja.
0: Maar de 2 juni zijn we terug.
1: Ja. Ja.
0: Wel leven en wel zijn.
1: Joop.
0: Allee, verhoor het goed. En hou het gezond, hè. Joop.

0: sortiment. Met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm. Van maat XX small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suutens Herenkledij. Rechte straat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suutensherenkledij.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-1837.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
6: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
7: Zangeres en tv-figuur Margriet Hermans is ongeneeslijk ziek. Ze heeft een zeldzame agressieve kanker. Dat laat ze zelf weten op sociale media. Hermans stopt meteen met optreden. Alles wat nog gepland stond, wordt geschrapt. Dokters kijken nu hoe ze zo kwalitatief mogelijk verder kan leven. Margriet Hermans is 72. Het voorbije jaar is een record aantal kinderen en jongeren het slachtoffer geworden van seksuele uitbuiting online. Child Focus noteerde er bijna 840. Dat is een verdubbeling in 3 jaar tijd. Vooral AI speelt daarin een rol, zegt Nel Brotaars van Child Focus.
8: We merken bijvoorbeeld als het gaat over sextortion dat het echt makkelijk is om je voor te doen als iemand anders. Hetzelfde geldt voor grooming. Het is echt belangrijk dat we als wetgever te zorgen dat je niet zo makkelijk kinderen kan gaan contacteren, dat je niet zo makkelijk naaktbeelden van anderen kan gaan verspreiden.
7: De slachtoffers zijn gemiddeld 13 of 14 jaar, vooral meisjes. Ben je zelf slachtoffer of heb je vragen? Dan kan je Child Focus bellen via 116 3x0. Tanken wordt morgen weer duurder. De maximumprijs voor benzine 95 stijgt boven de 2 euro per liter. Dat is voor het eerst in bijna 4 jaar. Er komt bijna 4,5 cent bij. De maximumprijs komt zo op ruim 2 euro en 1 cent. Ook diesel wordt morgen duurder. Plus ruim 7,5 cent per liter, tot maximaal 2,19 euro. De olieprijzen stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Amper 4% van de Vlamingen heeft een noodpakket in huis, terwijl nogthans bijna 60% het nuttig vindt. Bij overstromingen, noodweer of stroompannen bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een rondvraag van het Rode Kruis. Vincent Verbeke.
9: Wat wel naar boven komt, is dat mensen bijvoorbeeld zeggen het is niet altijd makkelijk om in de omgeving over te communiceren. Het komt dan snel als paniekzaaier over. En wat we ook wel voelen is de kostprijs. Een noodpakket is niet goedkoop. Maar wat dan bijvoorbeeld ook opvalt, is dat maar 20% van de Vlamingen water in huis heeft. En dat is natuurlijk iets dat niet per se duur moet zijn. Dus het is toch ook wel die weigerachtigheid.
7: 13% van de Vlamingen die nog geen noodpakket hebben, legden wel al enkele spullen bij elkaar, zoals een EHBO-kit, flessenwater en iets dat licht geeft. Politie en parket onderzoeken de zware ontploffing van afgelopen nacht in Sint-Jans-Molenbeek in Brussel. Er vielen geen gewonden, maar 2 huizen raakten wel zwaar beschadigd en in de buurt vlogen verschillende ramen stuk. Ook ontwijningsdienst Dovo kwam ter plaatse. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom. Trainer Pep Guardiola wil stoppen bij Manchester City na 10 seizoenen. Dat heeft hij volgens Britse media laten weten aan de directie van de club. Die reageert voorlopig niet. Guardiola is 55 en heeft bij Man City nog een contract tot de zomer van volgend jaar. Hij pakte er onder meer 6 titels, 3 FA Cups en 1 keer de Champions League. Vanmiddag en vanavond meer wolken vanuit het westen met regen en pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.

0: zegt Josephine, zijn dat aknieën die zo kroken en piepen?
1: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
0: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
1: Wie is dat? Ook een kinesist?
0: Nee, Ora liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
2: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
3: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer uit thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
4: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Nooboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Nooboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
5: Ik ben een historisch feit.
6: Dat is heel goed.
5: Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
7: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
8: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
5: Ze sloten een beest in bed, maar Jasper.
7: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info annelissen.com.
9: Aha, Minerva.
10: Dit is het lekkerste programma van Radio Minerva. Welkom bij Broodje Muziek.

0: Merci Lilian Lambrechts en Ronnie van Loveren voor Don't Sit Under the Apple Tree en Andrew's Sisters. Goedemiddag allemaal, welkom bij Broodje Muziek, uw wekelijks muzikaal-culinair hoogstandje hier op de radio, waaraan Jess en ik samen met u op zoek gaan naar plaatjes die een link hebben met eten of drinken. Als je zulke plaatjes kent, je mag aan Jess bellen op 03-219-1727. Stuur je liever een mailtje, dan kan dat ook naar wilfried@radiominerva.be. Ik vermoed dat u aan tafel zit, dus smakelijk eten.
1: Tattoo.

Zo hebben de twee kleppers van Radio Minerva al gehad. Frank Sinatra met Chicago en daarvoor Dean Martin. I feel a song coming on. Eentje? Nee. Voordat twee uur is gaan we er nog een dertigtal op u loslaten. Onder andere deze tip die ik kreeg van Joris Kreeve. Hier is Max Wojcicki Jr. En reist met kousenband.

plaatjes dus met een link naar eten of drinken kan je kwijt bij Agnes op 03219 1727. Miriam Makeba was dat en Pata Pata. Nummer is niet zo onschuldig als het wel klinkt, maar dat is voor een andere keer. Er zijn heel wat plaatjes die een link hebben met eten of drinken. Dat hebben we de afgelopen 4 jaar gemerkt, tenminste. Maar je moet toch van goede kom af zijn om 2 minuten 52 over een kommeke ontbijtgranen te kunnen zingen. Dan moet je Neil Diamond heten. Crunchy Granola Sweets. MUZIEK

Soul Cha-Cha en Van McCoy, een man die in de volle disco-periode regelmatig opdook in de hitparades. Dan vraagt u zich misschien af waarom die niet meer van die dingen gemaakt heeft in die tijd. Wel, een aanvaardbare reden zou kunnen zijn dat hij op zijn 39ste overleed aan een hartaanval. In mijn mailtjes voor dit programma, mailtjes dus, die je mag sturen als je plaatjes kent met een nummer dat, of met een liedje dat een link heeft naar eten of drinken, merk ik op dat er toch nog altijd nieuwe gasten aanschuiven aan onze dinsdagse lunchtafel hier bij Radio Minerva. Ann Vaas uit Lier is zo iemand. Maar ook Alex Bervoets en Danny Doms vroegen om ditzelfde plaatje van Annie Cordy. Show Cacao.

0: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middags start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
1: Bingo.
0: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: Zondag is het weer zover. Dan is Sinkse met een schoon gezongen mis in de Sint-Andreeskerk. Dan krijgt de van pastoor Manners weer zo'n gezellige aanvaardse preek. Deze keer met als titel:
3: Wat is Dana? Wat doet Dana? Hoe noemt Dana?
2: De mis begint om 22:30, maar wilde plots, dat gaat niet vanzelf. Dus zie dat goed uit, zei mannetjes. Na de mis, niet rap gaan lopen. Alles rustig op het gemak. Gezellig blijven plakken bij een warm soep en een wafelbak. En voor de klaar mannen, een echte rally in de kerk. Voor vijeren info kunt u terecht op de website Sint-Andreeskerk.

Daar worden toch instant goed gezien van zo'n muziek. Real Boogie was dat. Als je plaatjes kent met een link naar eten of drinken, ons aan je zit te wachten op 03-219-1727. Maar je mag ook mailen, dat weet je. Een van de mensen die zich stilletjes aan toch hofleverancier mag noemen, is Hubert de Pauw. Hij heeft me weer een aantal plaatjes aan de hand gedaan, zoals deze van de Platters. Hier is de Beer Barrel Boogie.

0: ding.
1: De Big Bopper en Chantilly Lace. Genoeg rockgerold momenteel, of vervoeg ik dat verkeerd, kan zijn. We gaan iets helemaal anders doen en dat heb ik te danken aan Gunther Bekwee. Die tipte mij voor de volgende. Kent u Barry en Eileen nog? Jaren 70, midden jaren 70 hadden ze een hit met die vertaling van dat nummer van Alain Barrière, Tu t'en vas. Dat vertaalde ze dan weer naar If You Go. Wel, ze hebben nog een aantal andere plaatjes gemaakt, maar dan veel in de anonimiteit eigenlijk. Barry ontmoette Eileen in 1963. Ze trouwden onmiddellijk en ze zijn getrouwd gebleven tot Barry Corbett in 2023 overleed. Hij werd 81. Hier is Summer Wine.

Connie van der Bos had het over champagne en caviar. En dan zit je meteen gebeteld voor dit programma natuurlijk. Het is een tip die ik kreeg van Katrien Stalens. En ze schrijft, ik citeer, dinsdag tussen 12 en 14 uur is het een rustpuntje van het gejaagde leven dat een mens heeft. Het is voor mij me-time. Bedankt Katrien. En blijf vooral die plaatjes doorsturen die een link hebben met eten of drinken. Je kan dat doen op twee manieren. Je kan mailen naar wilfried@radiominerva.be of nu bellen naar Agnes op 03-219-1727. De komende 6 minuten gaan we op de romantische tour. En we starten alvast met Captain en Tennille.

Florence and the Machines en Stand By Me, plaatje van exact 10 jaar geleden. Ik weet zeker, als we toen al snoepplaten hadden gehad, dat Frank het zeker snoepplaat had gemaakt, want hij was er verzot op. Ik heb een oude mail teruggevonden van Mark van de Kruis. En die tipte me voor deze van de New Seekers, Blackberry Way. Good.

kent dat nummer wellicht wel van The Move, tenminste als je van mijn generatie bent, toch? Blackberry Way, de Seekers hadden er in 1971 ook een bescheiden heetje mee. En ze brachten ons naar iets voor 1 uur. Dat weet u, dan moeten we er altijd eventjes tussenuit voor reclame in Gesproken Dagblad. Maar geen nood, na 1 zijn we er terug, Agnes en ik, om de andere kant van uw broodje te beleggen met dat lekker beleg dat u ons heeft doorgestuurd. Stop daar zeker niet mee. Blijf dat doen. Wilfried@radiominerva.be of bellen naar 03-219-1727. Blijf vooral van uw radiotoestel. Blijf bij ons. Blijf bij Radio Minerva. Graag tot zo biet.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
3: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Zangeres en tv-figuur Margriet Hermans is ongeneeslijk ziek. Ze heeft een zeldzame, agressieve kanker. Dat laat ze zelf weten op sociale media. Maag-darm-leverarts Karen Geboes legt uit waar ze aan leidt.
5: Een neuroendocrine carcinoom met de agressieve vorm groeit heel snel. Je voelt geen vage symptomen. Je bent plots heel moe, plots veel aan het vermageren. Zo. Je bent plots gewoon heel ziek. Omdat dat komt uit het niets. Je loopt niet al lang rond met klachten.
4: Herman stopt meteen met optreden. Ze is 72. Het voorbije jaar is een record aantal kinderen en jongeren het slachtoffer geworden van seksuele uitbuiting online. Child Focus noteerde er bijna 840. Dat is een verdubbeling in 3 jaar tijd. Vooral AI speelt daarin een rol, zegt Nel Broodaert van Child Focus.
6: We merken bijvoorbeeld als het gaat over sextortion dat het echt makkelijk is om je voor te doen als iemand anders. Hetzelfde geldt voor grooming. Het is echt belangrijk dat we als wetgever te zorgen dat je niet zo makkelijk kinderen kan gaan contacteren, dat je niet zo makkelijk naaktbeelden van anderen kan gaan verspreiden.
4: De slachtoffers zijn gemiddeld 13 of 14 jaar, vooral meisjes. Ben je zelf slachtoffer of heb je vragen? Dan kan je Child Focus bellen via 116-3x0. In de regio Haagt in Vlaams-Brabant zitten duizenden gezinnen al een tijdje zonder internet. Ook mobiel bellen gaat hier en daar moeilijk. Het komt door een probleem bij Telenet. Bij de uitrol van het glasvezelnetwerk viel alles uit. En ook de reservelijn werkt niet. Daardoor is er ook hinder in het Imelda ziekenhuis in Bonheide. Dat moet vandaag een 20-tal operaties uitstellen. Telenet probeert het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Amper 4% van de Vlamingen heeft een noodpakket in huis, terwijl nogthans bijna 60% het nuttig vindt, bij overstromingen, noodweer of stroompannen bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een rondvraag van het Rode Kruis. Vincent Verbeke.
7: Wat wel naar boven komt, is dat mensen bijvoorbeeld zeggen, het is niet altijd makkelijk om in de omgeving over te communiceren. Het komt dan snel als paniekzaaier over. En wat we ook wel voelen, is de kostprijs. Een noodpakket is niet goedkoop. Maar wat dan bijvoorbeeld ook opvalt, is dat maar 20% van de Vlamingen water in huis heeft. En dat is natuurlijk iets dat niet per se duur moet zijn. Dus het is toch ook wel die weigerachtigheid.
4: 13% van de Vlamingen die nog geen noodpakket hebben, legden wel al enkele spullen bij elkaar, zoals een EHBO-kit, flessenwater en iets dat licht geeft. In Andalusië, in Zuid-Spanje, zijn vorige nacht 2 doden gevallen bij een schietpartij. 4 andere mensen raakten zwaar gewond, onder wie een baby van 7 maanden en een meisje van 2. De schutter is een man van rond de 25. Hij gaf zich enkele uren later zelf aan bij de politie. De slachtoffers zouden zijn ouders zijn. Wat hem bezielde is nog niet duidelijk. Een Engelsman, Michael Beale, is de nieuwe hoofdtrainer van Zulte Waregem. Hij volgt Sven van den Broek op, die begin maart ontslagen werd. Beale werkte eerder onder meer voor Queen's Park Rangers, Rangers uit Glasgow en Sunderland. Hij tekende in Waregem een contract voor 2 seizoenen. Vanmiddag en vanavond meer wolken vanuit het westen met regen en pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft droog bij 23 graden. En vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
8: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjes...

0: Servicedienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
1: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
0: 0485 54 87 85.
2: Aha. Minerva.
3: Radio Minerva op dinsdagmiddag. Dit is Broodje Muziek van 12 tot 2.

I had as sweet as apple cider en de Mills Brothers uit 1934. Ik hoor u denken tot hier, waar haalt hij die oude knarren toch altijd vandaan? Wel, deze kreeg ik van Hubert de Pauw. Als jij plaatjes kent met een link naar eten of drinken, bel dan snel even naar Agnes op 03219 1727. En tot 2 uur draaien wij uw muzikaal beleg hier in Broodje Muziek.

0: Doo-wop muziek van de Crows en van de Accents met G en Wiggle Wiggle. Ik ga twee platen aan elkaar draaien, ik verwitte u op voorhand. Het eerste plaatje is op tip van Philippe van Hirtum, Jenny Nietveld, Linda Daven, Lisette de Wilde belde ervoor en ook Nico Neukens heeft ervoor gemaild. En de tweede plaat gaat ervoor zorgen dat je de twee platen nooit meer na elkaar of zonder elkaar kan horen, want ingewikkeld? Ah wel, luister maar eens.
1: Er was in het militaire kamp een grote consternatie. Niet meer of minder dan een ramp bedreigde onze natie. De hertensoep was zwaar mislukt.

De luitenant geaffecteerd zei: wie maakt hier nu mopjes? Ik heb de soep geïnspecteerd, ze smaakt naar hazenhokjes. Geef acht rechts richten, kom nou lui, wie tapte deze ui? Hè? Ja, kom, zeg op. Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan? Hè? Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan? Die hele compagnie die heeft die te laten staan. Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan? Ten slotte kwam de kolonel, correct en afgemeten. Zij strafmarcheer het hele stel, ik ga in het zwijntje.

Ah, gostei.

Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan? En de Yellow Submarine, als je de Beatles vanaf nu hoort, gaat je altijd aan Lou Bandy denken. En omgekeerd hetzelfde, hoor je Lou Bandy, denk je aan de Beatles. Als u daarop betrappen, wijs dan maar met een beschuldigende vinger naar mij. Maar het bizarre is, dat nummer van Lou Bandy is uit 1937 en Paul McCartney werd pas geboren in 1942, dus hij kan het er niet van afgekeken hebben. Goed, even terug naar de orde van de dag. Ik heb de frigo nog eens opengetrokken, want daar zat nog een plaat in die Hubert de Pauw, Eddie Uitgeerst, Gerda van Rikkel, Jan de Mol, René Joos uit Zweden, Herman Clément, Raymond Derde, Katrien Stales, Theo Staes, Nina Fieres, Fabrice Luc Schillemans en Ludwin Green een keertje wouden horen. En voilà, hier zijn de New Beats. MUZIEK

Creedence Clearwater Revival en Bad Moon Rising uit 1969. Ik heb een vraag. Ik hoop dat er iemand aan het luisteren is. Ja, dat zal nu wel natuurlijk. Maar iemand die mij kan weten te vertellen van welk jaar de volgende plaat is. Het is voor mijn archieven en mijn statistieken. Ik hou dat graag allemaal bij, maar ik weet het niet. Het is een tip die ik gekregen heb van Ronnie Matthewsen, maar hij heeft er niet bij gezet. Het is ene Staf van Ham en het nummer heet Ik heb een hof. Als je weet uit welk jaar dat is, bel dan eens naar Agnes op 03 219 17 27.

0: Solomon King en Happy Again. En ik ben ook heel blij, want mijn kwestie is opgelost misschien wel. Want ik heb, of we hebben hier telefoon gekregen van Anna Vaas uit Lier. Die wist ons te vertellen dat Staf van Ham zijn Kemmenenhof zou uitgebracht zijn op het Ronix label. Dat had ik al gevonden, maar het jaartal niet. En volgens haar was dat in 1978. Ik ook, happy again. Zo dadelijk heb ik weer voor u een tv-feuilleton van toen. Ik verander dan even kort op dinsdagmiddag uw radio in een televisietoestel. Maar eerst laten we Lou zijn natte droom op u los.
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, kijk juist goed nieuws. Als je nu een Delijs vier voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw veerpak en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Drink Minerva Triple and support the radio.
3: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan al een bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol avant, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
4: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gonijten, maar Minerva op Sint-Anneke.
4: Verongs is dat, manneke.

Als Al Jarreau het thema van je feuilleton inzingt, ja, dan kan het al niet meer fout lopen natuurlijk. Moonlightning was dat. 67 afleveringen zijn ervan gemaakt, 5 seizoenen lang. Het liep van 1985 tot 1989. En ik denk dat ik ze allemaal gezien heb, want ik vond het geweldig. Voor Bruce Willis was de serie het begin van zijn carrière. Die van Cybill Shepherd werd dan weer nieuw leven ingeblazen, want die was een beetje in het slop geraakt. En naast Willis en Shepherd dook er ook nog andere film- en tv-legenden op in de reeks, zoals bijvoorbeeld Mark Harmon, Pierce Brosnan, die later nog James Bond zou vertolken, en Whoopi Goldberg, Moonlightning. Volgende week ga ik weer op zoek naar een andere tv-feuilleton van toen. Maar nu terug over tot de orde van de dag, want Godelieve uit Brecht, Monnik van Hoven, en dat is niet haar woonplaats, maar haar familienaam, Anneke en Walerand Schakers vroegen allemaal om André van Duin.

De Classic Illustration, zo heette ze. Darling, I love you. Het plaatje doet me al een beetje denken aan de top 1000 die we weer gaan uitzenden in augustus dit jaar. En die koorts die is ook al een beetje over mij heen aan het komen van die top 1000. Je kan er trouwens al op stemmen, even terzijde. Gewoon via de website kan je dat doen. Maar je mag ook bellen naar onze telefonistes als je je favoriete 3 nummers voor die top 1000 wil doorgeven. Nu gaan we met Broodje Muziek internationaal. Dat hebben we te danken aan Pier Kat. Hij noemt zich zo. Of ja, dat staat er in ieder geval in de mail. Ik heb een Portugees nummer. E Comida em Todo Olado heet het. Van Rosina. En dat is niet onze telefoniste. Want ze ziet er echt uit als een echte Braziliaanse. Ze heeft alle vormen op de juiste plek zitten. Hier is Rosina.

Als Paul McCartney en Julio Iglesias samen een kindje zouden hebben, dan zouden ze All My Lovin' zo gezongen hebben. Los Manolos was dat. Vorige week belde Paul Henderson, of was het nu de week daarvoor al, ik wil het kwijt zijn, met het verzoek om Memories Are Made of This een keertje te draaien als eetplaatje. Nu ben ik die een tekst helemaal van voor naar achter gaan lezen. Twee keer, geloof ik, hebben ze het over een slokje wijn in dat nummer. Allee, vooruit, omdat de zondag zingsen is, maar doe toch een beetje beter uw best. Hè. En omdat we daar straks al Dean Martin gedraaid hebben, heb ik de versie van Gail Storm bovengehaald.

Grace Jones en La Vie en Rose. We draaiden het plaatje omdat Grace Jones vandaag jarig is. Ze wordt 78 jaar, ook jarig. En volgens mij niet allemaal 78 zijn. Ulrika uit Antwerpen, Rita uit Antwerpen, Denise uit Deurne, Fernand uit Schelle, André uit Capelle, Marcel uit Brasschaat, Gilbert uit Westmalle, Anita uit Sint-Niklaas en Gilbert uit Merksem. Proficiat allemaal. Het broodhoosje van deze twee beren is helemaal opgesmeerd. Dat wil zeggen dat we afspraak maken voor volgende week dinsdag voor een nieuw broodje muziek. Blijf zeker die plaatjes doormailen naar wilfried@radiominerva.be. En blijf luisteren naar Radio Minerva, want zo dadelijk zijn er Kathleen en Stefan. Nog een hele fijne Minerva-dag verder. Dag!

Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor mening voor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.

0: Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er is nog geen oplossing voor het probleem aan de paspoortcontroles op Brussels Airport in Zaventem. De verschillende regeringen van ons land zaten daarover samen, maar dat leverde dus niets op. De luchthaven vreest voor chaos. Wie terugkeert uit een niet-Schengenland moet soms tot 5:00 wachten. De regeringen wijzen vooral naar elkaar. Vlaanderen is de grootste aandeelhouder van Brussels Airport en eist meer personeel van de federale regering. Die wil dan weer dat Vlaanderen meer investeert in de infrastructuur in Zaventem. Er komen veel reacties binnen op het nieuws over Margriet Hermans. Onder meer Camille, Isabella A. en James Cook wensen haar veel liefs en sterkte toe. Margriet Hermans heeft een zeldzame agressieve kanker en kan niet meer genezen. Dat zegt professor oncologie Amy de Haar Holleman.
3: Vaak is de ziekte al uitgezaaid, wat betekent dat het niet te genezen is en het verloopt vrij agressief. We zien vaak dat de eerste behandeling best wel goed aanslaat, maar helaas vaak heel kort. En dan komt de ziekte weer terug en dan moet er naar een volgende behandeling gezocht worden. Dus de overleving is helaas niet zo heel lang.
2: Herman stopt meteen met optreden. Ze is 72. Haar dochter Céline blijft wel zingen. Margriet heeft haar dat uitdrukkelijk gevraagd. De Engelsman Michael Beale is de nieuwe hoofdtrainer van Zulte Waregem. Hij volgt Sven van den Broek op, die begin maart ontslagen werd. Beale is 45 en werkte eerder onder meer voor Queen's Park Rangers, Rangers uit Glasgow en Sunderland. Hij tekende in Waregem een contract voor 2 seizoenen. Vanmiddag en vanavond meer wolken vanuit het westen met regen en pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
4: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
5: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
4: De Bip for Life? Wat is dat?
5: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
4: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
5: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
6: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaveraai thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
7: Zeg. Ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons ma nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
8: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
7: En wat kost die schatting?
8: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert, 03-226-93-93. Edem?
9: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
10: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 4573. Dat is 03 218 4573. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
11: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
12: Merci Imobiep.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

0: 19 mei 1568, Mary Stuart, Queen of Scots, wordt gearresteerd.
1: 1897, Oscar Wilde wordt vrijgelaten uit de gevangenis.
0: 2001, attractiepark Toverland in Nederland opent zijn deuren.
1: 2018, Prins Harry treedt in het huwelijk met de Amerikaanse actrice Meghan Markle. Meghan Markle.
0: Vandaag de geboortedag van Jacob Jordaens, Malcolm X, Jan Janssen, Grace Jones, Ron Brandsteder en Roland van Rillaar.
1: En we gedenken Jacqueline Kennedy, Marie Dresselhuis en Cathy Curry.
0: Dinsdag 19 mei 2026. Kathleen, ik weet het. Ik kan een fameus stukje zagen over het weer. Maar de mensen moeten over iets kunnen zagen, toch?
1: Ja, Steven, dat is waar. En het Songfestival is ondertussen voorbij, dus daar kan het al niet meer over gaan.
0: Ja, dat is waar, dat is waar. Nu, of het goed of slecht nieuws is, dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet, is dat het binnenkort ook niet meer over het weer kan zagen.
1: Ah nee, want voor de komende dagen ziet het er prima uit, hè?
0: Absoluut. Dus nog een klein beetje geduld. En wat vandaag betreft, geen paniek.
1: Nee hoor, want van 2 tot 4 brengen wij de zon in huis via de radio in.
0: Omdat ons Bommat heeft gezien.
1: Een programma in samenwerking met Zorgbedrijf Antwerpen.
0: Voor leuke weetjes.
1: Kalenders vol informatie en fijne muziek.
0: En natuurlijk, met ons.
1: En de Lely.
0: Goedemiddag.

0: Kathleen Nelson was dat met Lonesome Town. Goedemiddag, Kathleen Das.
1: Goedemiddag, Steven de Lely. Ik ben blij dat je er geraakt
0: bent. Ja, ik ben er geraakt. Ja, wat miserie, miserie. Ja. Ja. Mijn band stond plat.
1: Het is niet te doen.
0: Ja, het is echt. Maar als in, niet zo een bittige plat, maar als in gewoon leeg. Als in, er zit geen niet meer in.
1: Ja.
0: Nee. Ja, en dan wordt het lastig natuurlijk. Hè. En ik had hem dan eens opgepompt, maar dan het is echt gewoon. Ik weet niet wat er is.
1: Er zit geen leven meer in.
0: Er zit geen leven meer in. Hij is ook niet meer te reanimeren. Het is helemaal naar de boom.
1: Ja, Steven, kan gebeuren. Ik had juist hetzelfde gisteren voor. En deze ochtend zijn de hele vriendelijke jongens van de VAB mij komen assisteren.
0: Dat is
1: en met een band komen maken.
0: Dus ik ga dadelijk jouw tips. Ik ga die proberen uitvoeren, hè, en zien of dat tot
1: misschien
0: op
1: is wel
0: mij even...
1: Ja, misschien is dat wel dezelfde kerel die dat uw fiets komt repareren.
0: Ja, dan zei hij, die madame zit hier ook weer. Wat is dat met die madame, zei hij dan. Zeg,
1: zou
0: iets anders. Over die madame gesproken. Die madame die heeft van alles in haar radiodoos zitten, neem ik aan.
1: Klopt, absoluut. En we hebben hier weer een hele boeiende gast bij ons in de studio.
0: Aan de overkant.
1: Voilà, wij hebben hier David Rummes bij ons. Dat is teamleader internetcriminaliteit. Hij is eerste... Ja, absoluut. Hij is eerste hoofdinspecteur. Want zoals jij ook weet, online oplichterij piekt als nooit tevoren. En wist jij dat er zelfs 42.000 meldingen per dag worden gemaakt? En dus ja, die cybercriminelen die zijn natuurlijk heel gewikst. Die zijn creatief en die viseren alle lagen van de samenleving. Dus niet alleen mensen die de taal niet machtig zijn of senioren. Het is echt iedereen die daar slachtoffer van kan worden. En alle mensen die het ooit hebben meegemaakt, zeggen eigenlijk altijd hetzelfde van... ik dacht nooit dat mij dat zou kunnen overkomen. Dus voilà, vandaag daarom bij ons in de studio David Rummes. En die gaat ons alles erover vertellen. En ook hoe we toch zelf dat een beetje in het oog kunnen houden om daar zelf niet in te trappen.
0: Oké. Goedemiddag, meneer David.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Zeg, maar dat is een inspecteur, zei u.
1: Ja, ik dus ook met mijn helm naar hier gefietst. Ik dacht dat die mensen aankomen, zou ik mijn fietshelm erop zetten.
0: Dus, die mensen kan mij misschien met een escort begeleiden of zo. we gaan dat weten.
1: Zet maar een muzieksknop.
0: Ik zal een muzieksknop zetten. Voilà. Dat is misschien een beter idee dat ik dat doe.
1: Yes.

0: Chuck Berry was dat met Maybelline. Goed, ik ben heel benieuwd alvast.
1: Ja, en de luisteraars blijkbaar ook, want ze proberen hier al volop te bellen. Ik zou zeggen, dat mag aan mij u heel interessante vragen, maar wacht nog eventjes tot aan het volgende plaatje, zou ik zeggen. Dus we zijn hier vandaag met inspecteur David Rummens over cybercriminaliteit. Wat zijn zo tegenwoordig eigenlijk de meest voorkomende vormen van cybercriminaliteit? Want dat is natuurlijk een heel ruim begrip, hè? Waar worden zo de meeste mensen mee geconfronteerd?
2: Ja, dat klopt. Ik vind het wel belangrijk om eerst te vermelden dat internetcriminaliteit een fenomeen is dat razendsnel verandert. Wij als politie, wij worden echt om de twee maanden geconfronteerd met andere werkwijzen die afgestemd zijn op zaken die vaak in de media komen, of bijvoorbeeld de overheid die een nieuwe campagne lanceert, waar dan cybercriminelen dankbaar gebruik van maken om geloofwaardig over te komen bij slachtoffers.
1: Zeg, kan je er een voorbeeld van geven als je zegt de overheid die een campagne lanceert? Wat kan dat dan zoal zijn, of wat is dat al geweest in het verleden?
2: Ja, in het verleden is er bijvoorbeeld zaken geweest waar de overheid communiceert in de richting van een nieuwe of een gewijzigde pensioenregeling. Mm-hmm. En op basis daarvan worden mensen dan vaak gecontacteerd in het kader van dat topic, om dan uiteindelijk private gegevens te stelen of eventueel in de richting van phishing te gaan.
1: Mm-hmm. Zeg, dat wil dat zeggen, ze krijgen een mailtje, zeg, dit gaat over uw pensioen, je moet dat en dat en dat doorgeven, aanpassen, klik hier, en dan zijn ze eigenlijk al gevangen, om zo maar te zeggen.
2: Ja, klopt. Voor veel mensen is het financiële verhaal natuurlijk een gevoelig topic, mm-hmm. en uiteraard terecht. Dus alles wat op die manier via de telefoon of eventueel via e-mail toekomt, daar gaan mensen op in. En dan, voordat je het weet, inderdaad, het klikken op een link kan inderdaad voldoende zijn.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Maar ik bedenk mij plots iets. Het gaat toch over... Het is zo gedetailleerd soms. Ik had iemand bij me die het ook heeft meegemaakt. Het was iets met Argenta. Toen, met een rekening van Argenta die dan werd leeggeplunderd omdat zij zogenaamd op iets verkeerd had geklikt. Nu, ik ben daar zelf naar gaan zoeken om, want zij kwam daarna naar het kantoor, naar het bureau, en ik was alleen naar zoekgeschiedenis gaan kijken van wat heb je nu gedaan, wat mogelijk mis zou kunnen zijn. En ik vond het eerste uur niet. Tot ik dan merkte dat er echt, het ging over een mini-stukje van het steeltje in het logo van Argenta, van dat appeltje, dat anders was. Voor de rest was het de perfecte kopie als je eigen homebanking. Maar echt zot, hè? Allee, bedoel, je klikt erop, je denkt, ik moet daarin. Je geeft dat allemaal in met je codes. En het lijkt gewoon alsof je volledig op je eigen platform zit.
2: Ja, heel veel mensen leven zo nog jaren terug, hè, waarin dat internetcriminaliteit of bijvoorbeeld phishings, e-mails, dat die eigenlijk vrij doorzichtelijk waren. Het stond vol met schrijffouten, het was allemaal niet heel correct of niet heel juist nagedaan. En iedereen moet zich ervan van bewust zijn dat we die tijd echt wel gepasseerd zijn. Mm-hmm. Momenteel is de professionaliteit van de dadergroepen die zich bezighouden met internetcriminaliteit van een dusdanig niveau dat de nagemaakte phishing-websites absoluut niet meer te onderscheiden zijn van de echte site van banken bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm. Zot, hè? Dus het is inderdaad, je hoeft niet dom of... gepensioneerd of minderjarig te zijn om in de val te lopen. Het kan ons allemaal overkomen.
2: Het is iets wat we enorm hard benadrukken vanuit politie. Er heerst bij heel veel slachtoffers echt wel een behoorlijke vorm van schaamte. Op het ogenblik dat zij het slachtoffer geworden zijn van internetcriminaliteit nu. Het slachtofferschap binnen internetcriminaliteit... kan echt iedereen overkomen. Het zit zo geraffineerd in elkaar. Het is heel snel gebeurd. Iedereen kan werkelijk slachtoffer worden. En niemand hoeft zich daarvoor voor te schamen.
1: Mm-hmm. Zeg, stel nu dat je een e-mail binnenkrijgt of een bericht binnenkrijgt waar je van denkt, ja, dat ziet er toch wat verdacht uit. Wat zijn de dingen waar je op moet letten?
0: Heel belangrijk, en gaan we dadelijk naar luisteren. We gaan even nog naar muziek luisteren.

0: Marvin Gaye en Tammy Terrell met Ain't No Mountain High Enough. Kathleen, jij had nog wat vragen.
1: Yes, we zitten hier nog altijd met David bij ons in de studio, hoofdinspecteur en gespecialiseerd in alles wat met cybercriminaliteit te maken heeft. En we waren eigenlijk juist gekomen aan het stukje als je een verdachte mail binnenkrijgt. Hoe kan je die herkennen en waar moet je vooral op letten, David?
2: Ja, daar zijn eigenlijk drie tips die we heel graag meegeven. Een eerste heel belangrijke tip is, kan de mail of het berichtje kaderen in een bedrijf waar dat je klant bent of bij een bank waar dat je ook effectief klant bent. We zien heel veel mensen die slachtoffer worden van internetcriminaliteit en zij zijn ingegaan op een e-mail of een bericht van een bedrijf waar ze helemaal geen klant zijn. Net hetzelfde eigenlijk met bijvoorbeeld pakjes. Ook via pakjes of postorderbedrijven zijn er vaak wel feiten van oplichting. Mensen gaan op zaken in, klikken op links, terwijl ze helemaal geen pakje verwachten.
1: Nee, ja.
2: Dus dat is een eerste heel belangrijke tip. Ten tweede kan je ook naar het e-mailadres of eventueel het webadres gaan kijken. De organisaties of de daders die zich bezighouden met internetcriminaliteit bouwen websites of e-mails na. En heel vaak zijn de namen van de websites of de e-mailadressen slechts een fractie gewijzigd van de echte. Dus kijk daar echt letter per letter, cijfer per cijfer, zelfs eventueel een koppelteken dat te veel in een e-mailadres of in een webadres staat. Dat moet absoluut een rode vlag zijn. En het derde puntje is wees altijd alert voor berichten die dwingend of zelfs dreigend overkomen. Bedrijven, banken, zij gaan nooit berichten sturen waarin er bij wijze van spreken gedwongen wordt om binnen de 24 uur te reageren of bijvoorbeeld de telefoonlijn wordt afgesloten. Ja. Er gaat een heel proces aan vooraf. Bij internet criminaliteit trachten ze in te spelen op het gemoed van potentiële slachtoffers. Dus laat u zelf niet onder druk zetten, is een derde goeie.
1: Ja. Stel nu voor dat je toch ergens op geklikt hebt of op bent ingegaan en dat je denkt van, verdorie, foute boel, wat moet je dan doen?
2: Onmiddellijk kaartstop bellen. Kaartstop opbellen, het verhaal doen, de nodige gegevens doorgeven. Zij gaan de bankkaarten blokkeren. Laat dat ook geen misvatting zijn als je slachtoffer bent van internetcriminaliteit. Bij het bellen van kaartstop is er enkel actie op de kaarten die geblokkeerd worden. Dus een tweede enorme belangrijke stap is een contact namen op met de fraudedienst van de eigen bank. En zij gaan veel meer kunnen nakijken. Zij zijn ook in staat om in een heel aantal gevallen bijvoorbeeld overschrijvingen of frauduleuze overschrijvingen tegen te houden. Zij hebben een volledig en compleet beeld wat er op de rekeningen van het slachtoffer gebeurt. En last but not least, uiteraard de politie. Ook daar een stukje een misvatting bij mensen. Het is niet enkel voor het PV-nummer dat je naar de politie moet, maar ga echt daadwerkelijk klacht indienen. Vertel heel gedetailleerd wat er gebeurd is, waarop dat je geklikt hebt, zodanig dat de politie een gedetailleerd gerechtelijk onderzoek kan voeren.
1: Stel je nu voor dat je inderdaad slachtoffer bent geworden van zo'n cybercrimineel. Ben je er eigenlijk op een of andere manier tegen verzekerd? Is jouw bank verplicht om dat bedrag terug te betalen? Of is dat gewoon echt 20.000 euro van uw rekening? Pech, je bent het kwijt, want je hebt zelf iets gedaan dat verkeerd was.
2: Ja, dat is niet volledig mijn persoonlijke professionele winkel, uiteraard.
3: Dat is een beetje don't mention the war of zoiets.
2: Ja. Nee, in principe, als banken kunnen aantonen dat er echt een serieuze nalatigheid is geweest, dan kan het vaak zijn dat bedragen niet worden teruggestort. Nu, in principe, de bank is voornamelijk ook verantwoordelijk voor de eigen bankomgeving. En als er daar iets misloopt, dan zal de bank in principe volledig de verantwoordelijkheid op zich nemen. Het probleem bij internetcriminaliteit is dat er heel vaak buiten de bankomgeving om uiteraard gewerkt wordt. Via e-mails, mensen worden opgebeld, gaan bepaalde daden stellen. En dat is heel vaak uiteraard een verhaal dat voor discussie vatbaar is. Mm-hmm. Dus nee, het is een misvatting dat de bank altijd het geld zal terugstorten in deze gevallen.
1: Ja, dat is niet erg geruststellend, maar schat, hè. Je zei het er strak, daarnet al, van heel vaak staat er in die mails of in die berichten dat het dringend is. Hè. Ze creëren echt een gevoel van haast. Waarom werkt dat zo goed bij mensen? Of waarom is dat juist hetgeen waar ze dan, waarbij dat ze dan in de val trappen eigenlijk?
2: Ja, in gerechtelijke onderzoeken beluisteren we zelf heel vaak telefoongesprekken tussen daders en slachtoffers. We vinden die vaak terug bij het uitlezen van gsm-toestellen van verdachten die we gearresteerd hebben. Mm-hmm. En het verbaast mij enorm hard, telkens opnieuw, hoedanig er wordt ingespeeld op de gevoelens van de slachtoffers. Mm-hmm. Er wordt continu druk gelegd, er wordt verantwoordelijkheid bij potentiële slachtoffers gelegd. Mensen zijn ook heel vaak niet volledig thuis in de wereld van heel dit gebeuren. Hè. Ze krijgen een telefoontje, ze zijn overdonderd. Er wordt heel vaak melding gemaakt. Er staat een bedrag van, ik zeg maar iets, 1500 euro klaar om richting Portugal te vertrekken. Ja, dat is veel geld. Mensen voelen zich aangesproken en reageren heel vaak in eerste instantie ook op een heel correcte manier. Hè. Argwanend. Wij hebben weet van slachtoffers die bij het krijgen van een dergelijk telefoontje de lijn verbreken, wat een heel correcte handeling is. Maar daarna worden teruggebeld en dan toch overstag gaan. Mm-hmm. Als natuurlijk de vermeende bankmedewerker aangeeft van kijk, als u niet meewerkt, bent u zelf verantwoordelijk voor het verlies dat u zal lijden. Mensen zijn op dat ogenblik ook heel vaak aan de lijn met de dader van internetcriminaliteit, maar denken dat het een helpdeskmedewerker is. Dus een hulplijn inroepen om daar advies te vragen, wat moet ik nu doen, is ook weer vaak heel moeilijk. Dus het is eigenlijk een spel van continu inspelen op gevoelens, op verantwoordelijkheden van mensen. En dat maakt het enorm, enorm moeilijk.
1: Ja, en verschillende kanalen ook. Hè, want we hadden het inderdaad over internet, over mails krijgen. Maar jij spreekt even goed hè, over telefonie. Mensen krijgen een telefoontje van zogenaamd hun bank. Hè, moeten iets doen. Dus het komt eigenlijk van verschillende kanten.
2: Ja, onze verdachten zijn enorm creatief. Het klassieke verhaal van de helpdesk-medewerker vanuit een specifieke bank is gekend. Mm-hmm. Maar ondertussen worden ook telecombedrijven zoals Proximus of Orange in heel het verhaal betrokken. Mm-hmm. Of bijvoorbeeld bedrijven van nutsvoorzieningen van elektriciteit en water. Dat hebben we allemaal. Ja. En ook zij worden eigenlijk als een verhaal gebracht naar het slachtoffer om over te gaan tot phishing.
3: Mm-hmm. Ik ben heel benieuwd naar stel, er wordt zo'n rekening gevonden door de politie waarnaar het werd overgeschreven en mits weet ik veel welke gerechtelijke zaken komen dan te weten wie dat er half links achter die rekening zit. Enfin, ik ben heel benieuwd naar hoe dat dan verder wordt onderzocht of wordt opgelost of kan opgelost worden of hoe u daar de strijd der titanen aangaat. Maar we gaan eerst nog eens naar muziek luisteren.
4: What? You know you make

0: De Gasly Brothers met Shout was dat, ik weet niet waarom, maar er staat overal bij dat dat part 1 en 2 is. Vraag me niet af wat dat dan is. Alleen, dan moet ik eens aan de Wilfried vragen. Want die gaat dat natuurlijk weer weten. Goed, ik stelde net die vraag. Ja, krijg je die ooit te pakken, die jongens?
1: Ja, absoluut. In een ver verleden was het verhaal rond intercriminaliteit eentje van het wordt aangestuurd vanuit het buitenland. Maar dat is toch ook een misvatting die dat we als politie heel graag wegnemen. We zitten ondertussen in België, in Vlaanderen, toch echt wel met een heel aantal lokale dadergroeperingen die zich bezighouden met internetcriminaliteit en die feiten plegen over heel Vlaanderen. In sommige gevallen ook wel aangestuurd vanuit Nederland. Mm-hmm. Maar dat maakt eigenlijk...
0: Ze moesten ertussen zitten, de Hollanders. Ze moesten het doen.
1: En inderdaad, wij hebben een heel aantal succesvolle gerechtelijke onderzoeken die afgesloten worden met arrestaties.
2: Mm-hmm. Ja, maar ja, voor elke persoon of crimineel die jullie oppakken, ja, dat is als paddenstoelen, denk ik. Dat is moeilijk bij te houden. Of valt dat nogal mee? Of kunnen jullie toch altijd een stapje voor blijven? Of ze toch de hete adem in de nek...
1: Het gaat razendsnel en het is voor politie uiteraard een uitdaging. Niet alleen voor politie, maar zeker en vast ook voor justitie. Is het een uitdaging om in een fenomeen dat zo snel gaat, bij te blijven? Mm-hmm. Nu, met een heel sterk netwerk en behoorlijk wat samenwerking tussen politie, justitie, maar zeker en vast ook met private partners, denk ik dat we er hoe langer hoe meer in slagen om toch op een heel performante manier aan de slag te gaan in dit fenomeen.
2: Zeg, want je spreekt over private partners. Zijn het dan bijvoorbeeld de banken en de telecomoperatoren? Wat is hun verantwoordelijkheid eigenlijk en wat doen zij eraan om dat toch... Ja, tot een minimum te beperken.
1: Ja, als politie hebben we de ervaring dat als politie alleen het gevecht aangaan, dat is niet altijd gedoemd om afgesloten te worden met een succesverhaal. In die zin dat wij zelf een heel breed netwerk nodig hebben om op een goede manier te kunnen werken. Enerzijds zijn dat... gewoon de burgers en de mensen die zeker ook voor ons een heel belangrijk netwerk zijn. Maar in internetcriminaliteit zijn we heel sterk aan de slag ook met banken, met telecombedrijven, met alle bedrijven die eigenlijk ongewild betrokken geraakt zijn in deze vorm van criminaliteit.
2: Ja, want ik kan me voorstellen dat zo'n bank dat zelf ook niet heel graag heeft, dat hun naam en hun logo wordt gebruikt door cybercriminelen, dus dat die toch ook proberen aan jullie kant te staan en mee het nodige te doen.
1: Ja, absoluut. Het is altijd een verhaal van bewustwording. Mm-hmm. Zaken moeten vaak doorsijpelen en een bepaalde proportie aannemen alvorens er daadwerkelijk ook stappen gezet worden. Ja. Maar ik denk dat we daar momenteel echt wel zijn. Banken zetten enorm hard in op de veiligheid van hun klanten. Het is niet alleen rond reputatie, maar ook rond klantvriendelijkheid en uiteraard klantenservice. Mm-hmm. Het speelt bij de mensen, dus het is echt een topic voor hen ook.
2: Zeg, en als je spreekt over... er zijn ook evoluties in die cybercriminaliteit. Ja, welke richting zie je dat op gaan? Of wat zijn zo de nieuwe tendensen?
1: Ja, we staan voor heel uitdagende tijden.
0: Goed, ik krijg een beetje schrik als ik dat zo hoor. Moet ik dat? Ja, nee.
2: Ja.
0: Moet ik,
2: nee. Maar we gaan er nu alles over horen.
0: Vertel, sorry.
2: Dus.
1: Schrik is nooit de juiste raadgever, maar bewustzijn is het dat wel. En we staan uiteraard voor een tijd waarin AI volop eigenlijk op ons afkomt. En dat is toch internetcriminaliteit nog een stapje hoger, waarin dat een bepaalde technologie in staat is om bijvoorbeeld stemmen perfect na te bootsen. Mm-hmm. Als je morgen van de kleindochter of van de zoon telefoon krijgt, dan kan het zowaar zijn dat het volledig via artificiële intelligentie nagemaakt is. En dat het amper van het echte te onderscheiden is.
2: Ja, want je ziet het al vaak met BV's, hè, waar het dan die gemanipuleerd zijn. Maar als dat inderdaad echt ook al met privépersonen zouden doen, dat vind ik inderdaad wel...
0: Ja, maar je krijgt dat dan toch, zo'n berichtje van het is dan deze hier, kun jij
2: zeggen... Ja, maar dit gaat over een ingesproken bericht. Dit gaat niet over een tekst.
0: Ah, en dat je de stem inderdaad helemaal vervormt.
2: Ja, een kleindochter, kleinzoon die naar de grootouders belt en zegt, schrijft mij een keer zoveel
0: zottendruid. Ja. Zottendruid.
2: David, jij hoort en spreekt dagelijks slachtoffers van cyberfraude. Is er zo een verhaal dat jou echt is bijgebleven? En dat mag iets in positieve zin ook zijn. Of, allee,
0: maar ook negatief. Het mag alles zijn. Het mag alles zijn. Denk er een keer over na. Dan kunnen wij weer een muziekje draaien. Ja, het is wel iets. Ik vond een titel nogal straf. Het is Spring Can Really Hang You Up The Most. En dan dacht ik, dat is iets vreemd. Het gaat er eigenlijk, het is een soort van melancholisch jazznummer over eenzaamheid en liefdesverdriet. Een gevoel dat juist in de lente, wat overmorgen begint een beetje dan, traditioneel de tijd van ontluikende liefde, extra hard zou binnenkomen als je dan een gebroken hart hebt.
2: Oh,
0: maar kijk, dit is toch pure poëzie of zoiets. Pure poëzie.

0: Spring can really hang you up the most. Bill Charnlap was dit daarmee. Klein, weet je dat je, AI is niet altijd slecht, denk ik dan, hè? Of dat soort dingen. Als je AI vraagt, wat is dat nummer, dan geeft hij eigenlijk inderdaad mee dat dat een klassieker is, een jazz standard. En dat je die bijvoorbeeld live kan gaan beluisteren in België, in Café de Muze in Antwerpen. Is dat niet tof?
1: Fantastisch.
0: Allee, dat vind ik nou wel tof van AI. Ja, dat je erom denkt. Enfin, dat
1: toch
0: is
1: nog voor iets goed, hè? Ja. Bij ons zit nog altijd David, hoofdinspecteur bij de politie in Antwerpen en gespecialiseerd in cybercriminaliteit. En we hadden voor het nummer, Steven is iets aan het tonen aan mij, voilà, kijk. Even gevraagd wat de meest, ja, een van de verhalen dat hem het meest is bijgebleven in zijn cyberspecialisatiecarrière bij de politie.
2: Ja, toen ik begon te werken in deze materie, het eerste wat mij onmiddellijk hard is bijgebleven, is eigenlijk het leed en de verschrikkelijke verhalen die achter feiten van internetcriminaliteit schuilgaan. Mensen, heel hun leven gewerkt, spaarpotje bijeen, ondertussen op pensioen. En letterlijk elke bankrekening die wordt leeggehaald. Mensen dat tot de constatatie komen dat ze werkelijk niks meer hebben. En dus in een aantal gevallen echt wel een andere financiële toekomst tegemoet gaan.
1: Ja.
2: Het is ook een totale misvatting dat alles altijd op afstand gebeurt. Hè. Dus heel vaak is de eerste benadering via telefoon of eventueel via e-mail. Maar later worden er vaak ook nog mensen langs de deur gestuurd.
1: Mm-hmm.
2: Niet alleen onder het mom van een bankmedewerker die de bankkaart komt ophalen, maar in een heel aantal gevallen wordt ook de naam van mijn eigen bedrijf misbruikt, de politie.
1: Mm-hmm.
2: Waarin er geschermd wordt met het feit van er is een inbraakgolf in uw buurt. En wij adviseren toch om alle waardevolle spullen met ons mee te geven. Er worden dan valse uniformstukken gebruikt. En zo hebben we in het verleden een oudere dame gehad die inderdaad op die manier benaderd geweest is. Alle bankkaarten, maar ook de pincodes, de horloges werden meegenomen. Zelfs de trouwring werd aan de deur van de vinger geschoven.
0: Nog.
2: En er werd daar wijsgemaakt van met niemand contact te hebben, want dat heel specifiek haar woning in de buurt geviseerd werd. En ze hadden aangeraden om binnen te blijven en met niemand contact te hebben.
1: Mm-hmm.
2: En bij de vaststellingen is gebleken dat die dame zich 2 dagen had opgesloten uit pure angst in de keuken. Voordat eigenlijk de kleinkinderen argwaan kregen en uiteindelijk uitkwamen op een heel trieste situatie. Waarin dat die dame na 48 uur opgesloten in de keuken zonder enig contact is aangetroffen.
1: Ja.
0: Heb ze die sloepers kunnen pakken? Zegt ja.
2: Daar kan ik niet op antwoorden.
0: Oh, alleen maar. Ja,
1: Ze zijn er aan het zoeken, Steven. Ze zijn er aan het zoeken.
0: Ja, ja. Oké. Okay.
1: Amai, dat is wel.
0: Ja, dat is erg.
1: Ja. Ja.
0: Maar, willen we het uur even vrolijk afsluiten? Toch?
2: Hè? Absoluut.
0: Ja, als ik denk aan Erika, word ik altijd een beetje vrolijk. En aan haar heuveltjes nog meer.

0: Zeg, Jos, ik heb er al mee zeer met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Zeg
3: maar
4: één.
3: Wat is er, Jos?
4: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouwd aan de stand. Zalig.
3: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
3: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
3: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
5: Ontdek nu bij Suttens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijken en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX-small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
6: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
7: Oh, maar het dikke teesten leeg.
8: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
7: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
9: Ik zou toch liever een jeans dragen.
6: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
10: Allemaal zo romantisch.
6: Tot binnenkort in het EWT.
11: Nee.

0: Buren van de UGent.
1: Wij veroordelen dit eigenlijk echt met klem, want dit gaat echt over heel grootschalige vandalismeacties eigenlijk. En als universiteit respecteren wij geweldloos protest. En er is zeker ruimte voor vrije meningsuiting, maar die vrijheid mag niet ten koste gaan van andermans eigendom. En vandalisme, dat overschrijdt voor ons eigenlijk een duidelijke grens.
0: Voorlopig staat er nog geen nieuw overleg gepland met de actievoerders. Voormalig premier Guy Verhofstadt krijgt geen straf nadat hij door het rood reed. Dat heeft de politierechtbank in Brugge beslist. Verhofstadt werd eind april vorig jaar betrapt aan een kruispunt. Het licht stond al zo'n halve minuut op rood. Maar volgens zijn advocaat was Verhofstadt gewoon verstrooid en veroorzaakte hij geen gevaarlijke situatie omdat hij traag reed. Er is nog geen oplossing voor het probleem aan de paspoortcontroles op Brussels Airport in Zaventem. De verschillende regeringen van ons land zaten daarover samen, maar dat leverde dus niets op. De luchthaven vreest voor chaos. Wie terugkeert uit een niet-Schengenland moet soms tot 5 uur wachten. De regeringen wijzen vooral naar elkaar. Vlaanderen is de grootste aandeelhouder van Brussels Airport en eist meer personeel van de federale regering. Die wil dan weer dat Vlaanderen meer investeert in de infrastructuur in Zaventem. Bewolkt met soms pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
2: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
3: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
2: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
3: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
2: 0485 54 87 85.
4: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
5: Ik ben een historisch feit, dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
6: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
7: En ook altijd herkenbare toestanden, dat zij beschrijft. Hè.
5: Ze slotten een beest in bed, maar juist.
6: Tournee Jubilee, van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info, annelissen.com.
8: Zorgbedrijf Antwerpen, met Kim van de klantendienst.
9: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
8: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
9: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
8: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
9: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
8: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
10: Aha, aha, aha. Minerva.

0: exact 3:05 in de komende pakweg 50 minuten zijn we er met nog meer leuke plaatjes en natuurlijk veel informatie, want hier aan onze overkant zit David nog altijd. Zit hier nog graag?
1: David. Absoluut.
0: Ja. Ja, hier in ons, ik wou bijna zeggen in ons analoge Radio Minerva waar alles veilig is, maar wij zijn natuurlijk ook al super digitaal tegenwoordig, niet?
2: Dat is waar, maar wel veilig is het.
0: Maar veilig, maar heel veilig. Dat is het helemaal met Radio Minerva. Super veilig.

0: Patti Page met Tennessee Walls, mooi vind ik dat. Het is niet omdat ik niet geïnteresseerd ben, in tegendeel. Maar naast de held die hier tegenover ons zit in de studio, is er een andere held aangekomen van de VTB-VAB om mijn velo te depaneren. Dus ik laat u even, maar ik vertel het met ze beter.
1: Ja, David is in goede handen. Hè. Zeg David, we hadden het nog altijd over de cybercriminelen. Dat zijn gewikste kerels, hè. Maar als je één of meerdere gouden tips zou mogen geven aan, aan iedereen hoe we ons vandaag nog beter kunnen beschermen online, wat zou je dan kunnen aanraden?
2: Een van de belangrijkste tips vind ik persoonlijk, neem je tijd. Hè. Vandaag zijn we allemaal druk bezet, maar we zijn vooral ook continu aan het multitasken. Mm-hmm. En heel veel zaken die we momenteel online of digitaal doen, doen we vaak via telefoontoestel. Daar waar we vroeger veel meer de tijd namen om van achter de computer onze financiële zaken te regelen. En dat loopt heel vaak fout. Op de gsm, op de trein, ondertussen krijg je een mailtje binnen met betrekking tot een betaling. Er komt nog een telefoontje binnen, een bericht dat beantwoord wordt. Ondertussen zijn we een padelveldje aan het reserveren. En voordat je het weet, heb je daar ergens iets gedaan wat je beter niet had kunnen doen. Dus ja, in deze hectische tijden, neem uw tijd. Dat is voor mij een van de meest gouden tips.
1: Ja, en dus ik noteer multitasken nooit een goed idee. Hè. Wat zijn de dingen die jou hoop geven in de strijd tegen de cybercriminaliteit? Zijn er zaken waarin je toch ziet dat jullie vooruitgang boeken?
2: Ja, cybercriminelen zelf maken ongelooflijk dankbaar gebruik van de nieuwe technieken. Mm-hmm. We hebben het daarnet ook vermeld. AI is er daar één van. Maar uiteraard ook wij maken heel dankbaar gebruik van de nieuwe techniek die op ons afkomt of momenteel al bestaat. Dus dat geeft mij persoonlijk wel heel veel hoop. En ik zie zelf ook in veel gerechtelijke onderzoeken dat we door het inzetten van bepaalde informatica gerelateerde technieken toch wel mooie resultaten halen. Mm-hmm. Een tweede puntje wat dat voor mij enorm hoopgevend is dat, zoals eerder al gezegd, in een criminaliteitsfenomeen, ja, dat moet heel vaak een beetje gaan zakken en dat bewustzijn, dat moet op alle niveaus er komen. Mm-hmm. En ik merk momenteel toch echt wel heel veel bewustzijn op alle niveaus, binnen justitie en politie, maar zeker en vast ook in de, zoals eerder vermeld, de private sector, zoals banken en nutsbedrijven, telecombedrijven, die echt wel allemaal momenteel de neuzen in dezelfde richting hebben met als doel om op een heel efficiënte manier dit fenomeen te gaan aanpakken.
0: Is dat echt wat u voelt, dat ook die nutsbedrijven, dat die banken ook echt mee met jullie willen? Heb je dat gevoel? Of zegt u dat omdat u reclame moet maken? Of zo? Ik weet het niet. Het is gewoon een eerlijke, oprechte vraag hier. Hè? Ik weet niet meer.
2: Nee, ik ben op dat vlak heel onafhankelijk, denk ik. Ik heb er inderdaad alle baat bij.
0: Dat zijn meewerking, dat zou wel zijn. Ja.
2: Om een medewerking te hebben. En er is absoluut nog wel werk aan de winkel. Maar toen ik startte binnen deze materie, was daar toch wel iets over te zeggen. Dat een aantal zaken op dat vlak toch wel beter konden. En dat is tot op heden zo. Maar wij zien absoluut heel veel goede wil en toch ook wel heel veel inzet van banken eigenlijk om die samenwerking met politie aan te gaan.
0: Oké, fijn. Dus,
2: nee, absoluut. Er is evolutie.
1: David, je spreekt ook over bewustwording. Niet alleen bij banken, nutsbedrijven, diensten onderling binnen politie. Zowel regionaal als federaal. Maar eigenlijk, een van de redenen waarom je hier bij ons zit vandaag, is omdat er in de politiezone Antwerpen een grote nieuwe preventiecampagne loopt. Wat kan je ons daarover vertellen?
2: Politie Antwerpen heeft inderdaad recent ingezet met een campagne ter preventie tegen internetcriminaliteit. Dat is gepaard gegaan met een website. www.wieisdeoplichter.be.
0: Ik kon zien dat ik er zelf niet op staan heb.
2: Ja.
0: Nee, maar ja,
1: verdachte radiopresentator. Is het echt of is het...
0: Ik krijg het een beetje warm eigenlijk. Ja, sorry.
1: Ja.
2: Het is geen website naar voorbeeld van de Nederlandse politie die honderden cybercriminelen... herkenbaar op het internet geplaatst hebben. Maar het is voornamelijk een website waarin wij aan de hand van daderverhalen veel meer inzicht geven aan de bezoeker van de website hoe daders van internetcriminaliteit te werk gaan en hoe zij heel vaak hun, hun slachtoffers bespelen eigenlijk.
1: Mm-hmm.
2: Dus door het lezen van de daderverhalen raken mensen veel weerbaarder in het herkennen van signalen die wijzen op oplichting of internetcriminaliteit.
1: Mm-hmm. Oké. Okay.

0: Een dijk van een plaat is dat. That's Life, Dennis van Harsen is dat. En hierover zit David nog even.
1: Ja, inderdaad, een andere David. David van de politie. Ja, David, of het is een heel interessante materie, sowieso. Hè. Maar misschien tot slot nog eventjes... mijn collega Steven is weer al weg, voilà. Nog eens eventjes verwijzen waar de mensen juist naartoe kunnen. Ten eerste, stel dat ze toch het idee hebben opgelicht te zijn, wat ze dan moeten doen. En ten tweede, we hadden het over preventie. Nog eens eventjes over de website die jullie gelanceerd hebben, waar alles terug te vinden is.
2: Ja, ben je slachtoffer van internetcriminaliteit? Eerste stap, altijd kaartstop bellen om de kaarten te blokkeren. En neem zelf het initiatief om contact op te nemen met de fraudediensten van de bank. Mm-hmm. En heel belangrijk, leg altijd in elk geval een gedetailleerde klacht neer bij de politie. Zorg ook dat als je naar politie gaat, dat je dan jezelf voorziet van alle details, alle mogelijke details die je kan verzamelen. Dus dat is een heel belangrijke.
1: Dat ze een mailtje mee, afprinten meenemen, de bankgegevens meenemen.
2: Ja, klopt. Dus eventueel rekeningafschriften die dat er digitaal al zouden kunnen verzameld worden. Maar bijvoorbeeld ook als er op de computer iets van programma geïnstalleerd werd door de verdachte, dan is ook dat enorm belangrijke informatie voor ons. Maar ook heel simpel, gewoon dag, datum, het uur, alle details, hoe klonk de stem aan de lijn, heb je een accent gehoord. Dat zijn allemaal zaken die dat ons in staat stellen om verder te gaan.
1: Ja. Oké. Okay. Zeg, en dus wat ik jou wel hoor zeggen, het kan iedereen overkomen, maar doe zeker ook aangifte, want dat is toch wel belangrijk om ook het probleem verder in kaart te krijgen. Hè. En dus voor mensen die meer willen weten over de campagne die jullie nu lanceren, die kunnen terecht op.
2: Dat is de website www.wieisdeoplichter.be.
1: Voilà, Steven heeft hem hier al openstaan en gaat er straks helemaal een keer door.
0: Ja, ik sta er niet op, dus daar ben ik wel blij mee.
1: Je staat er niet op, nee.
0: Voilà. Ja, maar met mijn 14 moorden en 3 ontsnappingen en wat is het allemaal dat mijn alter ego heeft
1: uitgestoken. Ja, voilà. Maar dat is fictie, Steven, dat is niet...
0: Sommige mensen die...
1: die worden één mijn personage.
0: Nee, heel erg bedankt om tot hier te komen, David. Dat was super interessant. Ik denk dat de mensen er zeker wat aan hebben gehad.
1: Wij ook eens even,
0: ja,
1: toch?
0: Absoluut, zeker en vast. Ja. En dus onthoud, dames en heren, wees voorzichtig. Surf een keer naar de website en zie wat er allemaal voor goede tips op staan.
1: Absoluut.
0: En denk 2 keer na voor iets doet. Dat is heel belangrijk, toch, David?
2: Absoluut.
1: Voilà.
0: Nog eens heel erg merci om tot hier te komen.
1: Dankjewel, David.
2: Dank u.
1: Dag.

0: heel raar, helemaal op het einde van dit nummer. Maar goed, Tim Visterin was dat met een vogel. Hè. Mooi, mooi, mooi nummer. Kathleen, hier zijn we dan nog. Kathleen, weet je wat dat toevallig is? Of niet toevallig is? Of ik weet
1: zeg
0: het niet. Het is eigenlijk vandaag de dag van het eerlijke spel.
1: Ah, kijk.
0: Pak ik niet tof in, want ik ben eigenlijk... Nou, ik speel Gera Vals. Maar bon, dat is iets anders.
1: En het is een beetje een crimineel.
0: Het is ook, om even terug te blikken naar vorige week, het is morgen internationale bijendag.
1: Ah ja, vorige week hadden we hier Koen van de bijen in
0: 20. Voilà. Het is omdat het zo moet zijn.
1: Zeg, en donderdag? Wat is er donderdag?
0: Wat is er donderdag? Ja, dat is er donderdag. Het is de fiets naar je werkdag, maar mijn fiets is gemaakt, dus dat gaat lukken, hè, Kathleen?
1: Ja, ik verjaar donderdag. Ik ga niet werken, Steven.
0: Ja, kom niet. Ja, ik wou nu net patékes voor u meebrengen, maar ja, niet dus. Ja, dat is wel jammer.
1: Ja, het zal van de keer daarnaast zijn, Steven. Ja. Zeg, eten en drinken moeten we zeker ook aan bod laten komen, hè? Want donderdag 21 mei is het... staan er asperges op het menu in onze buurtbistro's, kom binnen en onze dienstencentra. En dan kan je een heerlijk driegangen menu eten voor slechts 10 euro per maaltijd. Dat wil zeggen met je klantenkaart. Inschrijven kan nog tot 20 mei voor 12 uur, maar ik zou zeggen snel zijn is de boodschap, want dat is een zeer populaire maaltijd. En dat gaat vlotjes de deur uit.
0: Ja, zou ze wel eens voluit kunnen geraken op die manier. We gaan nog eens naar muziek luisteren.

0: Nina Simone met My Baby Just Cares For Me. Geweldig geschreven.
1: Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi.
0: Ja, ik vind dat ik hou niet zozeer van het woord schijf. In dit geval vind ik dat dat past.
1: Voilà.
0: Vraag me niet waarom, hè, maar dat
1: is gewoon... Jij mag dat zeggen, Steven. Ja. Ik ben ondertussen ook een keer in de activiteitenkalender gedoken, Steven. Uh-huh. Zullen we beginnen bij donderdag 21 mei? Dan kan je naar de Brem, want daar geven de studenten wellness en lifestyle. Die komen daar om handmassages te geven en nageltjes te lakken.
0: Uh-huh.
1: Ja, plezant. En dat is van 9 tot 10 dat je daarvoor terecht kan in de Brem op donderdag 21 mei. Wat zie ik hier nog staan? Als jouw nageltjes gelakt zijn, jouw handen gemasseerd, dan kan je om 12 uur aanschuiven in dienstcentrum Hagelkruis voor de maaltijd. Dat zijn dan de asperges daar, gevolgd door een prachtige show van Miss Lucifer en haar divas. Het is een heel spektakel, dus, maar ook daar eventjes op voorhand inschrijven. Wie het iets rustiger wil, kan in Bruidenborg gaan bloemschikken met Els.
0: Bij Els. Dat is goed hoor, bij Els.
1: Inderdaad.
0: Komt van de keuring zo uit.
1: Voilà, kijk. Dus ook met de nodige referenties hoor ik hier vanaf 14 uur kan je daar een heel mooi bloemstukje gaan maken onder de professionele begeleiding van Els. En Els helpt u om er zelf eentje te maken en voorziet eveneens alle materialen. Nog eventjes naar Kronenburg. Daar komt DJ Kroontje. Vanaf 14 uur kan je daar de benen losgooien. En dan als je dan een klein hongerkrip hebt gekregen van al dat dansen, dan kan je er ineens aansluiten voor de avondsmul. Want er zijn hotdogs met of zonder zuurkool.
0: Altijd lekker, altijd lekker. Zeg, is iets helemaal anders. Morgen is het ook de internationale Wees Eens een Miljonairdag.
1: En hoe gaan we dat doen? Door zelf een beetje cybercrimineel te spelen?
0: Bijvoorbeeld, maar de David is... Nee, die is hier nog, die moet er nog passen. Die loopt hier nog
1: staat hij nog in onze nek.
0: Ja, maar dat is heel gevaarlijk. Maar ja, nee, bijvoorbeeld, het is 2,5 miljoen met de lotto. Ik kan invullen. Ik denk dat het... Ja, ik denk dat het...
1: Zullen we samen een lotje invullen?
0: Ja, ik voel het. Het gaat zover zijn.
1: Allee dan.
0: Wees een miljonairdag. Morgen is dat, dames en heren. Morgen, ja.

0: boom, voilà. Morgen is zover die miljonairsdag. Hè. Voel je een dag miljonair. Ik voel het. Het is daar. Het is de moment. Het is de moment, Katrien. Ja. Voor wat is nog de moment? Vertel het mij.
1: Ja, we zaten nog altijd in de activiteitenkalender. En nog steeds bij donderdag 21 mei. En ik kijk eventjes naar de Zeelbaan. Daar kan je naar een optreden van Riet en Roy. Ken je die?
2: Nee.
1: Riet en Roy. Roy van Oudenaar, denk ik. En Riet. Oh, ik ben haar achternaam kwijt. Jacobond heette die.
0: Ah, Jacobond. Ja,
1: heel mooi.
0: Ja. Meulaert.
1: Voilà, inderdaad. Die brengen eigenlijk een heel mooi repertoire aan Vlaamse klassiekers.
0: Mag
1: eigenlijk. Dus daar kan je naartoe in de Zeelbaan. Het is een samenwerking met Schouwburg Noord en het district Merksem. Dus voilà, zij brengen hun allermooiste duetten en daar kan je terecht vanaf 14 uur. Dan van een heel andere orde. In dienstcentrum Rozenboom kan je aansluiten voor een gegidste rondleiding op de Sint-Fredegandus begraafplaats. Het is een begraafplaats die blijkbaar al 35 jaar gesloten is en dus een van de best bewaarde en meest geheimzinnige, mysterieuze plekjes van Deurne. Maar in Rozenboom gaan ze naartoe met een gids. Dus kan je daar een kijkje gaan nemen. Voor wie het allemaal iets vrolijker mag, die kan afsluiten met een happy hour in Boeksveld. Vanaf 15 uur kan je daar lekker komen sippen van een mocktail of een cocktail.
0: All right.

Och, kindeke, waar wijden het? Waar zijn twee, ja, mensen? Waar dat allemaal van zij? Die hun taart is verbaar. En hebben we nog laten zingen, dat we het nog voor mekaar nemen. Dan staat en dan zit een aanschuur. Of dan spreken ze van het uitzot. Maar lotsen en maar zeggen, schat, ik weet.

0: dat is echt de
1: Drie oude mensen van The Strangers was dat. Een mooie, mooie platen.
2: Ja, heel schattig.
1: Iedereen denkt dat de Strangers alleen maar van die vrolijke liedjes hebben geschreven als een blauwe geschapte. Dat is niet waar. Sleutelkind is ook zo'n mooi nummer. En dit vind ik ook een van hun, hun mooiste dingen die ze hebben uitgebracht.
2: Ja. Mm. Een goede keuze, Steven. Goede keuze.
1: Dankjewel. Goed, wat heb je? Heb jij nog iets in je radiodoos zitten?
2: Mijn radiodoos, absoluut. We waren bij de activiteiten aanbeland. We maken een sprongetje naar vrijdag 22 mei. Daar kan je naar een infosessie Natuur brengt rust, ervaar het mee. Dat is een hele boterham. Dat is een combinatie van eenvoudige oefeningen en een duidelijke uitleg hoe natuur je meer rust kan geven. En dat wordt professioneel begeleid door een psycholoog, Rosien Mestag, en een sociaal pedagoog Lies Bossiers. Moet je wel even voor inschrijven. En dat gaat nu vrijdag 22 mei door om 14 uur. En het is in een beperkt groepje. Dus als je daar nog wil bij zijn, even bellen naar het algemene nummer, Steven.
1: Dat is 03431.
2: 31?
1: 31. Voilà. Ja, sorry, maar ik was even
2: naar de website.
1: Helemaal in shock terwijl jij dat vertelde. Want ik heb super slecht nieuws voor jou.
2: Oh.
1: Ja. Thuis. Maar echt heel slecht nieuws.
2: Oh,
1: hoor.
2: Steven.
1: Ja, en, het is niet goed.
2: Ja.
1: En, voor op je verjaardag.
2: Oei, er is geen chocolade, er is geen taart.
1: Nee, nee.
2: Kaarsen?
1: Nee.
2: Oei.
1: Ja, bubbles. Kaarsen misschien nog wel. Kaarsen mag dat.
2: Het gaat regenen?
1: Nee, bubbels.
2: We toch gaan werken?
1: Geen bubbels, geen bubbels. Geen, nee, geen chocolade, geen taart.
2: Zeg het eens.
1: Het is internationale theedag, dus je mag alleen maar thee drinken. En het is tevens de Eet meer fruit en groentedag. Dus nee, het spijt mij zeer, Katlinda.
2: Allee, zeg, geen chocolade, geen taart. Ja, nee. Kijk. Ik ga mij, denk ik, de donderdag gewoon helemaal van de wereld afsluiten en gewoon lekker mijn zin doen.
1: Nee, het mag niet. Ik heb het je gezegd, het mag niet dat het

0: beter gekend van hem, Doobie Doobie, maar Roy Orbison was dat.
1: Ah, echt?
0: Ja. Oh, ja, leuk, hè? Ik heb toch nog een klein lichtje in jouw bestaan.
1: Okay,
0: klein lichtpuntje in jouw bestaan voor aanstaande donderdag. Het is inderdaad de Eet Meer Fruit en Groentedag, dus ja, taart zal er niet bij zijn. Mm-hmm. Internationale Theedag, dus kava zal er ook niet bij zijn. Maar wat is er, fruit? Ja, en wat is het ook donderdag? Dan is het aardbeien met slagroomdag.
1: Ah, kijk. Dat kan ook, hè, Steven.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ja, dat, voilà, is toch, voilà, voilà, ja, voilà, dat is toch nog iets. Dus kijk, voilà, je kan de hele dag aardbeien met slagroom eten.
1: Ja, zeg Steven, en dan om mijn schade in te halen, omdat ik dan niet mag drinken op mijn verjaardag. Vrijdag 22 mei, kan je naar Boulard. Daar doen ze een reuze apéro drink in het Boulardpark.
0: Een reuze apéro?
1: Ja, de reuzekes, dat is een ding in Borgerhout. En dus in samenwerking met de reuzekes van Borgerhout kan je naar een reuze drink in het Boulardpark. Park. Er zijn hapjes en drankjes te verkrijgen vanaf 15 uur.
0: Ah, het is een reuzen apéro drink. Ik was al denken, een reuze apéro drink. Allee, dus als een grote apéro drink.
1: Zo'n mega groot glas.
0: Ja, voilà. Ja. Ja. Maar het is, nee, het is een apéro drink voor de reuzen.
1: Ja, de reuzen zullen er ook bij zijn. Allee, dat vermoed ik toch. Hè. Zeg, nog iets heel bijzonders dat ik heb gevonden is We Go International. Hè. Is een Turkse avond met gulsha.
0: Ah, maar dat is
1: tof, hè. Dat is een collega met Turkse roots en die werkt in de bosjes en daar kan je naartoe om 17 uur. Kom mee in deze unieke ervaring deel te nemen en de Turkse dans beter te begrijpen en te ervaren. Dus voilà, je kan Turks leren.
0: En dat is nu donderdag?
1: Nee, dat is nu, wacht, moeten we spreken? Nee, nu vrijdag is het. Hè? In de bosjes, van 17 uur tot 20 uur. Dus het is niet alleen Turks dans dat je aangeleerd krijgt door Gulsha, maar er zijn ook Turkse hapjes en drankjes.
0: Ja.
1: Voilà. Als je liever een klein uitstapje maakt naar Spanje, kan je paella eten in de Veldekes, want dat is daar paella-avond met DJ Bert.
0: Mercedes.
1: Ja, die kennen we. Dus ook daar, vanaf 17 uur, kan je daar lekker komen eten en een dansje placeren. Hè. En dan gaan we naar de andere kant van de wereld. Dat we kunnen we tai chi gaan doen in zowel Arena als Santiago om 10 uur. En tai chi, dat is eigenlijk een soort Oosterse, ik mag niet gevechtsport zeggen, maar eigenlijk eerst een soort van bewegingsoefeningen, waardoor de energie meer of beter door jouw lichaam gaat stromen.
0: Mm-hmm.
1: Kan niet slecht zijn, Steven. Maar dat is al om 10 uur, dus voilà.
0: No.
1: Kwestie van dat goed te beginnen.
0: Ja, nee, maar dan... Ja, nee. Ja, nee, gewoon niet. Nee.

0: Suzy Q was dat. Jij hebt nog iets leuk, zei je daar.
1: Absoluut. Een buurtfeest in dienstencentrum Bosuil op zaterdag 23 mei. Vanaf 13 uur vieren ze daar een buurtfeest. Samen opgezet met VZW De Vijver en het woonzorgcentrum De Pelikaan. En er zijn heel wat leuke activiteiten dat je daar aan kan deelnemen. Je kan daar ook komen genieten van een drankje en een hapje. Dus voilà. En de weergoden zouden alvast gunstig gezind zijn. Dus allen daarheen. En op zondag 24 mei, iets dat ik zelf heel graag doe, een rommelmarkt in Boulaar. Ze hebben al een aantal keer daar een rommelmarkt georganiseerd en dat was eigenlijk altijd een groot succes. Vandaar is het al de vierde editie van de Boulaar Rommelmarkt en die start zondag 24 mei al om 10 uur.
0: Oké, dat is inderdaad altijd leuk. Je kan zo schatten op zolder vinden of zoiets, hè?
1: Zeker en vast.

0: Hupsakee, Johnny B. Good, live vanuit Las Vegas. Enfin, live, niet nu live, maar toen live was dat, de Elvis.
1: Natuurlijk. Supersnel.
0: Ja, heel snel. Wow. Hè? Ja, moet je kunnen hoor. Ja, ja, ja. Ja. Met niet te veel gedronken hebben. Dan boom, boom, ga niet marcheren, denk ik.
1: Ja.
0: Goed, onze tijd zit er weer al op, want Eddie zit hier te trappelen, staat helaas, hier te trappelen helaas, om het over helaas te nemen.
1: Ja.
0: Dus wat mij betreft, graag tot volgende week.
1: Zeker en vast graag tot volgende week. Ik heb al een gast in petto, Steven.
0: Oh, yes. Ik ben zeer benieuwd, weer al zeer benieuwd. Ja, ja. Smeer u goed in dit weekend, want het wordt bakken in die zomerse lentezon.
1: Voilà, gaan we zeker doen.
0: Wat ons betreft, la prossima volta.
1: Ciao. Ciao.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels en soms zelfs het veur wat me sloeven. De cachou plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen en ze door hoe ik.
2: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de 4 huwelijken van bruidsmeisjes.
3: Oh, man, het decolleté is te leeg.
4: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
3: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
5: Ik zou toch liever een jeans dragen.
2: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
6: Allemaal zo romantisch.
2: Tot binnenkort in het EWT.
7: Let's go, bitches!
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
8: Radio Minerva.
0: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
8: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: De UGent dient een klacht in nadat verschillende campussen werden beklad met rode verf. Pro-Palestijnse betogers zitten daarachter. In sommige gebouwen werden ook toiletten vernield. De betogers vragen de universiteit onder meer om alle samenwerkingen met Israël stop te zetten. Je hoort Tine de Zeuren van de UGent.
10: Wij veroordelen dit.

0: Wel bleek dat hij gewelddadig om het leven werd gebracht. Alle verdachten ontkennen wel elke betrokkenheid. En de ebola-epidemie die op dit moment woedt in Congo kan nog lang aanslepen. Daar waarschuwt de WHO voor. De vorige epidemie duurde 2 jaar en voor deze variant is er geen vaccin. De WHO onderzoekt wel welke kandidaatvaccins of behandelingen beschikbaar zijn en ingezet kunnen worden. In Congo kwamen nu al zo'n 130 mensen om door ebola. Bewolkt met soms pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft wel droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
1: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
2: Zeg Kim, het schijnt dat er een nachtegaal te zien is.
1: Zeker, de Limburgse nachtegaal Dana Winner gaf een interview in het nieuwe Combine-magazine. Het is een echt lentenummer, want we hebben het ook over de bijtjes en over liefde.
2: Amai, ik kon niet kunnen slapen.
1: Net wel, want we brengen ook tips om beter te slapen. En natuurlijk ook alle fijne lenteactiviteiten.
2: Ah wel, ik voel het al kribbelen.
1: Het magazine ligt gratis in al onze dienstencentra en in de bibliotheken, musea en culturele centra. Magazine Combine. Altijd boordevol boeiende verhalen.
3: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwera thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
4: Aha, aha, aha. Minerva.

Helemaal bijzonder goede dinsdagnamiddag. We zijn vandaag inderdaad 19 mei. En het is weer tijd voor twee uurtjes klankenboeket. Nog altijd in een samenstelling en een presentatie van Eddy de Schutteren. En ook vandaag weer van de partij, onze Claudia. En u kunt daar weet wel meermaals voor bellen, zo vaak als u maar wil, op 03-219-1727 voor info over onze radio en Minerva. En door omstandigheden is vorige week, u weet wel, dan was er probleem met openbaar vervoer. Geen quiz kunnen doen en vandaag gaan we dat voor de laatste maal doen. Ja, dit seizoen zeg dan maar. En we gaan nu meteen starten met muziek.

YMCA en Claudio doet maar iets, denk inderdaad. De lievelingssong van de premier of de president, met andere woorden, van de Verenigde Staten. En die man speelt dat ook goed. Ja, ik zie hem regelmatig op de televisie wel eens een dansje op doen. En dan hoor je van meteen dat die man voor die plaat beslist wel te vinden is. En het is ook altijd een bijzonder groot succes geweest. Maar dit keer in de uitvoering van het orkest van Kay Warner, in de tijd de broer van niemand minder dan James Last.

Dit blijft toch een bijzondere mooie plaat in de tijd. En dat werd gebracht door Barry Manilow met Mandy. En u weet dat we praktisch wekelijks altijd heel veel platen komen te spelen van de gouden jaren 60 en ook wel 70 jaren. En we hebben het nu 10 jaar dus opgeschoven. En vandaag hoort u bijzonder veel muziek uit die 70s. Ook hele, hele mooie muziek in die jaren. En binnen zo'n tweetal platen gaan we inderdaad weer toe aan onze laatste, en ik druk erop, van dit seizoen althans, muziekquiz van Radio Minerva. En dan gaat Claudia u er wel wat meer informatie over geven. Dus vandaag krijgt u nog een letter te horen. En volgende week weten we dan wie normaal gesproken de winnaar of de winnaars zijn, die dan een klein aandenken krijgen van onze Radio Minerva. Maar eerst nog een plaatje. Yo.

Kissing in the Back Row of the Movies, een plaat uit 1974, als we dat optellen, toch ook allemaal muziek die ruim 50 jaar geleden op de plaat gezet werd. En dat waren in de tijd, weet je nog, de Drifters. En ik kan maar één ding zeggen, ze doet het al zoveel jaren, onze Claudia, en telke malen doet ze dat schitterend. Zoals met die quizzen mensen, zou dat allemaal zo perfect bij, van onder andere de afgelopen 6 weken. En ze weet gewoon de stand van iedereen die gebeld heeft met de correct antwoord wel te verstaan. En ze gaat het vandaag ook nog zeker een keertje doen, omdat het, ik herhaal het voor een keer, de laatste week is. Maar eerst nog een plaat en dan gaat ze u wat uitleg daarover geven.

0: En volgend jaar is het exact 50 jaar geleden dat ze het op de plaat hebben gezet, 1977. En dan hebben we het inderdaad hier over ABBA, Knowing Me and Knowing You. En ik had u gezegd dat we inderdaad, Claudia, zouden eventjes aan de lijn brengen, beste mensen, om u wat uitleg te geven over onze laatste week van onze Minerva-quiz van dit seizoen. Claudia, leg even uit aan de mensen, alsjeblieft.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. En hier zijn we dan met onze laatste, voorlopig laatste althans, Minerva-quiz van deze seizoen. Geloof mij, het blijft spannend na 6 weken. En binnen 14 dagen kent u de winnaar of winnares. En geloof mij, velen onder u maken nog kans om dat te zijn. De puntenstand van de afgelopen week houdt mij telkens bijzonder goed bij. Nu krijgt u in ons eerste deel, zoals gewoonlijk, 3 namen van zangers te horen. En daaruit kan u kiezen. De 3 namen zijn Dave, Dave Barry en Dean Martin. Nog eventjes herhalen. Dave, Dave Barry en Dean Martin. U kan me bellen op het gekende nummer 219-1727 en dit tot het einde van de uitzending. En straks in deel 2 krijgt u de 3 dames te horen.
0: Prima, Claudia. Dus u weet het, beste mensen. Ik zou zeggen zoveel mogelijk bellen, want wie weet hebt u zelf ook nog kans om een klein aandenken van onze radio. En u hebt dus in de tijd, inderdaad tijd, tot het einde van ons eerste deel om naar haar eventjes te bellen en uw mening of uw gedachten zeggen welke zanger u volgende week een plaat wil komen te horen. Ik zou zeggen, bellen maar.

En in de 70 jaren werd er ook schitterende muziek gemaakt. Want al die liedjes die je ook vandaag weer krijgt te horen tijdens deze uitzending, dat waren één na één allemaal grote toppers in die jaren. En dat was de formatie Down dit keer met Tony Orlando in de tijd als leadzanger. Tie a ribbon round the old oak tree. En nog even meegeven mensen dat u kunt bellen voor de zanger die volgende week, althans vandaag, de meeste punten komt te krijgen. Daar horen we dan volgende week een plaat van. En er wordt dan ook weer een vraag overgesteld, zoals we dat de afgelopen weken gedaan hebben. En ik kan nog eens eventjes die namen noemen. Dave Berry en Dean Martin. Bel de voor Claudia en geef de voorkeur van welke zanger. En wie weet, u hebt misschien een kans om iets van ons kleinigheidje te ontvangen, zou ik zo zeggen.

If I Had Words, in de tijd een plaat gebracht door een duo Scott Fitzgerald en Yvonne of Yvonne, zoals je het zelf wilt uitdrukken, Keely. En ik kan nog eens een paar keren zeggen, beste mensen, dat u kunt bellen voor Dave, Dave Berry en Dean Martin. Dave, in de tijd weet je nog wel, de man uit Nederland die jaren nog altijd trouwens in Frankrijk het ene succes na het andere maakte. En onder andere een van zijn grote successen was Danser Maintenant. En hij heeft er nog zoveel andere gemaakt. Man die perfect de Franse taal intussen tijd na al die jaren wel machtig is. En dan Dave Berry, weet je nog in de tijd, het Knokken Songfestival. En er is hij inderdaad heel bekend geworden met van die hele mooie liedjes zoals The Strange Effect en nog vele andere. En moet ik u nog voorstellen, Dean Martin, de man in de tijd, ja, die altijd op het podium stond met een glaasje wijn in de hand en ook een sfeermaker was. Dus u kunt voor één van die drie bellen naar Claudia op 03-219-1727. En wie weet wordt uw keuze bepaald volgende week welke zanger we daar inderdaad gaan over een plaatje draaien.

En dat zijn van die platen die u alleen maar te horen krijgt bij de enige unieke Radio Minerva hier in Antwerpen. Zoals deze van Michel Delpech in de tijd met Pour un flirt. En wie kent deze nog?

0: En we hebben dit al vaak gedaan en we zullen dit waarschijnlijk nog wel meermaals komen te doen om te zeggen dat bepaalde platen bijna ongelooflijk zo lang geleden opgenomen werden. Deze plaat 56 jaar terug van Stevie Wonder, Yester Me, Yester You, Yesterday. En u hebt nog zo'n kwartiertje de tijd, beste mensen, om aan Claudia even te laten weten van welke zanger u volgende week een plaatje zou willen horen. Met nadien aansluitend een vraagje waarop u misschien wel een kleinigheidje van onze radio kunt vinden, zeg maar. En ik heb het nog altijd over Dave uit Nederland in de tijd. Dave Berry en niemand minder dan Dean Martin. Bel naar Claudia en geef gewoon een van die zangers eventjes op.
1: Oh, darling. I wanted to give you everything.

0: En ze laten niet de minste twijfel over bestaan dat jij alles bent. You are everything. Uit 74 ook alweer met Diana Ross en Marvin Gaye.
1: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
1: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
3: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol au vent. Of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà. Nou, hoe ik spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga, mijn tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Verongs is dat, manneke.
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva triple glas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaar de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva triple and support the radio.
7: De Radio Minerva Disco Bar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutsebaan te Borgerhout. Nu woensdag 20 mei aanstaande. Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14:00 en speelt heel veel dansmuziek, zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 20 mei aanstaande vanaf 14:00 in zaal Roma te Borgerhout.
8: Oké.
7: Okay. Radio Minerva Disco Bar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
9: Zondag is het weer zover. Dan is het Zingse met een schoon gezongen mis in de Sint-Andreeskerk. Dan krijgt de van pastoor Manners weer zo'n gezellige Antwerpse preek. Deze keer met als titel:
10: Wat is Dana? Wat doet Dana? Hoe noemt Dana?
9: De mis begint om 22:30, maar wilde plots, dat gaat niet vanzelf. Dus zie dat op tijd, zei mannetjes. Na de mis, niet rap gaan lopen. Alles rustig op het gemak. Gezellig blijven plakken bij een warm soep en een wafelenbak. En voor de klaar mannen, een echte rally in de kerk. Voor vijeren info kunt u terecht op de website Sint-Andreeskerk.

En dit was een klein beetje country en de western style up met de Bellamy Brothers in de tijd met Let Your Love Flow. En ja, straks in deel 2, dan is het de beurt aan de dames. En dan kunt u een keuze maken uit 3 dames, maar dat is pas voor in ons tweede deel. Dus je hebt nu nog zo'n, ja, een kleine 10 minuten om even naar Claudia te bellen. En om nog altijd een zanger op te geven waarvan u denkt, die moet er volgende week toch bij zijn, gekoppeld aan dan een vraagje. En dat waren Dave uit Nederland in de tijd, weet je nog, Dave Berry en Dean Martin. Dus als u nog wil, hebt u er nog een kleine, ja, 10 minuutjes de tijd voor.

En vaak kan ik het zelf niet geloven dat bepaalde platen zo lang geleden opgenomen zijn. En dan denk ik van, is heel goed na. En dan pak ik die plaat erbij en dan merk ik wel degelijk dat die jaartallen altijd wel 100% kloppen. Zoals deze is intussen tijd 48 jaar geleden opgenomen door de formatie uit Nederland. Toen Love met You're the Greatest Lover. En we hebben nog zomaar een viertal minuutjes, beste mensen. Dus het gaat weer enorm snel, maar u weet, in deel 2, zo'n paar minuten over vijven, zijn we nog terug met gelijkaardige muziek. En dan vraag je inderdaad over dames voor onze quiz, maar dat is voor dadelijk. En dan hoop ik u terug en Claudio ook te mogen begroeten. Tot zo!

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rukjes gegooid aan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Ontdek nu bij Suttens Herenkledij de nieuwe lente- en zomercollectie. Suttens is gespecialiseerd in kostuums en blazers voor huwelijken en feesten. In verschillende pasvormen voor jong en oud. Suttens heeft topmerken in huis, zoals Meijer, Diegel, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment, met zowel gewone als verlaagde tailles en steeds met een perfecte pasvorm, van maat XX small tot 7XL. De gratis retouches gebeuren in eigen atelier. Suttens Herenkledij, Rechte Straat 45 in Lier, tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Kijk voor alle info op suttensherenkledij.be.
3: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
4: Oh, maar het decolleté is te leeg.
5: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
4: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
6: Ik zou toch liever een jeans dragen.
3: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
7: Allemaal zo romantisch.
3: Tot binnenkort in het EWT.
8: Let's go, bitches!
9: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
10: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
9: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: Er zijn te weinig speekseltesten om drugs op te sporen. De firma die een deel van die test produceert is ermee gestopt en de overheidsdienst Justitie heeft nog geen andere firma aangeduid. Daardoor kan de politie in sommige zones al niet meer controleren. Onder meer de commissaris van Geel Laagdal Meerhout, Erik Senes, kan ze niet meer bestellen.
12: Er wordt een speekselstaal genomen en dan wordt met de collector bepaald wat het resultaat daarvan is. We missen ze allemaal, dus we moeten alles bijbestellen. Het is extra problematisch omdat de zomerfestivals eraan komen en we dus eigenlijk een verhoogde behoefte hebben aan die testen. Dan zullen wij moeten terugplooien op de oude werkwijzen, bijvoorbeeld het vorderen van een arts en dan een bloedproef. Maar dat is heel complex, heel omslachtig.
11: Onlangs werd wel al een noodbestelling van 1775 testen geleverd, maar dat is dus niet genoeg. De reacties op het nieuws rond Margriet Hermans blijven maar binnenkomen, onder hen ook veel BV's. Margriet Hermans heeft een zeldzame, agressieve kanker en zou niet meer kunnen genezen. Ook Luc Appermond wenst daar veel sterkte toe.

0: Het slachtoffer, ook een jongen van 14, kreeg rake klappen en moest op zijn knieën zijn excuses aanbieden bij de dader. Dat werd ook allemaal gefilmd. Of het effectief om homofoob geweld gaat, wordt verder onderzocht. En het alternatief voor de centenindex van vakbonden en werkgevers zou elk jaar zo'n 130 miljoen extra opleveren. Dat heeft de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven oprekend. Het alternatief werd eerder al voorgesteld, maar nu wordt het dus ook onderbouwd met cijfers. Toch zal het niet veel veranderen, zegt politiek journalist Karel Latree.
1: Ook al zijn er nu nieuwe berekeningen, premier De Wever zal niet toegeven en zal met zijn regering de centenindex stemmen later deze week. Hij moet garant staan voor akkoorden binnen zijn regering en over de centenindex was er een akkoord. Dus tenzij alle partijen vinden dat er iets nieuws moet komen, dan kan hij er opnieuw over spreken, maar dat zal niet gebeuren voor donderdag.
0: Dan wordt er normaal gezien over de centenindex gestemd in de Kamer. Bewolkt met soms pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft wel droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
2: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
3: Ja, ik heb mijn huis verkocht. Op lijfrente, via de Bip for Life.
2: De Bip for Life? Wat is dat?
3: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
2: Kunt je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
3: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
4: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
5: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
4: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
6: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
5: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
7: Robert, de expert, nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
8: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
10: Zeg, Josphine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
11: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
10: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
11: Wie is dat? Ook een kinesist?
10: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
12: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
13: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
14: Merci, ImmoBiep.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

En welkom hier in deel 2 hier bij Radio Minerva voor het programma Klank om Bekend. En we zijn vandaag 19 mei en tot 18 uur gaat nog het programma Klank om Bekend in actie met Eddie de Schutter in de presentatie en Claudia aan de telefoon, die met een plaatje of twee ook weer een vraag gaat komen te stellen over het zoeken van een zangeres waaruit u kunt gaan kiezen. Maar

En dit is meer dan goud, 54 jaartjes terug, Julio Iglesias, met toen een van zijn allergrootste successen, Un Canto a Galicia. Nog één plaat en dan gaat Claudia weer even aan het woord komen om u de keuze te laten uit drie dames, waarvan er de beste volgende week ook weer een plaatje gedraaid kan worden. Maar eerst nog eventjes deze.

0: Het kan natuurlijk altijd gebeuren, zeker bij een live uitzending, dat er wel eens iets verkeerd loopt. Ofwel op een verkeerd toetje drukken of een verkeerde plaat instellen. Maar dat mag u natuurlijk zeker ons niet kwalijk komen te nemen. En ik geloof ook niet dat u dat doet. Wij gaan gewoon weer verder. En ik had u gezegd dat inderdaad Claudia eventjes weer drie namen ging opgeven van zangeressen waaruit u kunt gaan kiezen. En dat loopt nog tot 6 uur. Dat u er kunt voorbellen naar haar op 03-219-1727. En wie weet, de meeste voorkeurstemmen die komen volgende week ook weer aan bod. Aan u, Claudia.
1: Ja, en hier zijn we dan met onze dames. Met de letter D waaruit u kan kiezen. En dat zijn Dana Winner, Della Reese en Dionne Warwick. Ik herhaal nog eens. Dana Winner, Della Reese en Dionne Warwick.
0: Knap gedaan, Claudia.
1: Altijd bellen op het gekende nummer tot bijna aan het einde van de uitzending. En volgende week krijgt u dan de uitslag.
0: Knap gedaan, Paula. Claudia, excuseer. We zijn eventjes een klus kwijt, maar dat kan wel eens gebeuren. Bellen maar naar onze Claudia op 03-219-1727.

En we zijn er volledig terug met onze gedachten bij, beste mensen. Maar we zijn ook maar mensen. En er kan natuurlijk altijd wel eens iets verkeerd komen te lopen. Dit was het 1977 ook alweer. John Paul Young met zijn Love is in the Air.

0: En ik had het u in het begin van de uitzending gezegd dat we een tiental jaar dus opgeschoven zijn vandaag. En de meeste platen allemaal komen uit. Ook weer die gouden jaren 70. Met ook weer heel veel bekende muziek. En met allemaal liedjes die toch wel hele ogen toppen scheerden. Zoals deze van Dr. Hook met When You're In Love With A Beautiful Woman. En Claudia heeft het over zo'n paar minuutjes gezegd, beste mensen. U kunt nog tot het einde van deze uitzending bellen naar haar. En de plaat, althans de zangeres die de meeste voorkeurstemmen krijgt, daar draaien we dan volgende week ook weer een plaatje rond. En dat is dan voor het laatst dat we dat in deze periode komen te doen. Want er komen er nog wel, want het is een klein beetje later op het jaar. Ik zou zeggen, bellen maar. Het zijn voor Dana Winder, Della Reeves of Dionne Warwick.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
2: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
1: Je ne sais plus comment te dire.
2: Rien que des mots.
1: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais

0: En bij de enige unieke radio Minerva toch ook weer heel veel platen van om en bij de 50 jaartjes geleden. Wat ook een hele mooie tijd was. Zoals deze van Viola Wills. Gonna Get Along Without You Now. En daarvoor heel rustig Dalida. Met, weet u nog in de tijd, Alain Delon. Parole, parole.
1: De Radio Minerva Disco Bar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. Nu woensdag 20 mei aanstaande. Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13.15 uur. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek, zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 20 mei aanstaande vanaf 14 uur in zaal Roma te Borgerhout.
2: Okay.
1: De Radio Minerva Disco Bar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
3: Zondag is het weer zover. Dan is Zingse met een schoon gezongen mis in de Sint-Andreeskerk. Dan krijgt de van pastoor Manners weer zo'n gezellige aanvaardse preek. Deze keer met als titel...
4: Wat is dana, wat doet dana, hoe noemt dana?
3: De mis begint om 10:30, maar wilde plots, dat gewoon niet vanzelf. Dus zie dat op taartje, hè, mannetjes. Na de mis, niet rap gaan lopen. Alles rustig op het gemak. Gezellig blijven plakken bij een warm soep en een wafelbak. En voor de klaar mannen, een echte rally in de kerk. Voor vijeren info kunt u terecht op de website Sint-Andreeskerk.
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar gewoon Delijs, koopt uw veerpak en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café, waar verwacht na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
6: Bingo.
7: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar... reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
6: Bingo!
8: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakkering?
9: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
8: Moos, schat, ik het toch. Ik wil mijn bakkering gaan eten in het Minerva Café.
9: Ja, ik zijn Claire.
8: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
10: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

En weet je nog, Joe Harris, en dit was in het jaar 1975 ook alweer, met zijn drink rode wijn. En we gaan nog een keertje herhalen, u hebt nog ongeveer een kwartier daarna voor de tijd. U weet, we zijn aan onze laatste week toe van onze voorjaars Minerva quiz. En er straks in deel 1 kon u kiezen uit 3 mannen, en dat waren toen Dave Berry en Dean Martin. En dan hebben we toen gezegd dat u kon bellen tot het einde van deel 1, maar dan kunt u nog altijd, als u het moest willen, om daar inderdaad volgende week een plaat, zij en zij met de meeste voorkeurstemmen, die komen dan inderdaad aan bod. En voor de dames waren dat dan de winnaar, Delores en Diana Warwick. U kunt dan ook verbellen naar Claudio op 03-219-1727. En wie weet, als u bij de winnaars bent, krijgt u van ons een klein aandenken van onze radio.

En van deze kunnen we gerust zeggen van de vorige eeuw, in tussentijd ook al 52 jaar geleden op de plaat gezet, toen door Barry White met Can't Get en ook Of Your Love Baby. En daarvoor ook zo'n dame met heel veel succes in der tijd, ook een beetje country en western getint, Rose Garden uit de jaren 70 ook alweer. In de tussentijd is onze Martijn er toegekomen en die neemt dat binnen zo'n kwartiertje van ons weer over. Dus ik zou dan maar één raad kunnen geven, mensen, blijf toch naar die enige unieke Radio Minerva luisteren.

En dit was de laatste vocale voor deze uitzending. Niemand minder dan Roger Whittaker met The Last Farewell. En Claude gaat uitrekenen volgende week wie u van de zangers of de zangeressen volgende week te horen gaat krijgen voor onze laatste quiz, zeg maar, van het voorjaar. En dan gaan we ook weer een vraagje over stellen. En wie weet bent u dan wel een van de gelukkigen die een klein aandenken kan of mag ontvangen, of zal ontvangen met andere woorden, van onze radio. Dadelijk onze Marta, en ik zou zeggen, blijf dan toch luisteren. En ik ben zelf morgenmiddag terug tussen 2 en 4 met de hele rustige muziek. Je kent dat intussen tijd wel van Klankenboeket. Groetjes en hopelijk misschien wel tot morgen. Dag!

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter ga je niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze daar ook.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
6: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
5: Radio Minerva. Van het Antwerpen.
7: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat ziekenfondsen snoeien in de voordelen die ze nog geven aan hun leden. Dat staat in zijn grote hervormingsplan. Enkel wanneer iets echt geneeskundig is bewezen, mag het ziekenfonds het terugbetalen. Je hoort de minister.
8: We staan voor zo'n grote uitdaging in de gezondheidszorg dat we heel goed moeten nadenken over onze prioriteiten. Als je in de algemene gezondheidszorg van ons land zegt, wij betalen bijvoorbeeld homeopathie niet terug, omdat er is geen enkel bewijs dat dat eigenlijk echt geneest. Als je dat beslist, dan moet je ook als ziekenfonds je geld daar niet in steken.
7: Onder meer homeopathie en acupunctuur zouden dus niet meer worden terugbetaald. Er zijn te weinig speekseltesten om drugs op te sporen. Verschillende politiezones trekken daarom aan de alarmbel. Onder meer de commissaris van Geel Laakdal Meerhout, Erik Senes, kan ze niet meer bestellen.
9: Er wordt een speekselstaal genomen en dan wordt met de collector bepaald wat het resultaat daarvan is. We missen ze allemaal, dus we moeten alles bijbestellen. Het is extra problematisch omdat de zomerfestivals eraan komen en we dus eigenlijk een verhoogde behoefte hebben aan die testen. Dan zullen wij moeten terugplooien op de oude werkwijzen, bijvoorbeeld het vorderen van een arts en dan een bloedproef. Maar dat is heel complex, heel omslachtig.
7: Onlangs werd wel al een noodbestelling van 1775 testen geleverd. Maar dat is dus niet genoeg voor alle politiezones. Heel wat BV's wensen Margriet Hermans veel steun toe. Ze liet vandaag weten dat ze een zeldzame, agressieve kanker heeft en niet meer kan genezen. Ook Luc Appermond wenst haar veel sterkte toe.
10: Ik ben eigenlijk van één kant heel blij dat al die steunbetuigingen die massaal toekomen, dat

0: Dat heeft hij zelf laten weten via sociale media. Alcaraz heeft nog te veel last van een polsblessure. Daardoor moest hij ook al passen voor Roland Garros. Vanavond en vannacht trekken er intense buien over ons land, minimaal rond 12 graden. Morgen af en toe buien, na de middag droger en tot 19 graden. Donderdag bewolkt, maar droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag veel zon en dan kan het ook tot 26 graden worden.
1: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
2: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
1: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
2: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
1: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
2: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
1: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
3: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
4: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
5: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
3: Ze slotten een beest in bed, maar Jasper.
4: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info annelissen.com.
6: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
7: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
6: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
7: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
6: 0485 54 87 85.
8: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom in het avondprogramma van Unchained Melody. Het tikt buiten op de ramen en tikt binnen ook op de cd, maar geen nood. Zitten jullie aan tafel, smakelijk eten? Een dikke merci aan mijn collega Eddy en Claudia voor de 2 uurtjes mooie inzet dat zij weer gedaan hebben voor jullie, luisteraars van Radio Minerva. En nog steeds geen telefonisten, dus ik zit hier alleen.

En Frank Jeleen die mocht beginnen met Jezebel, gevolgd door een alom gekende bij Radio Minerva, Jean Pitney met Only Love Can Break a Heart.

Roy Orbison, die bracht dan weer voor jullie Too Soon, Too Now. En Del Shannon, die ging verder met Little Town Flirt.

0: Wat een mooie dans is dat toch, de tango. Dit was het orkest van Alfred Aus met La Comparsita.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En daarvoor gaan we naar Bergen op Zoom. Daar krijgen wij een nieuw eerlid bij onze grote Radio Minerva-familie. En dat is de eer Mark Franke. Hij vroeg iets van Johnny Cash. Wel, dat komt eraan.

Dit was dan Johnny Cash met A Thing Called Love. Speciaal voor ons nieuw erelid Mark Franken uit Bergen op Zoom. Hartelijk dank om onze grote familie nog groter te maken. Zeker blijven luisteren, je zult er geen spijt van hebben. En nogmaals bedankt.

Van bij ons Isabella A. Met ben je blank of blink je zwart? In augustus zenden we weer de Radio Minerva Top 1000 uit. Een hele week lang horen dan de favorieten gekozen door onze luisteraars. Ook jij kan je stem laten gelden. Vanaf nu kan je alvast stemmen op jouw muzikale helden via onze website. Je mag zoveel keer stemmen als je wilt, maar je kan maar één keer op hetzelfde liedje stemmen.

0: Voor de Platters was er maar één, Only You. Dat sluit mooi aan op het plaatje nadien van Lou Christie, I'm Gonna Make You Mine.
1: Deven Hunks wil altijd bakkering, maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol of van, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà, nou hoor ik spreken ze, maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Vrongs is dat, manneke.
3: Bingo. Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
4: Bingo.
3: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een volkpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 volkpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar uw Delijs, koop uw 4-pak en spaar de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Zondag is het weer zover. Dan is Sinkse met een schoon gezongen mis in de Sint-Andreeskerk. Dan krijg je van pastoor Manners weer zo'n gezellige aanvaardse preek. Deze keer met als titel:
7: Wat is Dana, wat doet Dana, hoe noemt Dana?
6: De mis begint om 22:30, maar wil de plots, dat gewoon niet vanzelf. Dus zie dat goed thuis, zei mannetjes. Na de mis, niet rap gaan lopen. Alles rustig op het gemak. Gezellig blijven plakken bij een warm soep en een wafelbak. En voor de klaar mannen, een echte rally in de kerk. Voor vijeren info kunt u terecht op de website Sint Andreeskerk.
8: De Radio Minerva Discobar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. Nu woensdag 20 mei aanstaande. Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14:00 en speelt heel veel dansmuziek, zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 20 mei aanstaande vanaf 14:00 in zaal Roma te Borgerhout.
9: Okay.
8: De Radio Minerva Discobar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
10: Je reviens

De Limbo Rock, dat kregen we dan weer van Chubby Checker. En, oh ja, hij was er ook weer bij, normaal zoals altijd, Elvis Presley met Little Sister.

Een mooi stukje trompetmuziek door niemand minder dan Nini Rossi, Rosso, met Il Silenzio.

Zo, het eerste uurtje zit er bijna op. Je kreeg nog van mij en van Petula Clark, This is my song. En ook zij waren erbij, Paul en Paula met Hey Paula.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard hebben naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah,
3: ah. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
2: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Ziekenfondsen moeten mogelijk snoeien in hun voordelen. Dat staat in het grote hervormingsplan van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Enkel wanneer iets echt geneeskundig is bewezen, mag het ziekenfonds het terugbetalen. Je hoort de minister.
5: We staan voor zo'n grote uitdaging in de gezondheidszorg dat we heel goed moeten nadenken over onze prioriteiten. Als je in de algemene gezondheidszorg van ons land zegt, wij betalen bijvoorbeeld homeopathie niet terug, omdat er is geen enkel bewijs dat dat eigenlijk echt geneest. Als je dat beslist, dan moet je ook als ziekenfonds je geld daar niet insteken.
4: Ook onder meer acupunctuur zou dus niet meer worden terugbetaald. En een dodelijk ongeval in Vraassenen in Oost-Vlaanderen. Een schoolbus botste op een kruispunt en kantelde. Een vrouw van 57, de begeleidster, overleefde dat niet. De chauffeur raakte ook licht gewond. Op de bus zaten geen kinderen meer. Die waren kort voor het ongeval allemaal afgezet. Het alternatief voor de centindex van vakbonden en werkgevers zou elk jaar zo'n 130 miljoen extra opleveren. Dat heeft de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven berekend. Het alternatief werd eerder al voorgesteld, maar nu wordt het dus ook onderbouwd met cijfers. Toch zal het niet veel veranderen, zegt politiek journalist Karel Latré.
6: Ook al zijn er nu nieuwe berekeningen, premier De Wever zal niet toegeven en zal met zijn regering de centenindex stemmen later deze week. Hij moet garant staan voor akkoorden binnen zijn regering en over de centenindex was er een akkoord. Dus tenzij alle partijen vinden dat er iets nieuws moet komen, dan kan hij er opnieuw over spreken, maar dat zal niet gebeuren voor donderdag.
4: Dan wordt er normaal gezien over de centenindex gestemd in de Kamer. De Russische president Poetin is in China. Hij zal er onder meer zijn collega, president Xi Jinping, ontmoeten. Rusland en China zullen het vooral hebben over hoe ze hun samenwerking kunnen verbeteren. Het staatsbezoek zal in totaal 2 dagen duren. Vorige week bracht ook Amerikaans president Trump al een bezoek aan China. De Italiaan Filippo Ganna heeft overtuigend de tijdrit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij had bijna 2 minuten voorsprong op de nummer 2, Tijmen Aresman. In het klassement blijft de Portugees Alfonso Eulalio aan de leiding. En in het tennis geeft de Spanjaard Carlos Alcaraz forfait voor het grasseizoen. Hij zal dus niet meedoen aan Wimbledon. Dat heeft hij zelf laten weten via sociale media.

De oude man in de zee, dat kwam dan van Dana Wiener. In It's Impossible volgens Perry Como.

Houd die laatste dans voor mij. Save the last dance for me door de Drifters. En daarvoor Jerry Lee Lewis met Ound Dog.

0: De marionetten, les marionettes, die kwamen van Christophe. En de schildpadjes, de turtles waren er ook met My Life. Oh, sorry, dat komt zobiet. Met Happy Together. Ik was ietske te vlug.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En wat vinden wij toch zo mooi? We krijgen een nieuw steunend lid en die woont in Rijmenam. En ja, die heeft iets met het strand, want hij vroeg het strand van Sint-Tanneke van de Strangers.

0: met jouw Sjaan in Benidorm zit. Die dijken mijn roesting.
1: Val te val volk
0: en val te waar.
1: Gezwiert ook kapot.
0: En wat doe je dan? Rien de pakken. De sangria loopt mijn oren uit.
1: Totel deugt niet. En dat eten moet ik niet hebben.
0: En s'avonds gewoon wandelen.

0: Ik wil naar Sint-Aan en dan naar Spanje. En wat doe je dan voor de Ambras?
1: Mij gewoon. Ze suggeren broon, zei ze. Alle dagen dat je zo van
0: smeert mijn rug eens in.
1: En ik heb maar papa met deze smeerlapper aan.
0: En souvenirjes kopen.

Dat was dan voor ons nieuwsteunend lied uit Rijmen aan Eddie Laurens. Hij vroeg de Strangers met het strand van Sint-Tanneke. Hartelijk dank om lid te worden van onze grote Radio Minerva familie.

Een stukje Italiaans moet ook al kunnen. La Bambola, dat kwam door de Italiaanse popzangeres Patti Pravo. En Michel als laatste van de Overlanders. Welke is nu de mooiste, de Beatles of de Overlanders? De keus is aan jullie.

La Montanara, dat kwam natuurlijk van I Know. En ondertussen is onze Fred ook al binnengekomen. Dus sibbes, als ik ribbedebie ben, dan krijgen jullie weer twee mooie uurtjes muziektreinmuziek.

Zo, over en out. Dit waren dan nog Hurt met Timmy Euro, zo herkenbaar. En ook Engelbert Humperdinck met zijn bakkenbaarden, The More I See You. En onze Frit gaat het trek overnemen en mij hoor je terug volgende week. Ik bedank jullie voor het luisteren.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Bijna de helft van de Belgen gebruikt nooit het openbaar vervoer. Dat blijkt uit een Duitse studie die Greenpeace verspreidt. Het is te duur, maar ook niet toegankelijk genoeg. Vooral op het platteland gebruiken weinig mensen het openbaar vervoer. Er moet meer prioriteit aan gegeven worden, zegt Jurie Thijs van Greenpeace.
3: Dat betekent dat we dat openbaar vervoer toegankelijker moeten maken, betaalbaarder. En een van de belangrijkste zaken daar is bijvoorbeeld één ticket. In andere landen in Europa bestaat er al een algemeen ticket, hè, dat je zowel voor trein, voor tram, voor bus kan gebruiken. En bij ons in België mankeert dat nog altijd. En dat zou toch wel één belangrijke stap vooruit kunnen zijn.
2: Daarnaast pleit Greenpeace ook voor extra investeringen in het openbaar vervoer. Een dodelijk ongeval in Vrasene in Oost-Vlaanderen. Een vrachtwagen botste tegen een schoolbus op een kruispunt. Daardoor kantelde de bus. Een vrouw van 57, de begeleidster, overleefde dat niet. De chauffeur raakte ook lichtgewond. Op de bus zaten geen kinderen meer. Die waren kort voor het ongeval allemaal afgezet. En er komt meer budget om jonge mannen te laten deelnemen aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Dat heeft minister van Welzijn Caroline Gené gezegd in het parlement. Om hoeveel geld het precies gaat, is nog niet duidelijk. Het moet er vooral voor zorgen dat er meer mensen bereikt worden. Nu ligt dat op zo'n 66% van de bevolking. Het doel is 70%. Vanavond en vannacht trekken er intense buien over ons land, minima rond 12 graden. Morgen af en toe buien, na de middag droger en tot 19 graden. Donderdag bewolkt, maar droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag veel zon en kan het tot 26 graden worden.

0: Hele fijne avond, dinsdagavond is muziektreinavond, 2 uur pretentieloos amusement. Je hoorde net Pretty Belinda, gebracht door Chris Andrews, en wij begonnen met BZN, If I Say The World. Ga er maar eens goed voor zitten voor je rit op de muziektrein.
1: Instappen, hou uw kaartjes klaar, want de muziektrein gaat vertrekken.

de Turenne. Met een meisje zo lief en fijn. Als zij me aankijkt, dan word ik zo rood. En dan denk ik, nu ben ik een nood. Met haar rokje tot boven haar knie voel ik steeds dat ik daar naartoe zie. Maar bij het stoppen aan elk station vliegt ze op mij af en dan zegt ze pardon.

ren. Met een meisje zo lief en fijn. Als zij me aankijkt, dan word ik zo rood. En dan denk ik, nu ben ik in nood. Met haar rokje tot boven haar knie. Voel ik steeds dat ik daar naartoe zie. Maar bij het stoppen aan elk station vliegt ze op mij af en dan zegt ze pardon.

Als een held met geweld drum ik mee naar het coupé van die lieve abonnee. Maar elke dag zit ik op de trein met een meisje zo lief en fijn. Als zij me aankijkt, dan word ik zo rood. En dan denk ik, nu ben ik in nood. Met haar rokje tot boven haar knie voel ik steeds dat ik daar naar

Je hoort hem niet zo vaak, maar het is wel een leuk nummertje. Harry Herman, De Trein, kwam allemaal uit 1968. En doen wij er een jaartje bij, komen wij in 1969. En dan komen we uit bij deze van de George Baker Selection, Little Greenback.

In augustus zenden we weer de Radio Minerva Top 1000 uit. Een hele week lang hoor je dan de favorieten gekozen door onze luisteraars. Ook jij kan je stem laten gelden. Vanaf nu kan je alvast stemmen op jouw muzikale helden via onze website. Je mag zoveel keer stemmen als je wil, maar je kan maar één keer op hetzelfde liedje stemmen.

The Flying Pickets met de dubbelhit Love Is All Around, voorafgegaan door Take My Breath Away. En wij kijken al een beetje hoopvol uit naar vrijdag, niet alleen omdat dan het weekend begint, maar ook omdat ze mooi weer beloven.

Sacha Distel en Ma Fama. En zo kwamen wij alweer een stapje dichter bij onze vrienden van het West-Vlaamse Mingeld Fantecore. Je hoort ze naar de Dixie Cups en Aiko Aiko, maar eerst nog even alle registers opentrekken met Lulu and the Lovers en Shout. Wait.

dwarsvlam zwingelt Ventekoer en Noord-Amerika. Wij gaan niet Noord-Amerika, wij gaan langzaam maar zeker naar het tijd zijn van 9 uur. Onder andere met deze Brian Hyland, Will You Love Me Tomorrow?

En ja, nu gaan wij afsluiten met de elektronica's en de vogeltjes dans. Heel graag tot na 9 uur voor deel 2.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Bijna de helft van de Belgen gebruikt nooit het openbaar vervoer. Dat blijkt uit een Duitse studie die Greenpeace verspreidt. Het is te duur, maar ook niet toegankelijk genoeg. Vooral op het platteland gebruiken weinig mensen het openbaar vervoer. Er moet meer prioriteit aan gegeven worden, zegt Jury Thijs van Greenpeace.
3: Dat betekent dat we dat openbaar vervoer toegankelijker moeten maken, betaalbaarder. En een van de belangrijkste zaken daar is bijvoorbeeld één ticket. In andere landen in Europa bestaat er al een algemeen ticket, hè, dat je zowel voor trein, voor tram, voor bus kan gebruiken. En bij ons in België mankeert dat nog altijd. En dat zou toch wel één belangrijke stap vooruit kunnen zijn.
2: Daarnaast pleit Greenpeace ook voor extra investeringen in het openbaar vervoer. Er komt meer budget om jonge mannen te laten deelnemen aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Dat heeft minister van Welzijn Caroline Genee gezegd in het parlement. Om hoeveel geld het precies gaat is nog niet duidelijk. Het moet er vooral voor zorgen dat er meer mensen bereikt worden. Nu ligt dat op zo'n 66% van de bevolking. Het doel is 70%. En de NAVO wil mogelijk schepen door de blokkade van de straat van Hormuz loodsen, als de zeestraat tegen begin juli nog niet opnieuw open is. Dat meldt het persagentschap Bloomberg op basis van bronnen binnen de NAVO. Tot nog toe wilde de NAVO enkel betrokken worden als het conflict tussen Iran en de VS afgelopen was. Daar komt nu dus mogelijk verandering in. Normaal passeert een vijfde van de wereldwijde olie- en gastoevoer door de straat van Hormuz. Vanavond en vannacht stevige buien, minimaal rond 12 graden. Morgen begint regenachtig, na de middag droger bij 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt en rond 23 graden. Vanaf vrijdag zomers, veel zon en tot 26 graden.

Billy Joe Spears en Blanket on the Ground. En deel 2 van de muziektrein begonnen wij met de oprichter van het plezantste land in België, Bobby Aanschoppen en Café Zonder Bier. Zo dadelijk Helmut Lotti, bij jou alleen. Maar eerst nog even deze Dr. Hook en Baby Makes Her Blue Jeans Talk samen met When the Lady Smiles van Golden Earring, een van de favoriete clips van Helmut Lotti.

is vergeten. Kom, pak er eentje mij mee, mooi. Je hebt nog altijd dezelfde ogen. Je hebt nog altijd dezelfde blik. Eigenlijk zit er niks verouderd. Ga het toch zeker niet, maar ik.

0: gemord was nen alle vriend.
1: En dit vind ik met recht en reden een muzikaal pareltje. Catastroof en weerzien. En ik kan best aannemen dat je van een onverwacht weerzien helemaal ondersteboven bent.

jaren 80 geluidje van Diana Ross, als ik me niet vergis, 1981 en Upside Down. Meezingen? Het kan, het mag met deze van de New Seekers.

Tony Roland, help, get me some help. En wij gaan even over naar Nederland. Met deze damesformatie, ze begonnen met 6 en na een tijdje gingen ze verder met 5. The Dolly Dots, love me just a little bit more.

The Mavericks en Here Comes My Baby. En zo zijn de laatste 13 minuten voor vanavond van de muziektrein ingegaan. Zo dadelijk doen wij het rustig aan met Nat King Cole en Pretend. Maar eerst nog Frankie Lane en Doris Day en Sugar.

Anthony Newley en Why. Laatste vocale voor de muziektrein wordt dit, naar mijn gevoel, absolute kippenvel moment. Linda Ronstadt, Blue Bayou.

Wij nemen afscheid in sneltreinvaart. Bedankt voor het luisteren. Heel graag tot volgende week dinsdagavond. En u weet, als het even tegen zit, laat de zon in je hart.

0: Het is nu 10:00. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De bestuurder van 17 die vrijdag crashte in Brasschaat is nog altijd niet verhoord door de politie. Het komt omdat hij nog altijd in het ziekenhuis ligt. Het blijft ook onduidelijk of hij onder invloed was. Journaliste Nathalie Dijk kon de advocaat van de bestuurder, John Maas, er kort over spreken.
3: Hoe is hij er eigenlijk aan toe?
4: Het enige dat ik daarover kan zeggen is dat hij momenteel nog op intensieve zorgen ligt en zeker nog minstens 1 operatie zal moeten ondergaan.
3: Heeft men al enig zicht op wat daar nu eigenlijk gebeurd is?
4: Nee, en die reconstructie laten wij ook over aan de politie en aan het parket. En van zodra men ons nodig heeft, zullen we daar zeker het nodige voor doen.
2: De politie vraagt nu de beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om het leven. Naast de bestuurder raakten ook nog 3 anderen gewond. Meer mensen werken als zelfstandigen. In een jaar tijd zijn er meer dan 28.000 Belgen bijgekomen. Goed voor bijna 821.000 zelfstandigen. Hun statuut wordt al maar aantrekkelijker, zegt minister van Zelfstandigen Eleonore Simonet.
5: Deze groei is het resultaat van jarenlange beleid ter ondersteuning van zelfstandigen, zoals een beslissing een paar weken geleden over de moederschapsverlof, tot de mogelijkheid om 15 weken te nemen voor een zelfstandige moeder, zoals een werknemsters. Dus de cijfers zijn goed en zij onderstrepen het belang van zelfstandigen.
2: Ook het aantal zelfstandigen in bijberoep blijft trouwens stijgen. De NAVO wil mogelijk schepen door de blokkade van de straat van Hormuz loodsen als de zeestraat tegen begin juli nog niet opnieuw open is. Dat meldt het persagentschap Bloomberg op basis van bronnen binnen de NAVO. Tot nog toe wilde de NAVO enkel betrokken worden als het conflict tussen Iran en de VS afgelopen was. Daar komt nu dus mogelijk verandering in. Normaal passeert een vijfde van de wereldwijde olie- en gastoevoer door de straat van Hormuz. Vannacht stevige buien, minimaal rond 12 graden. Morgen begint regenachtig, na de middag droger bij 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt en rond 23 graden. Vanaf vrijdag zomers, veel zon en tot 26 graden.

Goedenavond, beste luisteraar, en welkom in Coverland, het land van Sis, op dinsdag tussen de klok van 10 en middernacht. En ook vanavond neem ik u graag mee op een wonderlijke reis naar alternatieve versies van bekende liedjes. En we openen met Cigarettes and Coffee, in 1966, onvergetelijk gemaakt door de soul-legende Otis Redding. Deze zwoele versie is van de Italiaanse saxofoniste en zangeres Christina Polegri, die jazz combineert met haar ervaring als actrice. Een perfecte lome start voor dit eerste blok. En daarna hoort u L'été, gebaseerd op de Franse popklassieker van Françoise Hardy uit de jaren 60. De Japanse zangeres Clementine brengt dit nummer. Zij staat wereldwijd bekend om haar unieke mix van Franse chansons met Braziliaanse bossa nova ritmes.

Van Franse sferen gaan we naar de jaren 90 hit Don't Speak van de band No Doubt uit 1995. De Brits Jordaanese Eliza Shadad, een artieste met een achtergrond in filosofie en jazz, stript deze poptrack tot een breekbare, dromerige ballade.

En tijd voor een echte jazzstandaard nu. Blue Bossa in 1963, geschreven door trompetist Kenny Dorman. De Braziliaanse Ana Karam voert het uit. Zij werd ontdekt door Paquito de Rivera en staat bekend om haar loepzuivere stem en ritmisch gitaarspel.

Just the Way You Are was in 1977 de grote doorbraak voor Billy Joel, die het schreef voor zijn toenmalige vrouw. De uitvoering van vandaag is van G. Jones, een artiest die de romantiek van het origineel vertaalt naar een eigentijds relaxter geluid.

In 1962 lanceerde Dionne Warwick haar carrière met Don't Make Me Over, een compositie van Burt Bacharach. De Nederlandse volksheld André Hazes maakte er een emotionele Nederlandse bewerking van, waarin zijn legendarische Snik de hoofdrol speelt. En zo werd Don't Make Me Over, moet ik geloven.

De titel van het volgend lied is onuitspreekbaar, althans voor mij. Maar u herkent vast de melodie van Love Grows van Edison Lighthouse uit 1970. Hier klinkt de Zweedse versie van dat lied. En niemand minder dan Frida van ABBA zingt dit, vlak voordat zij met ABBA de wereld definitief zou veroveren.

In 1975 scoorde de Spaanse grootmeester Julio Iglesias een wereldhit met het hartstochtelijke Abrázame. Het collectief El Fuerza del Non Conscious brengt ons vanavond een krachtige moderne interpretatie die de Latijns-Amerikaanse passie van het origineel alle eer aandoet.

van Chantant is een Franse evergreen van Michel Sardou uit 1978 over de zorgeloosheid van het leven. Deze vrolijke versie wordt gebracht door een Frans sterrenensemble met onder andere Dylan en Angie Robba, jonge talenten uit de hedendaagse Franse popscène.

Kleinkunstnummer Zie me dan graag van Ingeborg stamt alweer uit het begin van het millennium en in zijn ode aan de echte liefde. De Vlaamse zangeres en actrice Free Soufrio, bekend om haar heldere stem, geeft dit nummer een prachtige, intieme warmte.

vlak voor de finale horen we Dancing in the Dark van The Boss Bruce Springsteen uit 1984. De Schotse band Deacon Blue, zelf icoon uit de jaren 80, brengt een sfeervolle pianoversie die de tekst een heel nieuwe lading geeft.

1962 zongen de Everly Brothers voor het eerst Crying in the Rain, geschreven door Carole King. De Noorse band A-ha maakte er in 1990 een wereldhit van, waarbij ze de typische melancholie van het nummer versterkte met hun Scandinavische

En we knallen dit eerste blok uit met YMCA, de disco-klassieker van Village People uit 1978. Het project Couture Chic brengt dit nummer. Zij specialiseren zich vooral in het omtoveren van dance tracks naar stijlvolle, hoogwaardige lounge- en popversies. Tot zo na het nieuws van 11.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De bestuurder van 17 die vrijdag crashte in Brasschaat is nog altijd niet verhoord door de politie. Het komt omdat hij nog altijd in het ziekenhuis ligt. Het blijft ook onduidelijk of hij onder invloed was. Journaliste Nathalie Dijk kon de advocaat van de bestuurder, John Maas, er kort over spreken.
3: Hoe is hij er eigenlijk aan toe?
4: Het enige dat ik daarover kan zeggen is dat hij momenteel nog op intensieve zorgen ligt en zeker nog minstens één operatie zal moeten ondergaan.
3: Heeft men al enig zicht op wat daar nu eigenlijk gebeurd is?
4: Nee, en die reconstructie laten wij ook over aan de politie en aan het parket. En van zodra men ons nodig heeft, zullen we daar zeker het nodige voor doen.
2: De politie vraagt nu de beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om het leven. Naast de bestuurder raakten ook nog 3 anderen gewond. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaard een gouden zaak gedaan in de strijd om de Europese barages. Het won met 1-2 op het veld van Westerlo en springt zo over Genk naar de leidersplaats. Genk speelde 1-1 gelijk tegen Antwerp en staat nu op 2 punten van Standaard. Westerlo volgt al op 4 punten en maakt net als de andere ploegen in play-off 2 geen kans meer op de barages. Ook Charleroi en Leuven speelden vanavond tegen elkaar. Daar werd het 1-1. En nog in het voetbal is Arsenal de nieuwe landskampioen van Engeland. Titelconcurrent Manchester City verloor vanavond punten bij Bournemouth door 1-1 gelijk te spelen. En dat zorgt ervoor dat Arsenal zijn koppositie niet meer kan verliezen. Het is de eerste keer sinds 2004 dat Arsenal nog eens de titel kan pakken. Vannacht stevige buien, minima rond 12 graden. Morgen begint regenachtig, na de middag droger bij 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt en rond 23 graden. Vanaf vrijdag zomers, veel zon en tot 26 graden dan.

Blok 2 start alvast krachtig met I Started to Joke, een meesterwerk van de Bee Gees uit 1968. De eigenzinnige Amerikaanse rockband Faith No More brengt deze cover waarbij zanger Mike Patton de dramatische grenzen van het nummer volledig opzoekt.

Copacabana van Barry Manilow nam ons in 1978 mee naar de beruchte nachtclub in Havana. De zanger Frankie Bostello behoudt die showbiz-energie in deze versie, die uitnodigt om nog één keer te bewegen voor we de rust opzoeken.

1963 geschreven door Tito Puente. De uitvoering is van de fusiongroep Fatburger, die al sinds de jaren 80 jazz mixt met een stevige funk groove.

Sweet Jane is een hoeksteen van de rockmuziek. Daar zal u het wel mee eens zijn. Het nummer dat in 19... Sweet Jane is een hoeksteen van de rockmuziek. Daar zal u het ongetwijfeld mee eens zijn. Het nummer werd in 1970 uitgebracht door de Velvet Underground. En vandaar brengt de Canadese band The Cowboy Junkies een heel andere versie. Zij vertragen het tempo drastisch in deze beroemde Trinity Session versie, wat bijna zorgt voor een hypnotiserend effect. Wees dus gewaarschuwd.

Uit de film Chances Are uit 1989 komt de duet After All, origineel van Cher en Peter Cetera. De moderne bewerking van Brenda Mullen en Carl Wolf geven van deze klassieke liefdesverklaring een frisse R&B-vibe met een soepel ritme.

Veel kennen Always On My Mind van Elvis, maar het origineel is eigenlijk van Gwen McRae uit 1972. Jazzvocaliste Gabriella Stravelli brengt een technisch hoogstaande versie, waarin ze haar brede stembereik gebruikt om de spijt in de tekst te benadrukken.

Italiaanse charmeur Tony Dallara won in 1957 harte met Come Prima. En vandaag horen we Anna D'Amico, een zangeres die gespecialiseerd is in het herinterpreteren van de grootste Italiaanse klassiekers uit de jaren 50 en 60.

The Country Soul van Misty Blue werd in 1966 voor het eerst gezongen door Wilma Burgess. De Britse zangeres en actrice Michelle Gay brengt een warme soulversie die perfect past bij deze fase van de uitzending waarin we vertragen.

In 1957 zong Vida Moon de titeltrack voor de legendarische film An Affair to Remember. De Filipijnse jazzdiva Garito, die al jaren in Japan furore maakt, geeft dit filmische thema een verfijnde en tijdloze uitvoering.

voor de film The Bodyguard schreef Dolly Parton in 1974 het prachtige I Will Always Love You. Fleur Seul, onder leiding van Gilmore Girl Alison Briggs, brengt ons terug naar de intieme jazzy wortels van dit prachtige afscheidslied.

We horen de tijdloze standaard Fly Me to the Moon. In 1954 geschreven door Bart Howard en onsterfelijk gemaakt door Frank Sinatra. Deze versie uit 2004 is van Agnetha Veldskog. De legendarische ABBA-blondine keert hiermee na jaren van stilte terug naar haar muzikale wortels in de jazz en schlagers.

In 1967 bracht Edwin Rutten deze Nederlandstalige bewerking uit van de Burt Bacharach klassieker Always Something There to Remind Me. Rutten, die we later leerden kennen als Ome Willem, toont hier zijn talent als jazzy crooner in een nummer dat oorspronkelijk een hit was voor Lou Johnson en Sandy Shaw.

dat ik had, je paste zo precies bij mij. Oh, oh, oh, oh, oh. Het silhouet in het café waar ik met jou zo dikwijls kwam, is niet

In the Ghetto was in 1969 de grote comeback hit voor Elvis Presley. Een sociaal bewogen nummer geschreven door Mac Davis. De uitvoering van vandaag is van de soulzanger Gene West, die later zijn naam zou veranderen naar Barry White. De man die met zijn diepe stemgeluid een rauwe emotionele laag toevoegt aan dit aangrijpende verhaal uit de sloppenwijken van Chicago.

Co-Porter schreef het sprenkelijke Just One of Those Things al in 1935 voor de musical Jubilee. De Amerikaanse ska- en swingband Cherry Poppin' Daddies brengt de energieke moderne versie die de humor en de vaart van de originele tekst over een kortstondige romance perfect weet te vangen.

Franse chanson Rouge is een icoon uit het oeuvre van Michel Sardou uit 1993. Ik schreef er ooit een Nederlandse tekst op voor Lia Linda. Maar vanavond brengt de jonge Franse singer-songwriter Angie Robba een eigentijdse herinterpretatie.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Deurne, in de provincie Antwerpen, is vanavond een brand uitgebroken in een woning. Dat bevestigt de lokale politie. Eén bewoner raakte bevangen door de rook en werd naar het ziekenhuis gebracht. Maar hij is niet in levensgevaar. De woning is wel tijdelijk onbewoonbaar. Er zouden ook aanwijzingen zijn dat de brand werd aangestoken. Dat wordt nu verder onderzocht. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar een gouden zaak gedaan in de strijd om de Europese barages. Het won met 1-2 op het veld van Westerlo en springt zo over Genk naar de leidersplaats. Genk speelde 1-1 gelijk tegen Antwerp en staat nu op 2 punten van Standaar. Westerlo volgt al op 4 punten en maakt, net als de andere ploegen in play-off 2, geen kans meer op de barages. Ook Charleroi en Leuven speelden vanavond tegen elkaar. Daar werd het 1-1. En nog in het voetbal is Arsenal de nieuwe landskampioen van Engeland. Titelconcurrent Manchester City verloor vanavond punten bij Bournemouth door 1-1 gelijk te spelen. En dat zorgt ervoor dat Arsenal zijn koppositie niet meer kan verliezen. Het is de eerste keer sinds 2004 dat Arsenal nog eens de titel kan pakken. Vannacht stevige buien, minima rond 12 graden. Morgen begint regenachtig, na de middag droger bij 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt en rond 23 graden. Vanaf vrijdag zomers, veel zon dan en tot 26 graden.